0: Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

so pretty. Big city. Big city. Big, big city. You are so pretty.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar Grip 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: tijd.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Crossroads. Het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabakclassic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabakclassic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
7: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
6: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
8: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
6: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
10: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabakclassic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabakclassic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
10: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Radio Drenthe.
3: Drenthe.
11: Goedemorgen, Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.
12: Drenthe, een heel goedemorgen. Maandag 24 augustus is het. Marita, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Het is de dag waarop Speelstad Oranje nog een keer de deuren opent. Dus dat is een bijzonder moment. Ben jij er ooit geweest trouwens?
13: Ja, heel, heel erg vaak zelfs als kind. Ja, wij gingen elke maand denk ik wel een keertje. En ik vond dan vooral, voorin was zo'n zweefmolenachtig ding. Vond ik heel leuk. En die achtbaan. Er zat ook een achtbaan binnen. Vond ik echt heel erg leuk.
12: Ga je nog kijken vandaag?
13: Nee, ik heb ook niet de intentie moeten kopen.
12: Nee, nou ja, je kunt er inderdaad ook niet weer terecht voor die attracties. Maar wel als je een bod wil doen op dat park. Het voormalig attractiepark wordt geveild. En vandaag kun je er nog even een kijkje nemen. Ga ik het zo over hebben met veilingmeester Richard Dieteren. En wat over eerst bij Annemarieke Nobel uit Noordsleen. De blijdschap om een medaille in de landenwedstrijd op het WK paradressuur. Of teleurstelling om een zesde plek individueel. Vraag ik eens af. En na het Europees kampioenschap en de Europese titel pakt beachvolleyballer Katja Stam uit Kleindijk ook de nationale titel. Het is voor Barry Gepken, onze Drentse pelgrim, de week van de ontmoetingen geweest, kun je eigenlijk wel zeggen. We bellen om 7:15 met hem, dus even een half uurtje eerder. Dus als je Barry wil horen, even een half uurtje eerder afstemmen. 7:15 ongeveer gaan we met hem bellen. En straks al gaan we het hebben over zwemmen en een 93-jarige.

0: Titan. En Young Hearts, Run Free. 7:09 is het. Ja, de meeste mensen die 95 worden, die vieren hun verjaardag met een gebakje thuis met familie of in een verzorgingshuis. Maar niet de kwieke Sea de Haan. Nee, zij doet het met vrienden in het zwembad van Zuidwolde, waar ze nog altijd vaste gast is. Door een rugblessure zit zwemmen er even niet in, maar daardoor laat ze haar humeur niet beïnvloeden.
1: Ja, wat dacht je? Ik voel me bijna 59. Oh, dat is een oud grapje, hè? Ik ben Sea en ik vier mijn 95ste verjaardag bij de waterlelie in het zwembad.
2: Want 95?
1: Ja, ik snap het. Ik moet ook eerlijk zeggen, als ik niet geen spit in mijn rug had gehad, dan liep ik hier te huppelen.
2: Ja. Mist u het zwemmen ook?
1: Ja, zeker. Ja. Maar dat is wel... natuurlijk ook toch maar een paar weken, want ik zwem elke dag. Dat weegt niet op tegen, zeg maar, het genezingsproces.
2: Bent u de snelste zwemmer van de groep?
1: Nee hoor, nee. Dat ben ik wel ooit geweest. En duiken was ik dol op. Tot ik ontdekte dat zwemmen verleer je nooit. Maar ik kon niet goed meer duiken. En toen wilde ik het toch nog doen. En toen zei Mille, die zegt, dat wil ik niet meer. En dat was waarschijnlijk wel verstandig. Ik vind duiken heerlijk. Ja, heb ik heel veel gedaan.
2: Maar u staat volgend jaar hier weer naast het zwembad, of in het zwembad?
1: Ja, als mogelijk is, heb ik gewoon weer een abonnement.

0: Little Big Chew. De Monkees waren dat. En daarvoor Suzanne en Freek een halverwege. Eerste informatie, een dikke file op de A28 Assen als je in de richting van Zwolle naar Amersfoort gaat. Bijna 20 kilometer, 19,5 kilometer langzaam rijden tot stilstaan. Heeft allemaal te maken met het grote ongeluk met een bus en een busje. Tussen de afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek. Dus een lange file, rekening houden met veel oponthoud. Dus als je van Assen richting Zwolle moet. Gaan we naar...
1: Vandaag de dag.
0: Joyce Manet, 24 augustus. Wat gebeurde er allemaal op deze dag in het verleden? Nou, we gaan eerst een heel eind terug in de tijd. We beginnen in 1561. Een mooie dag voor Willem van Oranje en Anna van Saxe. Tenminste, dat zou je denken, want ze trouwen met elkaar. Maar schijn bedriegt, want het is voor Willem een verstandshuwelijk. Hij houdt er verschillende maîtresses op na. En als blijkt dat ook Anna een scharrel heeft, ziet Willem de kans schoon om van haar af te komen. Zo blijkt uit deze scène van SchoolTV.
2: Maar ik zal je straffen. Ik verklaar je namelijk voor krankzinnig. En ik laat je opsluiten in een dichtgemetselde kamer in Dresden.
0: Ja, en zo gebeurde inderdaad ook. Anna wordt krankzinnig verklaard en opgesloten in een ruimte zonder enkel raam daarin. Ze zit er een jaar als ze overlijdt door verwaarlozing en uitputting. Nog maar 33 jaar is ze dan. Een ander afschuwelijk drama voltrekt zich op deze dag in 1961. Een man van 24 uit Oost-Duitsland wordt doodgeschoten als hij wil vluchten van Oost naar West-Berlijn. Hij is het eerste dodelijke slachtoffer bij de Berlijnse muur. Later komen daar nog eens 135 mensen om het leven. En mooier bericht dan. Op 24 augustus 1985 zwijmen we heerlijk weg bij.
3: Ach,

0: Herman op 1 in de hitlijst in 1985 dus. En de strijdkrachten in ons land krijgen in 2005 hun eerste vrouwelijke generaal. Leanne van der Hoek, die met haar mensen trouwens ook meedoet aan een hulpactie.
1: Het facilitair bedrijf Defensie ondersteunt een actie van de voedselbanken. En daar hebben wij vanuit het facilitair bedrijf in Oorschot een auto en personeel aangeleverd.
0: En van een wereld in Defensie naar de harde realiteit ook weer. Want op 24 augustus 2016 schrikt Italië op van een aardbeving van 6,2 op de schaal van Richter.
2: Midden in de nacht reduceert de aardbeving met een flinke klap. Woonhuizen tot niet meer dan stapels puin. Dat juist dit gebied getroffen wordt, is geen verrassing. Er zijn meerdere breuklijnen, waardoor er regelmatig kleine en grote aardbevingen zijn.
0: En tot slot nog even terug naar 24 augustus 1973. Dat is de geboortedag van deze sportvrouw.
3: Halverwege een lichte voorsprong voor de bruin. Na twee keer brons kwam zilver. En na zilver komt nu goud. De bruin, ja, ze doet het.
0: Ja, ze doet het. Ze wint in 2004 Olympisch goud op onder meer de 50 meter vrije slag. Ze is jarig vandaag, 53 is ze geworden. Congratulations and celebrations. En ook schrijfster Marion Bloem is jarig, die is 74. Emil Roemer is 64 geworden. En cabaretier Stefano Keizers is ook een van de jarigen vandaag. Hij is 39. Van harte gefeliciteerd als je jarig bent. Maak er wat moois van. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar deze dag in 1994. Want dan is de scheiding tussen Billy Joel en model Christie Brinkley officieel. Ze waren 9 jaar getrouwd en leerden elkaar kennen bij de opnames van de clip van dit nummer, Uptown.

Town Girl. Het is 6 minuten voor 19:30. Straks het laatste nieuws uit de regio. En daarin hoor je dat inwoners van Nooit Gedacht boos zijn. Waarom? Hoor je straks naar George Michael.

0: wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: 7:30, het laatste nieuws krijg je vanochtend van Marie Terslip. Mariet, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Inwoners van Nooit Gedacht zijn niet te spreken over een wegafsluiting in het dorp. Vanaf maandag 21 september gaat de N376 tussen Rolde en Nooit Gedacht 3 weken dicht voor werkzaamheden aan de weg in het fietspad. Vooral de omleidingsroutes via binnendoorweggetjes zorgen voor discussie. De inwoners zijn bang voor extra drukte in de omliggende dorpen. En ook zou de afsluiting gevolgen hebben voor een belangrijke schoolroute. De provincie zegt bereid te zijn om met de bewoners in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid. En die mogelijkheid grijpen de inwoners van Nooit Gedacht aan. Katja Stam uit Kleindijk pakt een week na haar gouden trofee op de Europese kampioenschappen. Beachvolleybal moet ik zeggen. Die pakt ze nu ook goud op de Nederlandse kampioenschappen. Stam is samen met haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon voor de 4e keer Nederlands kampioen geworden. Door het winnen van het EK vorige week heeft Nederland ook al een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. En Nina Gaderman uit Wijster is gistermorgen bij de hoofdrace van de Formule 1 Academy op het circuit van Zandvoort als 3e gefinished. Met nog 2 raceweekenden in Austin en Las Vegas te gaan, staat Gaderman nog steeds op de 3e plaats in het tussenklassement. Maar ze heeft haar achterstand tussen de 2e plek behoorlijk verkleind. Tot zover. Laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
3: Marita, dankjewel. Het weer dan, Hans Nienhuizen. Heel goedemorgen.
5: Mooi Judith, goedemorgen.
3: Nou, even een ander vaatje waaruit we tappen, of niet vanochtend?
5: Ja, dat klopt. Het is droog vandaag. Dat is al een heel verschil met de afgelopen dagen. Hoewel er niet heel veel viel of zo. Maar toch. En die bewolking die er nu hangt, die gaat vandaag ook meer ruimte laten voor de zon als in de voorgaande dagen. Toen moesten we het hebben van losse opklaringen. Dat zal deze ochtend ook nog zo zijn. Maar vanmiddag gaat de zon geleidelijk aan toch echt de meerderheid van de tijden. Zo, taalkundig gaat hij lekker vandaag. Het grote... Nou zeg.
3: Even reset, weet je?
5: Blablabla.
3: Ja, huppakee. Precies. Hoppa.
5: Het grootste deel van de tijd vanmiddag schijnt de zon. En dat is dus de afgelopen dagen niet voorgekomen. Alleen de temperatuur die blijft vandaag nog wel een beetje achter. We hebben een noordoostelijke wind ervoor teruggekregen. De noordwestenwind is verdwenen. Hij is nu noordoostelijk geworden. En het wordt maar 20 tot 21 graden. Dus we zitten nog wel iets onder de jaarnormaal qua temperatuur. Nou, dat mag verder niet te veel naam hebben. Aankomende nacht gaat de temperatuur dalen naar een graad of 8 of 9. Koudere plekken graad of 7. Verwacht eigenlijk geen nevel of mist meer, want het is wat drogere lucht. En dan zien we morgen toch een bijna tot helemaal zomerse dag aankomen. Op de koelste plekken in de kop van Drenthe net geen 25 graden. Maar het midden en het zuiden gaan daar wel doorheen. En dan heet het gewoon officieel weer een zomerse dag. Ja. En we doen dat morgen ook bij behoorlijk veel zon. Er zal voor de decoratie in de avond een veegje hoge bewolking aanwezig zijn. Maar verder is het helemaal zonnig. Ja, en dan is het opeens weer zomer in Drenthe.
3: En blijft dat een tijdje zo?
5: Nee. Dat hoge drukgebied dat nu over ons heen gaat trekken, ja, die trekt gewoon door. Die gaat eerst richting Scandinavië, buigt af naar Oost-Europa en gaat ons daarna trakteren op een zuidoostelijke wind. Nou, het is een hele tijd geleden dat het zuidoostelijke wind vanaf het continent vocht meebracht. Moest het eerst voor regenen. Heeft het de afgelopen week gelukkig gedaan in de Alpen en in Duitsland. En ook bijvoorbeeld in Tsjechië en Slowakije. En daardoor krijgen we nu een zuidoostelijke wind die vocht mee gaat brengen. En dat vocht, ja, het blijft niet stabiel. Woensdag en donderdag, beide dagen een graad of 5, 6, 27, broeierig warm, vochtig ook. En op woensdag zou er een enkele bui kunnen ontstaan. Dan moet je in de middag denken aan een losse bui die waarschijnlijk geen onweersbui vormt, maar gewoon een regenbui. Maar vanaf donderdag dan wordt het echt duidelijk onstabieler. Donderdagochtend nog vrij veel zon, maar daarna gaan een grote stapel wolken groeien. En donderdagmiddag, het lijkt erop dat hier en daar toch wel onweersbuien komen, soms pittige buien. Uiteindelijk richting het weekend gaat de temperatuur wat dalen. Dan gaan we terug naar de jaarnormaal, een graad of 22 inmiddels, misschien 21. De wind gaat dan naar het zuiden tot zuidwesten draaien. En dan komt er een wisselvallig weertype op gang met dagelijks buien. Vrij weinig zon, vrij veel bewolking en eigenlijk een klein voorschot op de herfst. Maar ja, het is nog augustus, er kan nog zomer en nazomer achteraan komen.
6: Zo is maar net. Dankjewel voor nu en tot 8:30, Hans.
5: Tot straks.
6: Hoi. Een flinke file op de A28 Assen richting Amersfoort. Had er rekening mee. Bijna 13 kilometer langzaam rijden tot stilstaan. En dat is tussen de afrit Nieuw-Leuzen en het knooppunt Hartumerbroek. En straks Annemarieke Nobel over haar debuut op het WK paardendressuur.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.

0: Swing Out Sister en Breakout. En debuut op 67-jarige leeftijd op het WK paradressuur met een medaille in de landenwedstrijd. Nou, dat klinkt als een droom, hè? Nou, voor Annemarieke Nobel uit Noordsleen, die leidt aan de progressieve spierziekte dystonie, kwam die droom afgelopen weekend uit. Maar individueel eindigde ze op de kuur op muziek niet verder dan plek 6. Een heel goede morgen, Annemarieke Nobel.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja. Hoe voelt dit nou? Voelt dit nou inderdaad als een droom die is verwezenlijkt, of toch sprake ook van teleurstelling?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik gisteren zelf zei van, goh, het is net of ik een goed meisjesboek gelezen heb. Nee, teleurstelling niet. Het is wel zo dat ik wat hogere verwachtingen had van de freestyle-proef. Maar ja, ik heb nog even nagekeken net op de scoresheets. En er zaten met name 2 juryleden heel laag. En ik heb nog niet na kunnen vragen of na kunnen kijken waarom.
0: Nee.
1: Maar
0: In een interview dat collega Karen Mulder met u vooraf had, zei u ook, ik vind het ook een beetje lastig inschatten waar ik nu sta, omdat u geblesseerd bent geweest door een val. Maakte dat ook dat je dacht, ik kan een medaille pakken, maar ik kan inderdaad ook 6e of misschien wel 7e of 8e worden?
1: Nee, dat niet echt. Nee. Ik ben er wel achter gekomen dat die val wel en de revalidatie daarvan me wel parten gespeeld heeft tijdens het toernooi, zeg maar. Omdat je, ik merk toch wel dat ik kracht en conditie tekort kom.
0: Ja, precies.
1: En dat bouwt zich gaandeweg, de week bouwt zich dat op.
0: Ja.
1: En gisteren kwam dat echt wel, kwam ik echt aan kracht tekort.
0: Ja. Na een val bovenbeen en schouderblessure opgelopen, hè? En daar heeft u van moeten herstellen. Dat kost alleen al kracht voor het lichaam natuurlijk. Maar je kan ook niet zo trainen als je gewend bent, dus op den duur.
1: Nee.
0: Verlies je dan ook aan conditie en dat verneem je dan op zo'n WK, waar het natuurlijk allemaal top moet zijn, hè?
1: Ja, het was helaas niet helemaal wat je zou willen. Maar het WK is er en jij bent er.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk een geweldige prestatie al op zich. Want dat doe je niet in 1 week.
0: Nee.
1: En we hebben er het beste van gemaakt. En ik moet eerlijk zeggen dat het mij een beetje verraste. Het overviel me.
0: Wat overviel u?
1: Het gebrek aan kracht.
0: Ja. Maar hoe was het al met al om te rijden in die grote arena in het Duitse Aken?
1: Ja, het was echt fantastisch. Ja, het is echt het hele evenement enorm goed georganiseerd. Echt tot in de kleinste puntjes. En het was ja, echt een droom die uitkwam.
0: Ja. Ik zie een foto van u in die arena op de koffer van dat meisjesboek. Zullen we het zo inzetten?
1: Ja.
0: En dankzij de 3e plek met het landenteam is Nederland en nu dus gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Hè? In de LA, laten we dat vooral niet vergeten. Over 2 jaar is dat. Bent u daar zelf bij?
1: Ja, goed. Daar moet je op hopen. Maar er zijn ook heel veel nieuwe combinaties in aantocht. Die zitten allemaal in de pijplijn. En Doekstie wordt een jaartje ouder. Ik word een jaartje ouder. Dus we hopen het. Maar we gaan er in elk geval langzaam naartoe werken. We hebben nog 2 jaar.
0: Zo is het.
1: En op het moment suprême dan zullen we kijken of we wel of niet ja, op dat moment sterk genoeg zijn om daar naartoe te gaan.
0: Ja, of u meedoet, of daarmee Noordsleen en Drenthe meedoet aan de Olympische Spelen daar in LA. Ja, laten we het hopen. Succes en nog even nagenieten van dat wat u allemaal de afgelopen week is overkomen. Het lijkt wel een meisjesboek. Ja, zo is het. Ja. Annemarieke Nobel, dank u wel voor uw tijd vanochtend.
2: Dit is Radio Drenthe. Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

0: 30 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Nieuwsseekers op Radio Drenthe en Back Steel are Boring. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Beginnen natuurlijk met die aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 ter hoogte van Werzep. Zijn vanochtend vroeg mensen bij gewond geraakt. Ongeluk gebeurde rond 4:15 afgelopen nacht. En die touringcar die reed na het ongeluk door de vangrail en is op zijn zijkant beland, zegt de veiligheidsregio.
1: Dat er meerdere gewonden zijn is inmiddels wel duidelijk. De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. De ambulance dienst is verder ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glaswonden, snijwonden en dergelijke.
0: Ja, die touringcar zou achterop een busje gebotst zijn en toen dus uitgeweken zijn richting die vangrail in de middenberm en daar op de zijkant zijn beland. Touringcar heeft een Oostenrijks kenteken, Marita?
2: Ja, klopt. Er zaten tientallen Duitse scholieren in de bus. En we lezen trouwens net in een persalarm wat net binnenkomt dat er 8 gewonden naar een ziekenhuis zijn gebracht.
0: Daarvoor, naar aanleiding daarvan is er ook een grote file op die A28. Moet je even rekening mee houden. Hè? Op dit moment, ik kijk even bij de verkeersinformatie, 21,5 kilometer. Zo, ja. Assen richting Amersfoort. Het staat dus volop stil daar tussen de afrit Nieuw-Leuzen en het knooppunt Hattemerbroek. Dus ga je ergens die kant op richting Zwolle Amersfoort. Ja, kies dan een andere route, want anders heb je ontzettend veel oponthoud. Dik 20 kilometer file dus daar. Op dit moment. Patiënten met endeldarmkanker die krijgen een nieuwe behandeling, lezen we ook vandaag. Hoezo?
2: Ja, nou tot nu toe werd de endeldarm vaak helemaal verwijderd. Vaak met een stoma voor de patiënt als gevolg. Maar uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook tot genezing leidt. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig. En die operaties die leiden ook vaak tot complicaties. Dat legt deze oncologisch chirurg uit van het Radboud UMC.
3: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
0: Gaan we naar de woningbouw, want ga maar gewoon woningen bouwen om de woningnood op te lossen, zeggen onderzoekers van het Economisch Instituut voor de Bouw. Want allerlei initiatieven om op bestaande bouw nieuwe woningen te maken, ja, dat levert niet heel veel op. Hè?
2: Nee, het levert eigenlijk veel minder op dan dat verwacht was. Het levert inderdaad 15.000 woningen op. Ja, dat is veel te weinig, want om die woningnood op te lossen moeten er jaarlijks 100.000 woningen bijkomen.
0: Studenten zijn ook naastig op zoek natuurlijk naar een kamer. Die hoeven niet een hele woning, maar een kamer.

0: kamer zou al lekker zijn. Maar ook dat is bijna niet te doen. Vernemen heel veel studenten die straks beginnen aan hun studie. Dat zal 31 augustus zijn ongeveer dat ze beginnen. Nou, sommigen gaan nog op zoek. Anderen denken, ik ga helemaal niet meer zoeken, want dat heeft geen zin. Het tekort aan studentenkamers lag begin dit jaar in ieder geval op 21.000. En waarschijnlijk is dat tekort inmiddels nog opgelopen. Gaan we naar voetbal, of iets dat voetbal had moeten worden, maar heel anders ontaarde. Want 5 fans van voetbalclub Cambuur hebben gisteren brandwonden, oogletsel en gehoorschade opgelopen. En dat had te maken met vuurwerk, Marita.
1: Ja, vanuit het Feyenoord-uitvak werd na 12 minuten massaal vuurwerk afgestoken. Een deel werd naar de familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte op een paar meter van Feyenoord-keeper Ernst. Nou, scheidsrechter Makkeli die legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar toch werd die uitgespeeld.
2: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is er gezegd, we gaan door.
0: Ja, wat een dilemma, want je hebt shit in het stadion, maar als je ze er allemaal tegelijkertijd uit moet laten, heb je ook een hoop gedoe.
1: Ook hoop shit in het stadion.
0: Dus welke keuzes maak je dan op zo'n moment? Maar man, hoe kan het dat mensen met vuurwerk daar dan binnenkomen?
1: Ja, ondanks dat ze allemaal gefouilleerd zijn en toch is het gelukt.
0: Zegt Cambuur.
1: Dat zegt Cambuur. Maar de KNVB gaat in ieder geval wel het nieuwe vuurwerkincident uitgebreid bespreken in het wekelijkse overleg.
0: Gaan we later meer over horen. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en in buitenland.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
11: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
10: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
12: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
10: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. Op de A28 Assen richting Amersfoort loopt het helemaal vast. Bijna 22 kilometer langzaam rijden tot stilstaan. En dat is tussen de afrit Nieuw-Luis en het knooppunt Hattemerbroek. Komt allemaal door politieonderzoek na een ongeluk vannacht met een bus. Dus 22 kilometer op de A28 Assen richting Amersfoort tussen Nieuw-Luis en het knooppunt Hattemerbroek.
14: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
16: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
17: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid. Voor jong en oud. Kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
16: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Goedemorgen Drenthe.
18: Met Judith Regendorp.
13: Een heel goedemorgen Drenthe. Maandag 24 augustus is het. En als de dag waarop Speelstad Oranje nog een keer de deuren opent. Dat is voor mensen die een bod willen doen op dat park. Ga ik het zo even over hebben met de veilingmeester Richard Dieteren. Na de Europese titel pakt beachvolleyballer Katja Stam uit Kleindijk ook de nationale titel. En de week van onze Drenthe pelgrim, Barry Gepken, stond eigenlijk wel helemaal in het teken van ontmoetingen. Wil ik ook alles van weten. Straks al trouwens is hij te gast, even na 7:15. En Aldert, die is er al eerder bij, want die wacht op de buurtbus bij Haveltwe.

Het weer dan voor vandaag. Droog, jawel. Het is weer eens droog en steeds meer zon ook vandaag. Er staat een zwakke noordoostenwind bij maximaal 21 graden.

0: love changes everything. Climby Fisher was dit.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ik zei het al even, die staat te wachten op de bus, op de buurtbus. En hij staat daarvoor in Havelte. En dat heeft een bijzonder verhaal, de historie van die buurtbus. En vooral ook het terugkeren daarvan. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Judith, goedemorgen. Ja, inderdaad, het busje komt zo. Hebben we met beide leden overlegd hier. Dat is Sydney van den Berg en ik. Stort hier inderdaad bij de ingang van de Johannes Postkazerne in Havelte. Of daar is het eigenlijk, Sydney. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: En hier moet de buurtbus, de splinternieuwe buurtbus van Darp, Havelte, Steenwijk, die moet hier straks landen.
4: Ja, dat klopt. Ja, hij is niet helemaal nieuw, maar de lijn is natuurlijk wel nieuw.
3: Ja, dat bedoel ik ook min of meer, ja. Ja, de bus zelf is niet nijpig,
4: nee, nee, die is al een paar jaar oud. Die heeft 3,5 ton gelopen en die moet nog een jaartje mee.
3: Ja.
4: En dan komt er weer een nieuwe aan.
3: Maar, 8 uur 13 wordt er verwacht. Dan is het nog niet helemaal, maar dat duurt niet zo heel erg lang meer.
4: Ja. We zijn in spannende afwachting van de bus.
3: Ja, ja. Ja. Er was hier ook een lijn, hè? Een buslijn.
4: Ja.
3: En die is opgeheven.
4: Ja, in 2021 is die opgeheven door de OV-bureau. Die moesten een bezuiniging doorvoeren in het kader van corona. Minder reizigers. Ja, de bus reed wel, maar de reizigers zaten er toen niet in.
3: Nee.
4: Nou, toen moesten ze wat. En toen namen ze de minst renderende lijn. En dat was deze lijn.
3: Ja.
4: Was lijn 48 in de tijd. En nu is die lijn 524 geworden.
3: Okay. Ja. Waarom heb jullie hem zo genoemd? Want jullie hebben een nieuwe stichting opgericht.
4: Ja.
3: Om toch weer te zorgen dat er een buurtbus is.
4: Ja. Ja, uiteindelijk is dat een initiatief vanuit Darp gekomen. Vanuit een woononderzoek. En daar kwamen voorzieningen naar voren. En toen heeft de bevolking gezegd, nou, we willen heel graag weer die buslijn terug.
3: Ja.
4: Dus toen zijn we aan de slag gegaan om te kijken wat is mogelijk.
3: Ja, en ja, ze zeiden toen, het kan niet meer uit. En waarom denken jullie dat het nou wel lukt al?
4: Nou, het kon uit, omdat wij... Een commerciële dienst kan niet uit. Een commerciële dienst is echt heel veel duurder dan dit. En wij zijn met een buurtbus en vrijwilligers begonnen. Ja. En op basis daarvan... Nou, is er een meer goedkopere bus gekomen.
3: Ja, bij officiële instanties is dat die 5 keer zo duur, hè?
4: Ja, dat klopt ook. Algemeen, dat klopt ook.
3: Je moet wel constateren, het is intussen bijna 14 over. Hij is nou al te laat.
4: Hij is nou al te laat.
3: Maar goed, dat is natuurlijk op zich geen wonder. Want het is de allereerste rit voor vrijwilligers. Want we hebben een keer een oproep dan bij jullie. Zo van, hé, wij willen graag vrijwilligers om die buurtbus te kunnen besturen. Ja. En dat is wel vrij goed lukt, hè?
4: Ja, dat was in december. We hebben een heel offensief gestart. Om te kijken, kunnen we genoeg vrijwilligers krijgen? En we hadden er minimaal 22 nodig.
3: 22?
4: Om door te gaan met het initiatief. Ja. Als we dat niet zouden halen, dan had het geen zin om dat door te zetten.
3: En wat is het traject dan? Want volgens mij komt dat een busje aan. Is dat een down?
4: Ja, dat is hem.
3: Is dat een witte?
4: Dat is hem.
3: Ik kan nog niet zien dat het wit is, maar dat zal zo wezen.
4: Dat is hem.
3: Dat is hem. Is er één bus trouwens of zijn er meerdere bussen?
4: Nee, we starten met één bus door de week.
3: Ja.
4: En dan gaan we kijken hoe de behoefte ligt.
3: Ja. We weten ook dat hij hier stopt, want de halt is namelijk iets verderop begrepen. Het is vlak bij de poort, maar we stoppen natuurlijk nu iets van de straat af, ook om veiligheidsredenen.
4: Ja.
3: Maar goed, ja, kun je even zien. We gaan een klein beetje aan de kaart, want er komt de officiële halt is, zoals gezegd, iets verder. Oh ja, lijn 524. Ja. En dat is, oh kijk, dat komt mooi uit. Ik praat even met de buschauffeur. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Wie is u?
5: Ik ben Ed van Meurs.
3: Ed, je bent begonnen met de eerste rit vanmorgen op de buurtbus.
5: Ja.
3: Wat is dat eigenlijk? Wat ben je begonnen?
5: Ik ben begonnen op het Piet Soerplein in Havelte.
3: Ja, dat is ook weer het eindpunt, hè?
5: Dat is ook weer het eindpunt, ja.
3: Maar dat ging via Darp en via hier de kazerne.
5: Ja, en natuurlijk via Steenwijk helemaal, want we gaan de provincie over.
3: Ja,
5: ja. Dus het station in Steenwijk is natuurlijk een belangrijk begrip voor de mensen uit Havelte.
3: Je hebt ook één passagier, zie ik daarachter.
5: We hebben al vandaag al 2 passagiers gehad.
3: Okay.
5: En dat is voor de eerste dag, vind ik, niet slecht.
3: Nee, hartstikke mooi. Dag mevrouw. Ja, ik kan helemaal niet bij je komen, want ik sta aan de verkeerde kant van de bus.
5: Je mag naar de andere kant.
3: Ja, ja, ik vind niet als mevrouw hier praten wil. Dat vind ik op zich wel heel mooi. Maar ik bedoel, de bus is er nou. We moeten de bus ook weer niet te lang ophouden, denk ik. Hè? Want hoe lang mag je hier staan?
5: Ik mag nog 2 minuten.
3: Nog 2 minuten? Ja. Oh, ik heb nog 2 minuten. Dag mevrouw. Ja, ik ben live op radio. Ik hoop niet dat je het aardig vindt.
6: Nee hoor.
3: Mag je er eens naartoe?
6: Naar Steenwijk.
3: Ja.
6: Ja.
3: Gooi elke morgen op de maandagmorgen zo vroeg naar Steenwijk.
6: Nou, ik kan dat nu gaan doen met de buurtbus. Ja? Ja.
3: Wat ga je doen in Steenwijk, ik vraag maar.
6: Nou ja, dan ga ik naar de bibliotheek.
3: Oh, daar werk je?
6: Nee, daar werk ik niet. Daar ga ik gewoon heen. Ja,
3: oh, ja. Maar is die nou al op, de vroege morgen?
6: Nee, maar ik ga nu... Dit is speciaal de eerste rit van de buurtbus... omdat ik het zo'n geweldig initiatief...
3: Dat wil ik niet missen.
6: Dat wil ik niet missen.
3: Fantastisch.
6: Ja.
3: Mooi. Nou, ik wens je vast een hele goede reis. Ik zal de boel niet te lang ophouden. Want ja, ik moet je schema wel aanhouden natuurlijk, jongen. Wacht, ik ga even maar dit gaan lopen. Zo. Ga ik even voor de bus langs. Oh, dat is fantastisch dit. Maar waarom deze kazerneterrein? Maar die verwachten je ook militairen ergens met,
5: hoor. Wij verwachten die militairen, ja. Dat zal niet in het begin zijn, omdat wij natuurlijk ook problemen hebben gehad met het leveren van de bus. We zouden eigenlijk al een week eerder beginnen.
3: Ja.
5: Dus we hebben nog niet te veel reclame gemaakt. Maar de kolonel heeft ons zaterdag verteld dat we niet bang hoeven te zijn dat we dadelijk geen militairen zullen vervoeren van het station hier naartoe en van hier naartoe naar het station.
3: Ja, dat is natuurlijk voor hun ook ideaal, hè?
5: Het is voor hun ook ideaal. Ja. Maar ik denk voor een hele hoop mensen uit Darp en Havelte en Haveltenberg ook.
3: Maar er past niet een heel peloton in de bus. Hoeveel kunnen erin? 8 man?
5: Nee, je mag er maar 8 meenemen.
3: Ja, zie je wel.
5: Maar het is een goed begin.
3: Ja.
5: En al moeten we dadelijk rijden met 3 bussen. Ja. Ik vind het goed.
3: Ik zal jullie niet langer ophouden, maar dan ben je met 10 weer van je eerste schema alweer uit. Zal ik jou wel wezen? Ga maar even voor ons langs. We staan nu midden op de straat, kan ons toch schilderen. Ja, want dan kan het er mooi in. Het is wel mooi, jullie, want de weg naar de postkazerne is een veerbaansweg. Dat weet niet iedereen, maar het is ook, je mag ook maar rechts houden aan de ene kant. En dan moet je de gunst bij de poort kun je draaien en dan kun je er weer uit. Zit niet tot slot, dit is een mooi begin. Hè? Je bent zelf trouwens ook chauffeur, hè, straks, een van de vrijwilligers.
4: Ja, zeker. Ik ga zo meteen het tweede blok rijden van 3 uur. Om 9:15 ga ik starten.
3: Ja. Is er een schema bekend? Ergens op een website waar mensen direct zeggen, hey, maar hoe zo laat is het hier, zo laat is het daar?
4: Ja, op www.buurtbus48.nl. Als je daar naartoe gaat, dan kun je op dienstregeling klikken en dan zie je alle tijden en alle stations.
3: Ja, bedoel ik. Vanaf vandaag. Elke dag, 7 dagen in de week?
4: Nee, 5 dagen per week draaien we. In het weekend nog niet.
3: Nee.
4: En als er meer animo is, dan, de chauffeur zei het al, dan gaan we uitbreiden.
3: En vrijwilligers ook welkom?
4: Altijd. Ja. Altijd welkom.
3: Buurtbus48.nl?
4: Nee, ja, dat is hem.
3: Ja?
4: www.buurtbus48.nl.
3: Is hem.
4: En het is de buslijn 524. Is ook op OV9292 te vinden.
3: Nou, jongens, laat het een groot succes worden. De nieuwe buurtbus, Halvelen, Darp, Steenwijk, etc. Vanaf vandaag weer van start. En ik kan me niet aan voorstellen, als ook de militairen allemaal instapt hier, ach, dan wordt een daverend succes.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: heel goed afstellen van Men. Get down. Het is 9:50. Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. Dikke file op de A28 Assen richting Amersfoort. 19 kilometer langzaam rijden tot stilstaan heeft allemaal te maken met dat ongeluk eerder vannacht met die bus en dat busje. Nou, op dit moment is daar politieonderzoek bezig. En Marita, het kan wel zijn dat die weg best heel lang afgesloten is, hè?
1: Ja, want de ANWB laat weten dat die weg tot na de avondspits in beide richtingen afgesloten blijft.
0: Hou daar rekening mee. Assen richting Amersfoort tot na de avondspits dus afgesloten. Nou, we gaan eens even kijken hoe het is met onze pelgrim uit Erika, Barry Gepken. Ik zeg een oprecht goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hij loopt van Erika naar Fatima in Portugal, 3.500 kilometer. En werd vanochtend wakker met kippenvel. En dat had niks met het weer te maken, Barry, hè?
2: Nee, nou, ik moet zeggen, het was weer gisteren ook weer 34 graden. Wat ik noemde, ja, ik sta hier trouwens ook met kippen, want ik ben gekke boom. Ik sta hier naast een reus van een ceder. Maar gisteren was voor mij de dag waarvoor ik heel lang op zat te wagen. Eindelijk zag ik de Pyreneeën opdoemen. En ik had al een keer een dag ervoor verwacht, nou ja, zie ik ze nou, maar het is stuk heilig weer. En zo niet, oh, jongen, je loopt je alleen, ik heb zitten zingen. En fantastisch gewoon. Fantastisch.
0: En wat heb je gezongen?
2: Ja, ik weet helemaal niet meer. Ik was zo blij. Ik heb gewoon spontaan een lied zitten zingen. En gewoon, ja, vreugde. En toen heb ik met een aantal geliefden gebeld, zeg maar, familie en vrienden. Van, ach, dat wil je delen. Maar dat, ja, daar zit je al zo lang op te wachten. En ik heb gewoon zin om daar naartoe te gaan.
0: Want dat is het, de emotie van de kilometers in de benen hebben. De vermoeidheid die toeslaat en eindelijk dat doel bereikt te hebben.
2: Ja, nee, dat is niet de vermoeden. Ik voel me topfit nou. Okay. En ik heb ook gewoon zin om, ik weet dat deze misschien wel de stijlste die ik ooit heb gedaan. Maar weet je, je zit in allerlei landschappen, in allerlei culturen, mensen. En ik zit al weken in een prachtige omgeving, Zuid-Frankrijk. Dat is heel wat anders dan die eerste etappe, zeg maar. Maar ik heb gewoon zin in die bergen. En ja, en natuurlijk naar een ander land te gaan. Hè. Ik heb nou al de E van de Spanje ervoor staan. Dus ja, je gaat ja, gewoon die kant op.
0: Ja. Als we kijken naar de afgelopen week, Barry, hè, en ik lees natuurlijk jouw blog mee, dan is het wel de week van de ontmoetingen geweest, hè?
2: Ja, veel, veel ontmoetingen, omdat ik toch dat stuk ging samen op met die Santiago-gangers, zeg maar, of mensen die een deel daarvan lopen. Hè, dat, ja, moet je net een beetje als een groep Pieterpaar zien. Mensen doen het soms een aantal dagen, mensen doen het week, en sommigen doen helemaal de trail naar de Sint-Pienport, nog wat. Ja, het is een hele bekende waar alles net terecht samenkomt. En ja, daar staat een overlapping en dan ontmoet je gewoon heel veel mensen.
0: Ja, een opa met een gehandicapte zoon die je een paar keer tegenkomt. En Isa, wie is Isa?
2: Ja. Ja, nou, dat was ook verrassend. Ik was een hele mooie plaats geëindigd. En daar, nou, ik denk, boah, die kan op zich misschien wel blijven. Er stond een etiket op de kerkdeur van om 6:00 is een mis voor de pelgrims. Nou, ik ben ook van, hè, ik probeer zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij een kerk. En dan misschien ontmoet je een pastoor en dat die je helpt met een onderdak. Of hè, de oude manier. Dat viel niet mee in Frankrijk. Maar ik denk, nou, misschien heb ik niet geluk. Maar er was geen mis, maar ik trof wel een groep leuke mensen. En waaronder Isa en Isa, die woonden vlak bij. En zei, nou, kunnen ook wel bij mij wonen. Of bij mij slapen. Dus ik heb daar een tent op neergezet. En ja, die vriend maakte muziek. En we hebben samen gezeten. Het was weer een warm bad. Ja. En dat is zo ongelooflijk mooi. Hoe mensen je opnemen. En ja, dat was heel authentiek. Want ze slagen hier gewoon nog een kip. En die wordt gewoon opgegeten s'avonds. Weet je wel, dat werkt. Ja, dat doet me denken aan de Oud-Drenthe. En dat vind ik zo mooi. En het pure is hier gewoon aanwezig.
0: Ja. En dan die ontmoeting met een vrouw die jou in het Oud-Nederlands te woord staat. Hoe dan?
2: Ja, dat was ook apart. Ik kwam overnacht een tentje bij zo'n sleushuisje. En ja, er kwam s'avonds een soort van praalwagentje aan. En allemaal wat verklede mensen. Die gingen wat geld inzamelen voor hun dorps socialiteiten. En nou, die kwam ook langs en dan gaan we cookies en dan kon je een donatie geven. Nou, ik deed dat en kwam ze erachter dat ik een Nederlander was. En er kwam een vrouw op mij af en die sprak ook Hollands. En dat was ook zo mooi, want ik vroeg haar gewoon van, nou, haar vader en moeder waren geëmigreerd in die tijd. En zij was dus geen Nederlandse, maar ze kende wel de taal nog via haar ouders. En toen vroeg ik van, waar kwamen ze vandaan? Nou, haar moeder kwam uit Apeldoorn. En haar vader die kwam uit Bar Roosevelt.
1: Ja, kijk dan.
2: Ja, toen had ik helemaal zoiets van. Eerst noemden ze Drenthe en vervolgens Bar Roosevelt. Nou, dat ligt bij ons naast de deur. Dus ik denk, dat bestaat gewoon niet. Maar dat was zo bijzonder weer. Ja, en dat soort dingetjes, dat zijn misschien kleine dingen. Maar voor mij denk ik van, dat is gewoon heel bijzonder.
1: Ja, goed, je ziet de Pyreneeën en dat is mooi. Want dat was een van jouw doelen en dat heeft kippenvel opgeleverd. Ik heb het gevoel dat jij al huppelend richting die Pyreneeën gaat.
2: Ja, ik ga over nadenken naar Lourdes. Nou, Lourdes is voor mij, ik loop met zo'n stok met Mariatje bom op. Die heb ik ooit van mijn oma gekregen. En die breng ik terug, zeg ik altijd. Maar ik ga natuurlijk nog verder met Mariatje. Maar ja, ik wil heel graag naar dwars over Spanje. En ja, er wordt een avontuur nog waar ik dwars over ga. En dan naar Portugal. Ik zie het gewoon. Ja, het nagerecht komt eraan en het voetje is Portugal. Ja. Zo zie ik het een beetje. Ja, fantastisch.
1: Ga ervan genieten. We gaan hier met je meelezen en horen volgende week hoe deze week voor jou verloopt. Barry Gepken vanuit het zuiden van Frankrijk op weg naar Fatima in Portugal. Dankjewel. Goeie week, Barry.
2: Ja, hetzelfde door.

0: dit neer van Radio Drenthe. En dit hurts to be in love.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ja man, we hebben er een hele stapel liggen hier. Allemaal om weg te geven. Het festival op 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen. Je kunt daarbij zijn. Erwin Java is er ook. Erwin Nijhoff is er. Vele grote namen staan daar op de planken. Tijdens dit Blues Festival Crossroads. En kaarten kun je verdienen. Maar ja, dan moet je wel wat voor doen, Marit.
2: Ja, daar moet je zeker wat voor doen. Je moet namelijk een klein beetje wat van muziek weten. We hebben namelijk vrolijke zomerliedjes. Die hebben we verbluesd. Nou, wie anders dan onze eigen Wim met zijn prachtige, mooie, zware stem kan dat doen. Wim heeft dus liedjes verbluesd ingesproken. Ja, als je weet welk zomerliedje het is, dan moet je even bellen.
0: Nou, hier komt ie.
3: Ik loop over zonnestralen. Ik loop over zonnestralen. Ik loop over zonnestralen. En vult het niet goed.
0: Welk nummer is dit? App of bel ons maar. 0592 33 11 88.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
6: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
5: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
8: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
0: Half negen geweest, hoogste tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Marita.
2: Goedemorgen. Inwoners van Nooit Gedacht zijn niet te spreken over een wegafsluiting in het dorp. Vanaf maandag 21 september gaat de N376 tussen Rolde en Nooit Gedacht 3 weken dicht voor werkzaamheden aan de weg en het fietspad. Vooral de omleidingsroutes via binnendoorweggetjes zorgen voor discussie. De inwoners zijn bang voor extra drukte in de omliggende dorpen. En ook zou de afsluiting gevolgen hebben voor een belangrijke schoolroute. De provincie zegt bereid te zijn om met de bewoners in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid. En die mogelijkheid grijpen de inwoners van Nooit Gedacht aan. Een motorrijder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Wezepeweg in Orvelte. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse. De motorrijder is meegenomen naar het ziekenhuis en de inzittenden van de auto zijn ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De Wezepeweg was vanwege het ongeluk een poos afgesloten. En Katja Stam uit Kleindijk pakt een week na haar gouden trofee op de Europese kampioenschap beachvolleybal nu ook goud op het Nederlands kampioenschap. Stam is samen met haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon nu voor de 4e keer Nederlands kampioen. Door het winnen van het EK vorige week heeft Nederland ook al een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
0: Marita, dankjewel. Het weer dan, Hans Nienhuis, van wie ik weet dat hij al wat neerslagcijfers heeft binnengekregen. Hans, goedemorgen.
10: Mooi, Judith, goedemorgen. Ja, neerslaggetallen, het houdt allemaal niet heel erg over, want de natste plek gisteren was Roder S met 1 millimeter.
0: Nou, dan hebben we het ook wel gehad, inderdaad. Ja.
10: Veenhuizen 0,5 en Westerbork had 0,2 millimeter. Dat is het minimum van wat je met een automatische regenmeter kan doen. Met een handmatige kun je nog naar 0,1. Dus je kunt eigenlijk nog ietsje preciezer dan dit. Maar jongen, de straat wordt er echt maar nauwelijks nat van. Dus ja. Het is neerslag voor de vorm.
0: Komt er nog wat bij vandaag?
10: Nee, vandaag niet. Het blijft vandaag gewoon de hele dag droog. En als we kijken naar het satelliet en het radarbeeld, dan zien we dat de bewolking die er vanmorgen nog rijkelijk was een beetje begint op te breken. Zuidoosten van Drenthe zit nou nog onder de bewolking. Het noorden van Drenthe heeft al zon. En vandaag komt er nog wel wat bewolking. Dat komt en gaat een beetje in golfjes, een beetje in banken. Net tussendoor heeft de zon wat te vertellen. Het enige wat vandaag wel achterblijft, dat is de temperatuur. We bereiken maximaal een graad of 21. Nou, in het zuiden van Drenthe net iets daaroverheen. En dat is een fractie onder de jaarnormaal. Dus ondanks toenemende zonneschijn zitten we toch iets aan de koele kant. De wind is noordoost vandaag, zwak van kracht. Ook niet meer zo aanwezig als de voorgaande dagen. En de komende paar dagen blijft die oost tot zuidoost. Dus voorlopig zijn we even de invloed van de zee kwijt. Nou, vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 8, misschien 7 op de koelste plekken. Het zou kunnen dat het aan de grond nog wat koeler wordt. En krijgen we morgen een heel zonnige dag met alleen wat hoge bewolking op het uiteinde van de dag. Verder is de zon gewoon compleet dominant. Het is 24, 25 graden. Net boven 25 in het zuiden van Drenthe met een matige oostelijke wind en helemaal droog. Dus morgen gewoon een prachtig mooie zomerse dag. Duurt niet lang, want het hoge drukgebied dat hiervoor zorgt trekt via ons naar Scandinavië, maakt nog een bocht en gaat uiteindelijk naar beneden toe. En dat verdwijnt dan richting Oekraïne. Ja, wij hebben dus maar kort te maken met hoge druk weer. En dat zien we op woensdag en donderdag terug in ons weerbeeld. Het is dan niet stabiel meer. Woensdag kan er een enkele bui ontstaan. Ik verwacht daar niet al te veel van. Het zal een losse bui kunnen zijn. Maar er is dan al wel wat meer bewolking aanwezig. Donderdag, dan komt er echt winter uit een andere richting, uit het zuidoosten tot later het zuiden. Sterk onstabiele lucht, donderdagochtend nog wat zon, maar donderdagmiddag en vooral donderdagavond en richting de nacht onweersbuien. En er kunnen zelfs pittige exemplaren tussen zitten. Voor het zover is, de temperatuur blijft wel op peil. Woensdag een graad of 25 en donderdag bijna 27 graden. En pas vanaf vrijdag, dan gaat de temperatuur wat zakken.
0: Lekker hoor, we gaan weer richting zomerse waarde in ieder geval, ook hier bij ons in Drenthe. Dankjewel Hans en heb een mooie dag. Hè?
10: Hetzelfde.
0: Hoi hoi. Verkeersinformatie is er op die 28 nog een file. Groningen richting Amersfoort. 9 kilometer langzaam rijden tot stilstaan. Het is tussen afrit Nieuw-Leuzen en het knooppunt Hattemerbroek. Heeft allemaal te maken met politieonderzoek na een ongeluk afgelopen nacht met een touringcar en een bestelbus. En door dat politieonderzoek is de weg nog uren afgesloten. Hou er dus rekening mee. A28 Assen richting Amersfoort. En wie wint de kaarten voor Crossroads?
3: Ik loop over zonnestralen. Ik loop over zonnestralen. Ik loop over zonnestralen. En voelt het niet goed?
0: Ja, nou ja, het voelt heel erg goed. Maar we willen wel weten welk nummer dit is. En app of bel ons, want dan maak je kans op kaarten voor dat Crossroads Blues Festival op 26 september. Welk nummer is dit waar onze Wim het over heeft? 0592-33-1188.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: Jimmy James en de Vagabonds. En now is the time. Wat een vooruitziende blik.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Want zo is het maar net. We gaan hem spelen, ons bluesspel. Ga ik spelen met Lientje de Jong uit Schoonoord. Een heel goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ben je een beetje van de blues, Lientje?
2: Ja, ik vind de blues mooi, ja.
0: Wat maakt dat jij dat mooi vindt? Dat je daar misschien wel kippenvel van kunt krijgen?
2: Nou, een hele goede vriend van ons is echt van de blues. Die heeft zelfs zijn zoon, Eelco, naar Eelco Gelling genoemd. Van Cube in the Blizzard. En die zoon is helaas verongelukt met de motor. En dat is, gewoon, als ik die blues hoor, dat is gewoon prachtig.
0: Ja.
2: Gespeeld bij zijn begrafenis en zo, ja.
0: Dus, ja. En dat doet je ook aan hem weer denken,
2: ja,
0: hè?
2: Precies, ja, precies. Windows of my eyes en zo. Ja. Ja, het is echt ontroerend.
0: Ja. En jij kunt daar misschien wel bij zijn bij die Crossroads, hè? Bij het Crossroads Festival.
2: Ja, dat is mooi.
0: Ja, moet je nog wel een maand op wachten, maar dat geeft niet. Voorpret is ook heel erg leuk natuurlijk, hè? Ja. Dat je erop kunt verheugen. Maar het is op 26 september in Assen, Crossroads Blues Festival. Maar ja, ga je er naartoe? Zou ook heel sneu zijn als je het nou niet goed hebt. Maar goed, ik ga het nog even laten horen.
3: Ik loop over zonnestralen. Ik loop over zonnestralen. Ik loop over zonnestralen. En vult het niet goed?
0: Ja, welk nummer is dit?
2: Nou, ik dacht I'm Walking on Sunshine.
0: Weet je ook nog van wie?
2: Ja, Katrina en de Wees.
0: Jij gaat heen. Jij gaat genieten van blues op 26 september. Heel erg gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: En maak er een mooi uitje van, hè?
2: Ja, gaan we zeker doen.
0: En een fijne dag gewenst.
2: Oké, hey, dankjewel.
0: En dit is het nummer dat we zochten, jij ook. Doei. Doei.

0: Trina Webson, Walking on Sunshine. Het nummer dat we zochten in ons bluesspel. Alleen Lintje had dat helemaal goed. 8:12 is het. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. En vandaag opent Speelstad Oranje nog een keer de deur. Het voormalige attractiepark wordt geveild, je weet dat. En vandaag kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen. En ik ga erover praten met de veilingmeester Richard Dieteren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoeveel animo is daarvoor?
1: Ja, heel erg veel animo. Vanuit alle verschillende hoeken toch wel. Dus je ziet mensen die toch nog wel heel graag een keer Speelstad Oranje willen beleven of willen zien hoe het er nu bij staat, puur uit nieuwsgierigheid. Tot aan grote vastgoedbedrijven, recreatiebedrijven. Dus eigenlijk uit alle hoeken van de markt is er wel interesse.
0: Maar wat is heel erg veel? Hebben we het dan over honderden of tientallen? Waar hebben we het over?
1: Nee, tegen de 100 zitten we inmiddels al aan.
0: Oké, en die komen, of een deel daarvan, vandaag naar Oranje om de boel te bekijken?
1: Ja, klopt. Dus wij zijn er op dit moment al om de voorbereidingen te treffen. En dan hebben we eerst in de ochtend ontvangen we een stukje media die we kunnen rondleiden. En vanaf 12 uur gaat dan nog wellicht voor de laatste keer de deuren open van Speelstad Oranje voor het publiek.
0: Ja, en hoe pak je dat dan aan als veilingmeester? Want je wil de boel daar wel verkopen, hè?
1: Klopt, dus wij zijn hier al een hele poos mee bezig. We zijn hier al geweest voor opnames, dus hoe ziet het eruit, plattegronden, foto's, video's, et cetera. En toen hebben we ook al een route gemaakt van hoe kunnen we het publiek Speelstad Oranje het beste laten zien. En die route zijn we as we speak aan het lopen om te kijken van klopt alles, zijn deuren open, kunnen we Speelstad nog één keer laten zien zoals we het heel graag willen.
0: Want wat moeten ze vooral zien en beleven?
1: Voornamelijk de omvang, hoe groot het is. Het is gewoon een enorm groot terrein, 30.000 vierkante meter. Maar er staat natuurlijk ook een kolos van een gebouw op. Met eigenlijk wel allemaal attracties die wel sterk verouderd zijn. Speelstad heeft natuurlijk in 2015 haar deuren gesloten. En sindsdien is het eigenlijk niet meer open geweest. En dat zie je ook. Dus het is ook gewoon goed om mensen een eerlijk beeld te geven van hoe ziet het er nu uit. Maar ook heel erg, wat zijn nou de kansen? Want dat zo'n object op de markt komt, is ook gewoon uniek.
0: Ja, en wat kun

0: Echt de entertainment sector. En dat lees je ook heel veel. Mensen die zeggen, joh, gun Speelstad Oranje een tweede leven. Heropen het. Dus nou ja, ik denk dat we het ook in die hoek moeten zoeken. Maar eventueel ook in andere hoeken. Dus wel een stuk ontwikkeling. Uiteindelijk staat het al meer dan 10 jaar leeg. En dat is natuurlijk super. Ja.
1: Wanneer weten we wie het heeft gekocht?
0: De 22e september, dus dat duurt nog even. Ja. Nou kan er wel onderhands worden geboden, dus kort veiling uit.
1: Ik weet niet in welk deel, Richard, van Speelstad Oranje je nu bent, maar de verbinding wordt hard minder. Maar 22 september weten we wie het hoogste bod heeft gedaan. Of gaat het niet per se om het hoogste bod? Oh, ik vond het net zo'n lekkere vraag en krijg daar geen antwoord op. Want ik denk, ja, misschien zijn er ook andere factoren. Ja, gelukkig wel. Want ja, gaat het echt specifiek om het hoogste bod of ook om randvoorwaarden bijvoorbeeld?
0: Nee, het gaat puur en alleen maar om het hoogste bod. Okay. Dus er kunnen ook geen voorwaarden gesteld worden. We verkopen het in de veiling as is. En dat is natuurlijk ook heel typerend voor executieveiling. Het is niet de eigenaar die verkoopt, maar het zijn de schuldeisers die namens de eigenaar verkopen.
1: Ja, ja. Nou, we gaan het afwachten. 22 september weten we meer, maar vandaag dus een kijkstad in Speelstad Oranje. Richard Dieteren, die loopt alvast de route die hij aan de bezoekers wil laten zien. De meest optimale route en meest gunstige route. Maar hij wil ook een eerlijk beeld scheppen, zei hij net. Dankjewel voor je tijd vanochtend en heel veel plezier vandaag. 22 september weten we dus meer. Straks een overzicht van het laatste nieuws van vandaag. Hou ook nog rekening met die file op de A28 en ga ik je straks ook nog meer over vertellen. Na John Sedaka op Radio Drenthe, Just Another Day.

0: Daka en Just Another Day.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Nou, we begonnen vanmorgen met een jarige. Sia de Haan werd 95 en zwemt nog wekelijks haar baantjes in het zwembad van Zuidwolde. En daarom besloten ze daar om haar verjaardag daar maar te vieren. Ja, als je daar toch elke dag bent. En dat deed ze met de vaste badgasten en natuurlijk het personeel. En toen naar een evenzo sportieve dame. Annemarieke Nobel uit Noordsleen is 67. Leidt aan de progressieve spierziekte dystonie. En afgelopen weekend maakte haar debuut op het WK paradressuur. Ze won ook meteen een medaille met het landenteam. Was het toen klaar met de sportievelingen? Nee, zeker niet. Want er spraken nog pelgrim Barry Gepken uit Erika. Nog steeds onderweg naar Fatima in Portugal. Hij is bijna in Spanje trouwens. Zag gisteren voor het eerst de Pyreneeën opdoemen. En dat gaf kippenvel. Nou, hij heeft prachtige mensen ook weer ontmoet en prachtige dingen beleefd afgelopen week. Volgende week gaan we horen hoe de komende week is. En net beelden we nog met de veilingmeester Richard Dieteren. Hij mag in september Speelstad Oranje veilen. Vandaag is er een kijkdag voor potentiële kopers in het voormalige pretpark van Henny van der Most. Er is veel animo, 100 ongeveer, die wel een bod willen uitbrengen. En dat betekent ook dat er een tweede kijkdag bij komt ergens in september. Nieuws uit de regio vind je ook altijd online. Kijk maar even. En daar vind je ook verkeersinformatie, maar krijg je natuurlijk ook van mij. Op de 28 Assen richting Amersfoort. 5 kilometer nog langzaam rijden tussen Zwolle Centrum en het knooppunt Hattemerbroek. Komt allemaal door politieonderzoek na een ongeluk met een touringcar en een busje afgelopen nacht. De ANWB verwacht dat de snelweg tot na de avondspits dicht is. En zometeen na 9 koffie en keuvelen met Jeffrey. Jeffrey, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Judith.
0: En wat ga je doen zo?
2: Nou, zometeen natuurlijk voor de mensen die in een gemiddeld bruin café nog te weinig Nederlandse muziek hebben gehoord afgelopen weekend. Nog een uurtje lang nederpopmuziek hier op Radio Drenthe. Met daarin sowieso ook een terugblik op 5 jaar Drentse Doezend. En dan zetten we de familiebanden deze week even centraal.
0: Oké,
2: all about the family, hè?
0: Zometeen na 9 in Koffie en Keuvelen. Plezier erbij. Tot morgen.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
6: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
9: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
8: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
10: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
8: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
18: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
1: Radio Drenthe.
21: Koffie en Keuvel.
1: Met Jeffrey Verdel.

0: Hij stond op nummer 1 in 1979, deze van Earth and Fire en Weekend.
1: Koffie en Keuvel.
0: Hey, goedemorgen. Een nieuwe Koffie en Keuvelen op deze 24e van augustus. Toch wel de dag dat nu echt alles zo langzaam maar zeker weer een beetje naar het normaal gaat, hè? We zijn weer aan het werk. We zijn weer, misschien hoef jij helemaal niet te werken. Dat zou lekker zijn. Kinderen gaan allemaal echt weer naar school nu. Ook in andere delen van het land. Kortom, hoog tijd om, als het tussen 9 en 12 is, lekker de radio aan te zetten. En dan verzorgen wij de muziek voor wat je dan ook maar aan het doen bent. En zeker tussen 9 en 10. Met daarin toch wel een hele mooie selectie uit de Nederlandse popgeschiedenis, hoor. Met bijvoorbeeld The Earth and Fire en The Weeknd. Straks gaan we eens even terugblikken op de Drentse duizend. En dat doen we dus met familiebanden. En dan wel Drentse familiebanden natuurlijk. Ook Kiekesan komt eraan. Maar ik dacht, hé,

0: Dit is altijd wel een zekerheidje in de Drentse douche. The Time Bandits, I'm Specialized in You. En daarvoor een plaat, nou, die zouden wel eens in kunnen komen dit jaar. Want die is net dit jaar uitgebracht. Deed namelijk mee tijdens het Songfestival Drenthe Pop in Plat van dit jaar. De tweede editie. Kiek eens aan, hoorde je. En goed op hoe. En de Drentse douche, die is altijd wel goed met platen van het Songfestival Drenthe of van het voormalige Drentse Lytisch Festival. En over die Drentse douche gesproken...
1: De Drentse Doezend.
2: Het beste van de Drentse Doezend.
3: Met Jeffrey Verdel.
0: Ja, leuk om eens even terug te blikken op die Drentse Doezend van de afgelopen 5 jaar gaan we deze week eens even doen. We pakken alle lijsten erbij. En dat doe ik sowieso trouwens elke zaterdagmiddag. Ik weet niet of je het weet. Dan ben ik hier tussen 12 en 2 voor het beste uit de Drentse Doezend. Nog 1 weekje, alleen aankomende zaterdag zijn we er nog. Dus zeker de radio dan aanzetten. Maar voor nu pakken we deze week even een thema. Het is sowieso natuurlijk Nederpop in dit uur. En het thema van deze week is familiebanden. Dus we zoeken duo's, Drentse duo's, die een familieband met elkaar hebben. En die zijn er best wel veel te vinden, hoor. Wat dacht je bijvoorbeeld van het nieuwste album van Tangerine? Die heet Family Tradition. En het is natuurlijk sowieso familie. Hè? De tweelingbroers Sander en Arnoud die werken op dat album samen. Met de Alessi Brothers en Venice. En dat zorgt voor de nodige inspiratie. Om dus deze hele week... Want dat is eigenlijk de aanleiding om eens even de familiebanden erbij te pakken. Dat nieuwe album van Tangerine. De hele week dus lekker muzikale familieleden te pakken. In een terugblik op de Drentse Doezend. En dan moeten we natuurlijk ook gewoon beginnen met Tangerine. Een plaat die maar 1 keer in de lijst stond. Nou, dat is lang niet met alle platen van Tangerine zo. Maar deze wel. In 2024 was hij te vinden op plekje 573. Deze plaat uit 2014 alweer. Het is Tangerine en It's Alright op Radio Drenthe.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
0: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Het is bijna 9:30. Je krijgt van mij de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Inwoners van Nooit Gedacht zijn niet te spreken over een aankomende wegafsluiting in het dorp. Vooral de omleidingsroutes via binnendoorweggetjes zorgen voor discussie. De inwoners zijn bang voor extra drukte in de omliggende dorpen. En een motorrijder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Wezenburgweg in Orvelte. En sport, beachvolleyballer Katja Stam uit Kleindijk is met haar partner Raisha Schoon voor de 4e keer Nederlands kampioen geworden bij het beachvolleybal. Nou, tot zover. Dit en meer lees je ook uitgebreid op rtvdrenthe.nl en in onze app. En het weer, dat krijg je van Hans Nienhuis.
3: Daarna dat hoge druk, en dat merken we deze morgen aan bewolking, waar geen neerslag meer uitvalt en die geleidelijk ook meer ruimte open gaat laten voor de zon. Ook de wind is van richting veranderd. Die is vandaag zwak noordoostelijk. Het is nog wel wat aan de frisse kant, want maximaal wordt het een graad of 21.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.

0: september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: uit 1966. Ramses Shaffi. En Sammy, daarvoor ook nog uit 2007. Bluff, Alles is Liefde, de titelsong van de gelijknamige film met Carice van Houten. Wat natuurlijk een gigantische bioscoophit werd. Alles is Liefde. We gaan de schatkist erbij pakken.
1: De schatkist van Nederland.
0: Ja, en deze week is die gevuld met toch wel iets heel erg moois hoor. Want volgend jaar, nou sterker nog, over precies een jaar nu, dan is het allemaal weer voorbij voor Bouke, tenminste. Zoals het nu lijkt. Want op 21 augustus, dan staat hij op het podium van het Westgate Las Vegas Resort en Casino. Hetzelfde podium als waar Elvis Presley tussen 1969 en 1976 meer dan 600 uitverkochte shows had. Oftewel, een droom die werkelijkheid wordt voor Bouke. En het wordt nog mooier, want die allereerste show op 21 augustus, die is uitverkocht. En vorige week werd een nieuwe aangekondigd. Een dag later, 22 augustus, dan doen we er gewoon nog eentje achteraan. En daarom dus deze week een duik in de Bouke-schatkist. Nou, daar zijn we helemaal niet vies van hier bij Radio Drenthe. En we hebben ook een paar live uitvoeringen in de bak staan, zoals het dan zo mooi heet, hè? In onze platenbak. En ik dacht, een van de grootste klassiekers er maar meteen bij pakken. Een live uitvoering van Bouke van het nummer Proud Mary. Ga je horen in de schatkist van Nederland.

Herman Brood, Henny Vrienten. En als je wint... En daarvoor nog Bouke. En even een kleine correctie met dank aan Hanny. Die is namelijk heel scherp. Ik zei namelijk dat het concert van Bouke, de tweede die is aangekondigd, aan de achterkant is toegevoegd, maar het is inderdaad aan de voorkant. Ik vind dat altijd een beetje stom eigenlijk. Dan denk je dat je dus kaart hebt gekocht voor de allereerste show van misschien wel je favoriete artiest. En dan wordt er een extra editie toegevoegd. En dat is dan daarvoor, weet je wel. Dan moet je als echte fan moet je nog weer gaan afvragen van ja, moet ik nou een nieuw kaartje kopen en die andere verkopen? Of nou ja, goed. Dus Bouke, 20 en 21 augustus. Dat is de data. En ik moet zeggen, het gaat al best wel weer redelijk hard trouwens. Want de kaarten vlak voor het podium, dus het vak echt dat je op het podium uitkijkt, die zijn al weer zo goed als uitverkocht. Er is nog één kaartje beschikbaar. Kost je sowieso voor de voorste rij $135. Amerikaanse dollar. Dus dan weet je dat alvast, mocht je toch nog naar Vegas toe willen. Ik denk dat als je een tripje naar Vegas doet, dat het kaartje voor Bouke het goedkoopste van het hele weekend is. Want voordat je daar een hotel en alles hebt. Afijn. We gaan iets zomers doen. We zitten een beetje in de nadagen van de zomer alvast. Hoewel het qua weer natuurlijk weer de goede kant op gaat. En het is ook het moment geweest, een beetje zo midden in de zomer, dat de nieuwe single van de Drieës is uitgebracht. Dat is een zomerplaat. Wel een beetje gek trouwens. Zo midden in de zomer dat die werd uitgebracht. Dat is ook geen marketingtruc of zo. Nee, het is zo geweest omdat het simpelweg nog niet af was. Nee, het was voor de zomer nog niet af. Ja, dan kun je hem ook niet uitbrengen. Geschreven samen met Lars Koehoorn. Die ken je misschien wel. Uit Winschoten komt hij. Het is een liedje die gaat over niet zozeer de zomer zelf, maar wat er overblijft van de zomer. Nou, dat past dan weer bij dat je de plaat pas aan het einde van de zomer uitbrengt. Over vakantieliefde, over dat je al lang weer terug bent in Nederland, de koffer is uitgepakt, het werk alweer is begonnen en dat er toch iemand nog een beetje in je hoofd blijft zitten. Moment van de nazomer, waarin de vakantie voorbij is, maar nog niet uit je systeem. Nou, dat willen we altijd een beetje vasthouden natuurlijk. De nieuwe van de 3J's op Radio Drenthe. Je zit in mijn hoofd.

0: Geschmeeuw is en Van Gant. Ik tel tot drie.
1: Vandaag zeg jij me dat je van me houdt.
0: En daarvoor de drie J's met die nieuwste single Je zit in mijn hoofd. Hier op Radio Drenthe, waar je zometeen kans maakt op kaarten voor het Country Roads Festival. Dat is heel erg leuk, daar wil je bij zijn. Dus hou die radio vooral aan. Ook muziek ga je horen van Cher, Bryan Adams en Sailor na Acta en de Munich. Dit is Het regent zonnestralen.

0: koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4,650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
12: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
4: Met Jeffrey Verdel.

0: Radio Drenthe met Sailor en Traffic Jam. Wil jij graag Rudy Foster, Erwin Nijhoff, Roel Spanjers en nog vele, vele andere country artiesten live zien? Blijf dan vooral eventjes hangen, want zometeen is jouw kans op kaarten voor Crossroads. Jazeker, in de Nieuwe Kolk in Assen. We geven de hele week kaarten weg. En zometeen is één van jouw kansen daarop. Je hoort het naar Martijn en hier in Drenthe.
1: Meer als het boomkroonpad en meer als het hemelriek. Meer als een vennegiek voor elke fotograaf naar plek. Meer
0: in Drenthe.

0: Hier in Drenthe gebeurt het, waaronder het organiseren van het Crossroads Blues Festival.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: En dan kun je gewoon keiharde kaarten voor winnen. En dat zijn niet zomaar kaarten, want dan kun je bijvoorbeeld Erwin Java, Erwin Nijhoff, broeders Erwin, zou je bijna zeggen.
2: Erwin en Erwin.
0: Ja, Erwin en Erwin. zien. En ook internationale namen. Wat dacht je van Rudy Foster en Jeffrey Halford en de Healers? Allemaal bekende namen in de blueswereld. En misschien wil je daar wel gewoon bij zijn. Nou, dat scheelt, want dat kan. We hebben een spelletje bedacht om ervoor te zorgen dat we deze hele week dikke vette kaarten weg gaan geven. En is dat er dan eentje die je wint?
2: Nee, twee kaartjes. Dus je kunt met z'n tweetjes gezellig naar het Crossroads Festival.
0: Je kunt ook gewoon nog iemand meenemen. Ja. Hoe leuk is dat? Nou, wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben een paar vrolijke zomerliedjes verbluesd. Zoals we dat zo mooi heen.
2: Heel goed. Hè? Ja.
0: Ze noemen dat hier. Kortom, we hebben ze vertaald. En Wim heeft ze allemaal ingesproken. Met zijn mooie herkenbare stem. Die je deze ochtend even moet missen. En dan is de vraag, welk liedje gaat het eigenlijk over? Nou, als je dat weet, dan ga je bellen of appen naar 0592 33 11 88. En dan maak je dus kans op die kaarten voor Crossroads Blues Festival. 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen. Nou, dit is de opgave van vanochtend.
3: Het waren de beste dagen van mijn leven. Oh yeah. Toen, in de zomer van 1969.
0: Oh yeah.
2: Oh. Oh. Ja, dat is niet zo moeilijk, toch?
0: Even naar de wc, hoor, want dit...
4: Heel pittig.
0: Oh yeah.
4: Oh yeah.
0: Oh yeah, denk jij dat ook? Want denk jij, hey, ik weet het. Bel dan vooral even 0592 33 11 88 en maak kans op kaarten voor Crossroads Blues Festival hier in Assen.

0: Cliff Richards op Radio Drenthe. En Good Times, Better Times, daarvoor ook nog Shares, jazeker.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: En dan nu gaan we naar Henny uit Sleen. Henny, goedemiddag. Morgen, zo.
2: Goedemorgen.
0: Het was vroeg vanochtend. Ik was gisteren nog in Sleen. Toen zag alles er nog hartstikke mooi uit. Wat een prachtig dorp is het eigenlijk, hè?
2: Dat is een heel mooi dorp.
0: Ja, woon je er al lang?
2: Nee, 4 jaar.
0: 4 jaar? Oh, en wat heeft jou naar Sleen gedreven?
2: Een oom van mijn man die woonde in Sleen. En toen die overleden is, zijn wij in zijn huis gaan wonen.
0: Oh, nou. En bevalt het goed al 4 jaar lang?
2: Ja, ik wou niet graag weer terug.
0: Nee, hè, dat snap, want waar kwam je vandaan?
2: Ik kwam uit Ruin en was ook heel erg mooi.
0: Oh ja, ja, ja. Dus wel gewoon uit Drenthe, zeg maar.
2: Ja, maar we wonen nu onder de molen, mooi midden in het dorp.
0: Prachtig zeg.
2: Ja, geweldig.
0: Ja, en er zit ook een prijswinnende bakker op Sleen, hè?
2: Ja, daar wonen we 100 meter vanaf.
0: Oh, man, dus elke zondagochtend.
2: Elke dag lekker brood.
0: Lekker zeg. Nou, goed voor elkaar. Nu dacht je van, nou, misschien moeten we toch maar eens een keertje naar Assen trekken voor het Crossroads Blues Festival. Ben je een beetje van de blues?
2: Nou, ik ben zelf helemaal niet van de blues. Oh. Maar mijn man houdt wel van blues en zijn broer houdt enorm van blues.
0: Oh.
2: En omdat ik binnen was in de kolk, want mijn man is ziek. Daarom dacht ik van, nou, dat lijkt me heel erg leuk dat ze daar eens naartoe komen.
0: Ja, dat zou een fantastisch mooi uitje zijn dan, hè?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En is het dan ook zo dat dan elke dag blues door de woonkamer speelt? Of valt dat dan nog mee?
2: Als ik er niet ben, mag je dat nog wel vragen ze doen, ja.
0: Als jij er bent, dan mag dat niet?
2: Nou, dan mag dat wel, maar ik hou daar zelf niet van.
0: Nee, precies. Ja. Jij houdt meer van Radio Drenthe, zeg maar.
2: Ja, dat. Ja.
0: Maar die twee werelden komen nu goed samen, hè? Want je kunt dus nu op Radio Drenthe blueskaartjes winnen.
2: Ja,
0: dus
2: nou, snel, daarom.
0: 1-1 is 2. We gaan maar eens even kijken naar de opgave. Niet echt een bluesplaat, maar wel een zomerplaat. We gaan er nog 1 keer naar die mooie stem van Wim luisteren, hè?
3: Oh yeah.
0: Nou, daar komt hij hoor, de opgave.
3: Het waren de beste dagen van mijn leven. Oh yeah. Toen, in de zomer van 1969.
0: Nou Henny, wat dacht je ervan?
2: Ja, dit is Bryan Adams met de Summer of 69.
0: Ja, zeker. Nou, deze lag er wel aardig dik bovenop, hè?
2: Ja, daarom.
0: Van harte gefeliciteerd. 2 kaartjes voor Crossroads Blues Festival. 26 september, de nieuwe kolk in Assen. Blokkeer de data alvast. En ik denk dat je de man er hartstikke blij mee gaat maken.
2: Ik hoop het wel, ja.
0: Fantastisch. Ik wens je nog een fantastisch mooie dag, Henny.
2: Ja, dankjewel.
0: Groeten in Sleen, hè?

0: wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
5: Het is 10:30, dus tijd voor het nieuws uit de provincie. En daarvoor is hier Marita. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Museum Nienoord in Leek is 7 portretten uit de 17e eeuw rijker. Op de werken staan legercommandanten die rond 1640 geportretteerd zijn. De schenker van de schilderijen wil anoniem blijven. De 7 geschonken werken maken deel uit van een collectie van 19 portretten. 9 daarvan zijn al in het bezit van Nienoord. Om de hele serie portretten compleet te krijgen zijn er nog 3 werken nodig. En 2 daarvan zijn in het bezit van een adellijke Friese familie. De dames van de 4 Drentse rugbyclubs slaan komend seizoen de handen in één. De Black Panthers uit Meppel, de Big Stones uit Havelte, rugbyclub Dringelo en rugbyclub Emmen vormen samen 1 team, de Drentse Deerners. Het idee voor een Drentse samenwerking is nodig, want de teams hadden namelijk een tekort aan speelsters. Over een maand beginnen de rugbyvrouwen aan het nieuwe seizoen. En inwoners van Nooit Gedacht zijn niet te spreken over een wegafsluiting in het dorp. Vanaf maandag 21 september gaat de N376 tussen Rolde en Nooit Gedacht 3 weken dicht voor werkzaamheden aan de weg en aan het fietspad. Vooral de omleidingsroutes via binnendoorwegetjes zorgt voor veel discussie. De inwoners zijn bang voor extra drukte in de omliggende dorpen en ook zou de afsluiting gevolgen hebben voor een belangrijke schoolroute. De provincie zegt bereid te zijn om met de bewoners in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid. En die mogelijkheid grijpen de inwoners van Nooit Gedacht aan. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
5: Zo is het. Dankjewel, Marita. Het weer dan. Daarvoor is hier Hans Nienhuis.
7: Daarna dat hoge druk, en dat merken we deze morgen aan bewolking, waar geen neerslag meer uitvalt en die geleidelijk ook meer ruimte open gaat laten voor de zon. Ook de wind is van richting veranderd. Die is vandaag zwak noordoostelijk. Het is nog wel wat aan de frisse kant, want maximaal wordt het een graad of 21.
8: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug
2: Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Radio Drenthe met Diana Ross en Chain Reaction.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ja, Aldert is weer de hele dag lekker op Chuck. En nou, ik heb wel eens vernomen dat Aldert de vlag wel eens uitgaat als jij langskomt. Maar dit is wel echt een nieuw niveau, hè, wat je vandaag bereikt.
3: Ja, dat is heel bijzonder. Sterker nog, ze hebben het speciaal voor mij laten drukken. Nee, nee, niet zozeer speciaal. Nee, gewoon niet. Maar wel voor heel dorp Exlo. Want dat giet hem. Exlo besteedt namelijk 650 jaar. Dat wisten ze zelf ook niet. Daar ben ze per toeval achterkomen. En dat heeft Jan ontdekt. Ik sta hier bij het hele koor van Locht en Donker. Midden op de brink, waar het grote feest wat best heeft in het kader van dat 640 jaar bestaan, dat heeft al West. Dus dat houdt dan wel een verrekte mooi mist. Dat is op zich jammer. Maar Jan, je bent een beetje de dorpshistoricus. Hè? Je hebt ontdekt dat 650 jaar...
4: Ja, dat wist ik al 650 jaar. Maar ik kwam er pas vorig jaar achter dat het zover was dat 650 jaar zou winnen. Ik denk, dat wordt tijd voor een feestje. Dus ik ga het even bij onze buurman op tafel gooien.
3: Ja.
4: En die heeft dat verder uitwerkt met dorpsbelang.
3: Ja, maar alle dorps, die heeft wat van dorpen, burgemeesters.
4: Ik ben er weer klaar met. Ja, ik moest nog wel wat doen zaterdag.
3: Hoe kwam je erachter dat het dorp 56 jaar bestaat?
4: Omdat ik bij de historische vereniging Kastvelooderen natuurlijk heel actief ben. En dan kreeg al die oude documenten. En wij wisten natuurlijk al wel van vroeger wel dat Exlo van 1376 Exlo heette. Alleen ja, dat wordt dan vergeten en dan moet je op een gegeven moment weer tevoorschijn toveren. En dan kom je er ineens achter dat het dichtbij is. En dan is 650 een mooie jaar, dat is 649.
3: Dat wil ik maar zeggen.
4: Ja, want dat stelt niks voor, ja, 649. Ja.
3: Maar Jan, dan ben je voorzitter, of Jacob, je bent voorzitter van de dorpsraad, of hoe noem je dat?
5: Dorpsraad, ja.
3: Ja. En die wisten dat niet?
5: Ja, natuurlijk wist ik dat wel. En ik sta hier niet voor niks. Want een goede voorzitter, die denkt van, ja, mooi plan. Maar dan moet er werk worden. En een voorzitter, die zegt dan voor een goede delegatie. Hè? En ik heb overal wat volk uitgetrokken. Dus aan de slag, jongens.
3: Ja, maar wie heeft nog bedacht dat het echt ook gevierd zou moeten worden? En waar niet dat? Dat was Jan dat?
5: Ja, het was eigenlijk een combinatie. Ik ben een aantal dingen samengekomen. En dat was voor ons aanleiding om er een feestje van te maken. Zeg maar. Kijk, ja. En als er een feest is, dan ben ik er wel bij. Maar als ik dan ook hard werken moet, ja, dat wordt dan anders. Hè. Dat moet je het regelen.
3: Ja, je bent voorzitter en dan delegeer je dat. Want een voorzitter doet dat, want die hebt zelf nooit naar het verstaan van. En Lugin, toen kwam je meteen in beeld.
6: Ja, ik was de tweede voorzitter wat dat betreft. Ik ben voorzitter van EVEX. Dat is de evenementenvereniging in Exlo.
3: Ja.
6: En Jacob kwam bij mij op de lijn. Ik zei, nou...
3: Jacob zegt, help!
6: Ja, hij zegt, man, het is niet voor een feestje. Ik zeg, dat gaan we doen.
3: Ja.
6: Nou, en toen kwam het even van, hoe gaan we dat doen? Wij hebben een bestuur van man of vier. En dat was eigenlijk even wat te krap. Toen ben ik op zoek gegaan naar allerlei mensen om ons heen. Waar ik prima met deur in deur kan. En waarvan ik weet dat hij serieus bent.
3: Als er een feestje giet, dan is dat wel te regelen.
6: Ja, dus, maar goed, het moet ook goed geregeld worden. Kijk, alleen bier drinken hebben we ook niks aan. Dus er moet ook wat gebeuren.
3: Ja.
6: En dat is er ook gebeurd. Wij hebben een groep van een man of acht, denk ik, van jong tot oud, hebben we bij elkaar gesprokkeld. En die hebben allemaal hun eigen zaak gehad hier. En we hebben er een fantastisch feest van gemaakt.
3: Ja.
6: Dus,
3: maar Siska zit er ook nog tussen. Maar Siska, je zit ook in de organisatie.
7: Ja, klopt.
3: Behalve bier drinken, wat heb je nog meer dan?
7: Nou, wij zijn eigenlijk begonnen zaterdag met de opening. En wij hebben bedacht dat we een mooie wandeling door Exlo wonen. Langs historische plek, maar vooral ook langs plekjes waar je eigenlijk nooit best bent.
3: Mm-hmm.
7: Dus wij hebben dat ontdekt en we hebben gekeken van wokken we nou allemaal langs waar mensen nog nooit best bent. Dus we zijn bij mensen door het huis west, door de tuin west, door de boerderijen west. Ja. En zo hebben we een mooie route door Exlo gemaakt van 6 kilometer lang. En dat was fantastisch. Want wanneer kon je nou bij iemand in de tuin?
3: Ja.
7: Niet, hè? Bij bijvoorbeeld burgemeestershuis. Toen ben we mooi doorheen gekomen.
3: Ben je de burgemeester op visite?
7: Nou, de burgemeester woont er niet. Maar wij noemen dat nog steeds de burgemeestershuis.
3: Okay.
7: Door de boerderijen heen. En we hebben een kleinere route gemaakt voor de kinderen. En die kregen een opdracht om stickers te verzamelen. Dus die kwamen bij Lugin bijvoorbeeld op de boerderij. Dan moesten ze een trekkersticker halen. Yeah. En bij iemand anders een koeiensticker. Kabouterland mochten we zo doorheen. Ook gratis en voor niks. We zijn natuurlijk ook in het gemeentehuis geweest. Dat hadden we ook geregeld. We mochten een kijkje nemen in het gemeentehuis terwijl die werd verbouwd.
3: Buiten de openingstijd, notabene.
7: En dat bedoel ik maar eventjes, ja, ja. En we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we natuurlijk mensen hebben die hier in Exlo woont en die ook bij de gemeente werken.
3: Ja, ja,
7: dus die stonden door om ons op te vangen.
3: Ja.
7: Nou, door werd een sticker uitdeeld van de ketting van de burgemeester. Nou, zo om de kinderen een wat kleinere route hadden en de volwassenen de grote route van 6 kilometer.
3: En die vlag, jongen, want er is speciaal een vlag bedacht voor het 650-jarig bestaan van Exlo. Wiens idee was dat, Jacob?
6: Ja,
5: Dat was een van de dingen waar ook samen kwam. We zijn met een historische route, wandelroute bezig. En we waren al bezig met het ontwerpen van een vlag. We hebben in ons dorp Aart van Dommen, dat is een vormgever.
3: Ja.
5: En Aart heeft hier zeg maar, voor het dorp eigenlijk een beetje een nieuwe dorpstijl gemaakt. En door ontbrak die vlag nog aan. En toen ben ik een koppeltje volk om hem toe gaan zitten. En uiteindelijk is dit het resultaat, zoals wat je hier ziet. En de burgemeester die heeft hem gisteren met een koets vanaf het dorpshuis hier naar het plein gebracht. Nou, dat was hartstikke mooi.
3: Ja.
5: Een mooie koetsie van Ronnie Beuving. Hij erin en het volk er allemaal om toe. Dus mooie foto's gemaakt. Dus ja, dat was geweldig. En die hebben overhandigd hier aan een koppeltje kinderen, zeg maar. Want dat is de toekomst, hè?
3: Ja.
5: Dus, en dat vonden we wel een mooi stukje om dat ook zeg maar, op die manier te doen.
3: Ja, Luger, je staat er dichterbij. Weet je ja. Trek hem eens in mijn beer aan, zodat je hem ook beer kunt zien. Zo ja, hij is beer geel, groen, bruin van kleur. Exloos zit er mooi in, linker bovenhoek. En dan een paar eikenbladen, hè? Dat is meer die...
6: Ja, nou, Exlo is natuurlijk een soort verbastering van eikenbos. Ex-lo is bos, ex-eik. Dus de eik is natuurlijk... We starten natuurlijk ook bij een hartstikke mooie brink vol met eiken.
3: Ja.
6: Dus ja, Exlo en eiken. Ja. En schapen, ja. Dat doet bij elkaar.
3: En Jacob, heeft nog iedereen zo'n vlag gekregen in Exlo?
5: Nou, iedereen die... Of elk adres krijgt een vlag.
3: Ja.
5: Dus we hebben een grote vlag en een kleine vlag. Dus voor bedrijven, zeg maar, een die een rechte paal heeft, een grote paal, die krijgt met een grote vlag. Maar uiteindelijk krijgt elk adres gratis een vlag. Nou, wat wil je nog meer?
3: Dan moet jij hem begrijpen.
5: Nou,
3: want komt daar een missie dat je dan wat vrienden hebt hier. Maar de burgemeester zit hier, Bart hier, Palting.
7: Ja, we zijn natuurlijk grote vrienden.
3: Je hebt natuurlijk wel met een pen in haar van de burgemeester. Dan moet je hem lusten. Hou je een feestje. Je kunt nog even wat...
7: Kon je hem langs? Ja, kon je dat door je minuut wel?
3: En kun je ook even een portemonnee meenemen?
7: Natuurlijk, dat deed je ook. Ja. Uiteraard voor Exlo. Ja, dat wil ik natuurlijk zo.
3: Jongens, dit smaakt nog meer, toch?
5: Ja, zeker. Wij zijn nog lang niet uitwerkt, hoor, wat dat betreft. Dus nee, want als wij stoppen, nou, dan gaan wij direct aan het werken. Maar wij zijn nou weer aan het denken voor de volgende keer.
3: Dat moet ik zeggen. Het wordt nou allemaal afbreuken. Allemaal die kraan en griepers en alles wat weer netjes opruimt hier. Ja. Met de middag en zielen brengt dus gewoon...
5: Ja, alles aanhaakt, alles weer in de plooi.
3: En denk je nou over een nijfeesie?
5: Ja, we denken alweer aan een nijfeesie.
3: Ja, waarom? En
5: nou,
3: wanneer?
5: Want die historische wandelroute, die was nog niet helemaal klaar. Wij hadden dat feestje graag ook nou willen vieren.
3: Ja.
5: Maar wij hebben van, nou, dit is weer aanleiding voor nog een keer een feestje.
3: Ja,
5: en dan
3: ja.
5: komt de provincie erbij en al die mensen, alle sponsoren, zeg maar.
3: Ja.
5: De Rabobank en de Woonstichting en weet ik veel wat. Alles wat ons ook steunt, en zeg maar, dat roept weer op. En dan maken we er weer een feestje van.
3: Dat ze de portemonnee niet in de kast op.
5: Nou, wij zijn rijkelijk bediend. Wij bedanken ervoor, maar wij zijn rijkelijk bediend. En wij klagen niet.
3: Nee.
5: Doen we nooit trouwens in Exlo.
3: Nee.
5: Wij doen alleen maar warken en bedenken en feestvieren met elkaar. En zo zitten wij in elkaar.
3: Dat kunnen we hier geweldig, Jeff. Je hoort het wel. Feestvieren in Exlo, dat is gewoon een synoniem aan elkaar. Ja, het is nou tijdelijk even klaar. Maar wacht maar, tot volgende.
0: Nou, ik denk dat als je wil, altijd, dan kun je er wel wat vinden, hoor, daar in Exlo. Ook op maandag. Dat is denk ik,
3: ik wou
0: net zeggen. Ik wou je eraan herinneren dat je vanmiddag ook nog ergens verwacht wordt. Maar we horen het wel of je er bent.
3: Dat is goed allemaal weer.
0: Groeten al daar en de vlag kan uit. Dat mogen duidelijk zijn. In de Exlo, waar ze dus het 650-jarige bestaan hebben gevierd. En nog even doorgaan met vieren. Goedemorgen, het is Radio Drenthe met Koffie en Keuvelen. En muziek nu van Rutje Kot. Dit is Hartslag.

0: getting kind of tired. But...
1: Peter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back. Daarvoor ook Rick Tricot en Hartslag. Ik heb een leuke samenwerking voor je. Zangeres Feline komt uit Rotterdam en zanger Melle deed in 2012 mee met het Junior Songfestival, stond in de finale en komt uit Leiden en samen hebben ze een plaat uitgebracht. En dat is echt een van mijn favorieten van dit moment. Feline en Melle hoor je hier op Radio Dente. Dit is hun Remember Us.

0: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
5: Met Jeffrey Verdel.

Radio Drenthe met Rod Stewart en Baby Jane. Ja, en je hoorde het net al in het NOS-journaal. Nieuws over het Songfestival, want de Afrotros die trekt zich opnieuw terug voor de nieuwe editie. We gaan het er zo even over hebben hier op Radio Drenthe. Wil jij er ook iets over kwijt? Of heb je misschien een Songfestival-liedje wat je graag nog een keertje wil horen? Deel het alvast even met ons. 0592-33-1188. Hoor je nu Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

0: is een TikTok-talent, noemen ze dat dan. Nu maakt ze ook zelf muziek. En dat gaat best hard, deze Shannon Spiro. Want deze plaat die je net hoorde, Material Lover, is namelijk de soundtrack van de film The Devil Wears Prada 2. Heb je die al gezien?
1: Nee, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de eerste niet eens heb gezien.
0: Oh, ik had echt ingeschat dat het wel een film voor jou was.
1: Maar, nou, nee, ik ben niet
0: helemaal
1: zo...
0: Helemaal compleet verkeerd ingeschat.
1: Ja, sorry, nee, niet gezien. Maar als jij zegt dikke aanrader, dan...
0: Geen idee.
1: Oh, je weet het ook niet.
0: Ik kom eigenlijk bijna nooit in een bioscoop.
1: Nee, ik eigenlijk ook niet.
0: Zelden.
1: Ja, ik ook eigenlijk niet. Dus ja.
0: Zou eens een keer wat vaker moeten doen.
1: Nou, dat is een goed idee.
0: Ja, eigenlijk wel. Hm. Ja, oké, goed. Anders dan.
2: Koffie en Keuvel.
0: Ja, het Songfestival, daar is nieuws over. Best wel al vroeg, want normaal gesproken is het natuurlijk in mei is het Songfestival pas. Dus dan begint dat zo rondom, nou, wat zal het zijn, november een beetje te borrelen en zo. Maar nu zijn we er extra vroeg bij. Dat komt omdat de Omroep, die normaal gesproken het Songfestival voor Nederland organiseert, de Afro Tros,
1: ja,
0: het nieuws naar buiten heeft gebracht dat zij voor dit jaar, of eigenlijk dus voor het komende jaar, opnieuw niet mee gaan doen met het Songfestival. Even goed uitleggen, want de Afro Tros is de omroep die normaal gesproken dus de selectie doet voor een kandidaat.
1: Precies.
0: Die dan ook het uitzendt en dat soort dingen allemaal. Het afgelopen jaar hebben zij gezegd van we doen niet mee, gezien de situatie in Israël. En toen heeft de NOS het later nog gewoon uitgezonden op de televisie, omdat het natuurlijk een publiek evenement is.
1: Precies.
0: En voor dit jaar heeft de Afro Tros gezegd, we gaan het weer niet doen.
1: Nee.
0: Maar misschien dat er iemand anders bij de NPO zegt, we doen het wel. En dan, nou ja.
1: Ja, ze hebben eigenlijk, zeg maar, dat die opdracht, hè, voor het Eurovisie Songfestival teruggegeven aan de NPO. En dan kan het zijn dat er een andere omroep zich bijvoorbeeld meldt.
0: Ja.
1: En zegt, nou, wij durven het wel aan of wij willen het wel. En dan kan het zijn dat, weet ik veel, BNNVARA of zo. Of Max, omroep Max zegt van, we doen het.
0: Ja.
1: Ja, dat kan.
0: Kunnen we misschien een oud-gediende weer sturen als Max het gaat doen?
1: Dat zou toch wel heel leuk zijn. Tuurlijk.
0: Ja,
1: maar waarom doet de Afro Tros dit? Nou, ze zeggen het evenement is niet langer neutraal. En ze zeggen ook door die geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten werken te veel door in het Songfestival. Die hebben geleid tot grote verdeeldheid. En dus zien we dat niet meer zitten.
0: Nee, dat is het statement van de Afro Tros. En dan is het natuurlijk sowieso de vraag hoe lang zij dit vol gaan houden. Het kan best zijn dat 2028 ook weer zoiets wordt.
1: Ja.
0: Daarmee blijft Cloud de laatste inzending van ons.
1: Ja, en dat is dan toch wel een beetje treurig als je dan denkt van Cloud, dat was het dan.
0: Ja. Ja.
1: Misschien, dat kan, hè, want voor hetzelfde geld is er geen enkele omroep die zich de vingertjes hieraan wil branden.
0: Nee.
1: En kunnen we niet anders dan gewoon zeggen, we gaan niet.
0: Ja, we vroegen al aan jou van, als we het hier over dit nieuws hebben, wat wil jij dan delen met ons? We kregen direct ook een belletje van onder meer Roelie. Die had een hele sterke mening. Die vindt sowieso, ze kijkt al jaren niet meer. Want, zegt ze, het is allemaal zo overdreven geworden.
1: Ja, dat is natuurlijk wat je vaker hoort van mensen.
0: Het gaat allemaal om hoe gekker je eruit ziet.
1: Ja,
0: hoe groter het kostuum, hoe groter de show.
1: Ja.
0: Dan win of verlies je.
1: En dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Hè. Zo staat het Songfestival natuurlijk ook wel bekend. Hè. Kom gewoon met een enorme grote act en huppatee. En dan maak je heel veel kans om te winnen. Maar vind ik ook tegelijkertijd iets te makkelijk.
0: Ja.
1: Want ik vind wel, de liedjes die er dan winnen, dat zijn toch over het algemeen best wel goede liedjes. Hoor. Het zit wel goed in elkaar en het wordt ook vaak wel goed gezongen.
0: Ja, top van de top is natuurlijk altijd Zweden.
1: Ja,
0: die
1: Zweden.
0: Die altijd hoog mee. En die hebben natuurlijk ook al heel vaak gewonnen.
1: Ja, volgens mij hebben de meeste prijzen in wacht gesleept.
0: Ja, dat weet ik wel bijna zeker. Mm-hmm. Ja. Met onder meer ABBA natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: En ook Loreen heeft twee keer gewonnen zelfs. Hè. Zo zijn er vele anderen uit Zweden, maar ook uit andere landen die hebben gewonnen. Wat was onze laatste winnaar? Weet je dat nog?
1: Ik denk onze Duncan Lawrence in 2019, toch?
0: Zeker, Duncan. Hè? Oh, je weet zelfs het jaartal erbij.
1: Ja, 2019, Arcade.
0: Ja. Nou, en we hebben ook even gevraagd, misschien dat je een leuke plaat hebt die je graag wil horen. En die kwam ook binnen, hè?
1: Nou, Joke, die zei, wat dacht je van Nicole van Duitsland met Ein bisschen Friede? Want dat past misschien wel bij de hele situatie.
0: Hoe lang geleden is het dat Duitsland heeft gewonnen?
1: Duitsland heeft maar twee keer gewonnen. Volgens mij met ik weet niet eens of 1982 volgens mij. En in 2012 zoiets hebben ze nog een keer met...
0: Satellite.
1: Satellite, ja, heel goed, zo, weer free.
0: Ja, ja, ja,
1: en volgens mij inderdaad met Nicole, met Ein bisschen Frieden. Ja.
0: Verder eindigen ze altijd heel erg laag de laatste jaren.
1: Ja, het gaat niet best met Duitsland.
0: Maar inderdaad wel een mooi liedje. Dat gaan we voor je draaien, Joke. En weet je, voor de echte fans is het natuurlijk sowieso leuker om gewoon lekker naar het Songfestival Drenthe te kijken en luisteren. Hè?
1: Veel leuker.
0: Heel leuk.
1: Ach.
0: Ook in dezelfde periode altijd.
1: Oh, nou, maar dan hoef je nu niet meer te kiezen.
0: Gok dat we het volgend jaar gewoon lekker nog eentje doen.
1: Ja, zeker weten.
0: Dit is niet Drenthe.
1: Nee.
0: Dat is niet wat duidelijk is. Nou, misschien tussen de regels door. Nicole, voor Joke, dankjewel.

Radio Drenthe met Nicole. En een ambition vriend. Zometeen muziek uit de regio. Leuke talent. Haar naam Aniek. En ze heeft een nieuwe single die heet Smoke. Ga je horen naar ook nieuw is die niet meer. Maar wel nog steeds lekker in het gehoor. Morgan Wallen. Dit is Love Somebody op Radio Drenthe.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
2: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
3: 11:30 geweest, stip op tijd voor het nieuws met Marita. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Museum Nie Noord in Leek is 7 portretten uit de 17e eeuw rijker. Op de werken staan legercommandanten die rond 1640 geportretteerd zijn. De schenker van de schilderijen wil anoniem blijven. En de 7 geschonken werken maken deel uit van een collectie van 19 portretten. 9 daarvan zijn al in het bezit van Nie Noord. Om de hele serie portretten compleet te krijgen zijn er nog 3 werken nodig. 2 daarvan die zijn in het bezit van een adellijke Friese familie. Inwoners van Nooit Gedacht zijn niet te spreken over een wegafsluiting in het dorp. Vanaf maandag 21 september gaat de N376 tussen Rolde en Nooit Gedacht 3 weken dicht voor werkzaamheden aan de weg in het fietspad. Vooral de omleidingsroutes via binnendoorweggetjes zorgen voor discussies. De inwoners zijn bang voor extra drukte in de omliggende dorpen. En ook zou de afsluiting gevolgen hebben voor een belangrijke schoolroute. De provincie zegt bereid te zijn om met de bewoners in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid. En die mogelijkheid grijpen de inwoners van Nooit Gedacht aan. En de dames van de 4 Drentse rugbyclubs slaan komend seizoen de handen in 1. De Black Panthers uit Meppel, de Big Stones uit Havelte, rugbyclub Dwingelo en rugbyclub Emmen vormen samen 1 team, de Drentse Deernes. Het idee voor een Drentse samenwerking is nodig, want de teams hadden namelijk een tekort aan speelsters. Over een maand beginnen de rugbyvrouwen aan een nieuwe seizoen. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
3: Zo is het wel. Dankjewel hiervoor. Dan gaan we eens even kijken naar het weer. Daarvoor hier Hans Nienhuis. Oh, dat is niet Hans Nienhuis. Dit doe ik fout. Sorry, deze moet ik hebben.
5: Daarna dat hoge druk, en dat merken we deze morgen aan bewolking, waar geen neerslag meer uitvalt en die geleidelijk ook meer ruimte open gaat laten voor de zon. Ook de wind is van richting veranderd. Die is vandaag zwak noordoostelijk. Het is nog wel wat aan de frisse kant, want maximaal wordt het een graad of 21.
3: Dankjewel, Hans, hiervoor. Dit is een beetje een dingetje. Als ik namelijk eenmaal een reclameblok instart,
4: ja,
3: dan blijft hij ook lopen.
4: Dus je kunt hem. Hij loopt nu, maar dat horen we dan niet.
3: Nee.
4: Maar hij loopt dus nu wel. Ja. En nou hebben
3: dus
4: we een beetje
3: even
4: een
3: bij toveren. Vind je dat goed?
4: Ja, doe eens.
3: Als jij nou eens even wat dingen zegt.
4: Wat moet ik vertellen dan allemaal?
3: Ja, weet niet. Wat heb je vanochtend gegeten?
4: Nou ja, het was heel vroeg vanochtend. Het was 4:15 vanochtend toen ik opstond. Blijkbaar moet jij even gauw knutselen. Dus moet ik deze tijd eventjes volkletsen. Kan ik vast vertellen dat we zo meteen natuurlijk nog eventjes gaan hebben over de Tesla's. Ja, dat is een heel leuk onderwerp. Zo meteen de Tesla's. Want de vraag is eigenlijk, wat mankeert er aan de Tesla? Nou, er zit heel veel op. Het is natuurlijk een prachtig mooie auto. Hartstikke modern. Met allerlei hypermoderne snufjes. Maar heel belangrijk is, er ontbreekt iets cruciaals in die Tesla. En daardoor worden ze eigenlijk teruggeroepen en hebben ze heel veel klachten gekregen.
3: Okay.
4: Gaan we het zo over hebben.
3: To be continued.
4: Ja.
3: Zullen we
4: heb ik het zo goed gedaan?
3: Ik denk dat jij dit, het is bijna alsof je het vaker doet.
4: Maar moet ik nog meer of denk je dat je er bent?
3: Ik denk dat ik gewoon een poging ga wagen. Zal ik eens kijken of het doet? Ja? Daar komt hij hoor.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen, en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: Queen. En George Michael, Somebody to Love, ervoor ook nog Julian Clark op Radio Drenthe.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, jij gaf het al, we willen niet zeggen bijna helemaal weg.
2: Nou,
0: wel een beetje.
2: Ik heb niet helemaal alles gezegd waarom en nee, zo. Nee, maar ja, nee. Ik moest ook wel wat. Want ja, ja, ze stunten daar aan de andere kant.
0: Ja, nee, dat is zo. En excuses daarvoor nogmaals.
2: Ja, bedankt.
0: Ja, het gaat over elektrische auto's met name. Die zijn natuurlijk al heel high-tech.
2: Ja.
0: Maar vooral qua design worden ze ook altijd heel leep en een beetje futuristisch uitgetekend. Het is een beetje 10 jaar geleden. Dan werden dat soort tekeningen gemaakt. Dacht je van, wat is dit voor soort Transformers?
2: Ja.
0: Maar tegenwoordig is het allemaal werkelijkheid. Ja, en alles wordt weggewerkt in de auto om het allemaal maar zo strak mogelijk uit te tekenen. Zo ook bijvoorbeeld de deurklink.
2: Ja, en dat is een beetje een probleem, hè?
0: Ja, dat is een beetje een probleem, zeker in China. Want de Chinese overheid vindt dat onder meer Tesla, maar ook andere elektrische auto's, iets te ver zijn doorgeschoten daarin. Volgens de Chinese veiligheidsmaatstaven hebben ze nu bedacht dat er 3 miljoen Tesla's en 1 miljoen andere elektrische auto's van de weg worden gehaald. Omdat die deurklink in noodsituaties dus niet genoeg vindbaar zou zijn.
2: Je kan hem gewoon niet vinden. Nee. Stel, je moet plotseling de auto uit. Dan heb je in een Tesla dus blijkbaar een ontzettend groot probleem. Want waar zit dat ding?
0: Ja, die zit dus een soort van ingebouwd in de deur van de auto. Dus het is helemaal vlak. Dus het is niet echt meer een.
2: Is het dan een knopje? Klink.
0: Ja, ik weet dat. Ik heb niet zo'n ding. Daarvoor nee, moet ik nog niet. Even in onderhandeling hier. Maar volgens mij. Of het is zo dat je erop moet drukken dat hij dan naar buiten komt. Of dat je er gewoon drukt dat hij dan gewoon open gaat of zo.
2: Ja, precies.
0: Heb je hier in Nederland ook wel eens zien rijden? Dat het gewoon vlak is dus.
2: Ik heb er gewoon nog nooit op gelet. Maar, ik ben ook nog nooit binnen in een Tesla geweest, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ik ook niet.
2: Nee, geen idee.
0: Nee. Maar goed, het wordt dus teruggeroepen in China. En dan gaat het om een paar modellen. In totaal 2,98 miljoen Tesla's. En dus ook een miljoen aan die andere auto's. 4,3 miljoen worden er in totaal van de weg gehaald. En vanaf 2027, dat is dus volgend jaar, worden dus verborgen deurklinken ook verboden in het land.
2: Maar moeten ze dan al die auto's die ze dan nu van de weg gaan halen, kost dat wel niet? Want dan gaan ze dan, die mogen ze niet meer verkopen. Die mogen niet meer rijden.
0: Ja,
2: die worden dan
0: vraag.
2: Vernietigd of worden die aangepast?
0: Ja, ik zou het niet weten. Ja, nee. Het ligt er ook maar net aan wat vindt de toezichthouder goed natuurlijk. Hè? Kijk, want ze hebben het bijvoorbeeld al over, ja, kunnen we dan misschien een waarschuwingslabel op de deurklink aanbrengen? Maar ja, goed, weet jij veel of je het dan snel kunt vinden. Of bijvoorbeeld, dat beloven ze in ieder geval, dat de ramen automatisch opengaan bij een ongeluk. Dat je dan dus door het raam, denk ik, naar buiten komt.
2: Kom op, dan moet je daarop gaan vertrouwen.
0: Ja,
2: dat zeggen ze dan. En dan moet jij er dan maar van uitgaan dat het ook echt zo is.
0: Ja. Nou ja,
2: ik zou toch liever het heft in eigen handen willen houden in een noodsituatie. Dus met een klink.
0: Ja, met een klink. Je staat erop dat je een klink wil.
2: Absoluut.
0: Ja?
2: Nooit in een auto zonder klink.
0: Nee, dat snap ik wel. Ja, ja heerlijk. Een auto met of zonder klink. Ik heb er ook een. Ja.
2: Heb jij ook een klink?
0: In een klink zit zo'n, dat vind ik dan wel weer handig, zo'n sensor. Dat als ik dan dichtbij ben, dat als ik de klink vastpak, dat dan de deur open gaat. Als
2: heb
0: ik sleutel
2: zo'n
0: bij
2: zo'n moderne auto? Dat heb ik niet hoor.
0: 2014 of
2: heb
0: zo,
2: je dan ook zo'n auto dat als je zeg maar de kofferbak met je voet zo onder de trekhaak, dat hij dan dicht gaat?
0: Nee, dat heb ik niet.
2: Of een knopje indrukt en dat hij dan ook automatisch dicht gaat?
0: Nee.
2: Oh, je moet er nog wel wat werk voor doen.
0: Ja.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, ik moet hier nog even naar boven. Even naar de eerste verdieping.
2: Succes.
0: Goed, wij dachten natuurlijk, moeten we hier dan een bijpassende plaat bij verzinnen?
2: Ja.
0: En die was snel gevonden. Want ja. Waar is hier de nooduitgang?
2: Och man, stel je moet er snel uit. Ja, waar? Waar?
0: Blijkbaar bij een Tesla straks door het raam.
2: Ja.
0: Dwars door die ruit. Dat is het goede doel op Radio Drenthe. Ik moet snel.

Radio Drenthe met Fleetwood Mac en Little Lies. Tot zover deze koffie en keuvelen, maar je kunt de radio lekker aanhouden. Want zometeen is Anouk gewoon hier met een nieuwe Anouk in de middag. En iets over een bom. Nou, als dat niet knallen wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dit is Miss Montreal. Als ik het

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid. Voor jong en oud. Kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barbers Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag met

0: echt zo'n band die in de jaren 70 de ene hit naar de andere scoorde, hè?
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Smokey, I Meet You at Midnight. Maar ze treden trouwens nog steeds op, want ik heb even gekeken. Ze komen niet bij ons, in Nederland dan, maar wel over de grens. In Duitsland zijn ze een paar keer dit najaar voor concerten bezig. Maar vind ik altijd mooi van die bands die zo lang nog doorgaan.
3: Leuk.
0: Marietje, wat fijn dat je bent blijven zitten.
3: Hallo. Ja. Ja, ik dacht, zal ik naar huis gaan of zal ik bij je blijven? Ik denk, nou, toch maar gezellig bij je even.
0: Lekker.
3: Ja.
0: En hou je koptelefoon maar op. Want? We zetten hem op een gegeven moment maar weer af.
3: Oh.
0: Ja, daar ga ik nog niet te veel over uitweiden. Maar mocht je nu Radio Drenthe luisteren, het kan zijn dat je oordoppen nodig hebt zometeen. Maar daar kom je nog wel weer op terug. Wat gaan we nog meer doen? We gaan kaarten weggeven natuurlijk. Hè. Deze hele week kaarten voor het Crossroads Festival in Assen. Dat duurt nog even, ik meen eind september. Hè?
3: Zaterdag 26 september.
0: Ja. En we hebben deze hele week twee keer setjes. Nee, dat zeg ik verkeerd. Elke dag geven we twee setjes weg. Nee, vier setjes van twee. Och jongens, het is nog maar maandag.
3: Elke programma kun je twee kaartjes winnen voor het Crossroads Festival.
0: Yes, ja, dat is precies, hem. Ja. Wij geven ze weg even na tweeën. Ja. Wat gaan we nog meer doen verder allemaal? Nou, ik ga zo meteen eerst schakelen met Edgar, onze verslaggever. Want die heeft iets met die oordoppen te maken. En even na ene ga ik bellen met Bertus. En ik heb jouw hulp nog nodig voor de slingerplaat. Dus kortom, we gaan heel veel leuke dingen doen. Maar eerst even één plaatje. En dan gauw naar Edgar.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert op Radio Drenthe en zandloopster.
2: Nou, pak je oorbeschermers maar, want over een paar minuten wordt er een bom tot ontploffing gebracht bij ons in de provincie. En dat is wellicht live te horen hier ook op Radio Drenthe. Ik ga meteen maar even naar onze verslaggever Edgar Wieten. Edgar, goedemiddag, waar ben jij?
3: Ja, goedemiddag Anouk. Ik sta hier op het Holtingerveld. En zoals je net al zei, wordt hier inderdaad een bom ontploft. Of deze week volgens mij meerdere. Ik sta hier naast gedeputeerde Henk Emmens. Meneer Emmens, kunt u eens vertellen wat er deze week nou eigenlijk staat te gebeuren?
4: Ja, er worden hier deze week 4 bommen uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Er zitten in dit gebied veel meer bommen. Maar deze 4 die hebben we gevonden zijn 500 ponden. Dat zijn hele grote bommen. Maar we gaan hier wat inrichtingswerkzaamheden voor natuur doen. Dat betekent dat er een slenk wordt gegraven, een soort van sloot. En om te voorkomen dat mensen die graven de bommen raken, worden ze van tevoren tot ontploffing gebracht.
3: En daarbij zit u zelf aan de knop, hè? U mag op de groene knop drukken om de bom tot ontploffing te brengen, hè?
4: Ja, aan mij de eer om de eerste bom tot ontploffing te brengen. Dus deze week worden 4 ontploft en ik mag de eerste doen. Dus dat is een hele eer om dat te mogen doen.
3: En u zegt het net eigenlijk al een klein beetje, hè? Maar waarom worden hier bommen opgeruimd en waarom nu pas?
4: Nou, nu pas omdat ze in de grond lagen en op zich daar niet zo heel veel kwaad kunnen. Maar omdat we hier dus nu met graafmachines het veld ingaan, wil je niet dat een graafmachine een bom raakt en dat mensen op een of andere manier daardoor gewond raken of erger.
3: En nu is al hier het een en ander afgezet, hè, ook voor de veiligheid voor omwonenden. Gaan de omwonenden er nog iets van merken van de ontploffingen deze week?
4: Ja, ik denk het wel. Het gaat met een behoorlijke knal straks. Die knal zullen ze horen en ze zullen zien dat het gebied is afgezet. Zoals nu ook, je mag binnen een straal van 200 meter niet in de buurt komen. Dus alles is afgezet. Dus dat gaan ze ervan merken, maar ze zijn goed geïnformeerd.
3: En kunt u nog even iets uitleggen over wat voor bommen het precies zijn? Ze stammen uit de Tweede Wereldoorlog, geloof ik.
4: Dat klopt, ze komen uit de Tweede Wereldoorlog en zijn door geallieerden geworpen of door Duitsers geworpen. Dat is de vraag die in het midden ligt. Maar het zijn hele zware bommen die niet zijn ontploft toen ze zijn gedropt.
3: Ja, want waarom zijn ze hier op het Holtingerveld destijds gedropt? Kunt u daar wat meer over vertellen?
4: Ja, in de Tweede Wereldoorlog was dit een vliegveld, het vliegveld Havelte. De landingsbaan ligt er nog, de rolbaan ligt er nog. Zijn hangars in de Haveltenberg kun je nog herzien. Dus omdat hier een vliegveld lag, wilden de geallieerden niet dat de Duitsers dat gingen gebruiken. Dus werden ze gebombardeerd.
3: En nou, u zit er zelf inderdaad achter de knoppen om het tot ontploffing te brengen. Is dat eigenlijk stiekem ook een beetje een jongensdroom? Hè? Een ontploffing, hè? Dat is toch mooi?
4: Ja, dat is heel mooi. Het geeft ook een gevoel van macht dat je op een knopje mag drukken. Dat er echt iets gebeurt, een echte explosie. Dus dat is een prachtige ervaring, denk ik.
3: En wat voor ontploffing kunnen we straks verwachten? Denkt u, is het een enorme ontploffing of een klein sissertje?
4: Ik denk dat het een enorme knal wordt. Ja, okay. Dat wordt heel mooi.
3: Nou, we gaan het hopelijk straks horen. Ik ben erbij met de microfoon voor de radio. Dan gaan we het straks horen. Naast mij stond gedeputeerde Henk Emmens. En er wordt straks een bom ontploft op het Holtingerveld.
1: Hey, maar Edgar, hij heeft het over 4 bommen. Is dan echt alles weg daar? Of ligt er nog meer?
3: Ja, dat is volgens mij ligt er nog inderdaad wat meer op het Holtingerveld. Meneer Emmens, kunt u nog 1 keer de vraag stellen? Hè? Er ligt nog wat meer bommen in de grond, zei u net ook al. Worden die ook nog opgeruimd?
4: Nee, daar waar we niet hoeven te werken, wordt niks opgeruimd. Dus dat is ook een kostenpost natuurlijk. Het kost behoorlijk wat geld om dit soort dingen te laten doen. Dus als ze in de grond liggen en ze kunnen geen kwaad, dan laten we ze liggen.
3: Dus het kan geen kwaad, er liggen nog wel bommen, maar die worden pas later opgeruimd?
4: Dat kan later gebeuren. De hele grote hebben we wel in beeld. Dus die worden wel geruimd. Maar er zijn heel veel kleine bommen ook nog. En granaten. Die laten we liggen.
3: Maar u zegt dat is niet gevaarlijk voor mensen die hier fietsen en wandelen op het Holtingerveld.
4: Nee, ze liggen meestal heel diep onder de grond. Dus dan kan het geen kwaad als je niet in de grond gaat roeren. Zoals dat officieel heet. Dus dan moet je afblijven. En dat gebeurt ook niet. Want het is natuurgebied. Dus in principe komt niemand hier in de grond.
3: En u weet ook niet hoe diep ze in de grond liggen hier?
4: Ja, dat verschilt. De ene ligt op 4 meter, de andere op 2 meter. Dus wel vrij diep, hoor. Dus je moet wel heel wat doen om ze echt te kunnen vinden.
3: Oké, dankjewel, meneer Emmens.
1: Ja. Oké, jij bent erbij zo meteen dat de bom tot ontploffing wordt gebracht. Mogen daar trouwens mensen bij zijn, Edgar?
3: Als het goed is, zijn hier heel veel mensen aanwezig. Maar het is vooral pers en hulpdiensten. Zoals ik zie de brandweer, ik zie de politie. En natuurlijk de explosieve opruimingsdienst. En volgens mij is het inderdaad niet toegankelijk voor het publiek.
1: Oké, je hebt de camera ook mee. Dus we kunnen ook alles zo zien op TV Drenthe en op de online kanalen. Dankjewel, ik spreek je zo weer, Edgar. Voorzichtig daar. Vanavond. Ja, even kijken.

0: Twente en Can't Stop the Feeling. Bijna 12:30. Marita Slip praat je zometeen bij over het laatste nieuws uit de provincie.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Het is exact 1:30. Het laatste nieuws van Marita Slip hoor je zo meteen. Maar we gaan eerst even naar het Holtingenveld. Edgar, is het al zover?
6: Ja, bijna, Anouk. Ik zie op dit moment nog wel 3 mensen... ongeveer op 5 meter afstand van de bom die tot ontploffing wordt gebracht. Het zijn 3 medewerkers van de explosieve opruimingsdienst. Ze lopen nu weg, zie ik. Dus ik denk dat er straks op elk moment kan gebeuren. Ze hebben op dit moment nog van die oranje hesjes aan en ze lopen nu weg. Ik zie ook de gedeputeerde Henk Emmens zie ik ook niet meer bij me. Dus ik denk dat het straks op elk moment kan gebeuren.
5: Zullen we dan gewoon even wachten, denk ik?
6: Ja. Ik denk dat dat verstandig is inderdaad, Anouk.
5: Maar wil jij meekijkend wachten of zeg je nou, laat Marita eerst maar even het nieuws lezen. Dan kom ik er wel tussendoor.
6: Ik denk dat we... ik denk dat misschien Marita eerst het okay. Nieuws nog even moet lezen.
5: Okay. Marietje, dan is de floor yours. Dan
7: ga ik heel snel, ja. Museum Nienoord, daar wil ik gaan beginnen. In Leek is 7 portretten uit de 17e eeuw rijker. Op de werken staan legercommandanten die rond 1640 geportretteerd zijn. De schenker van de schilderij die wil anoniem blijven. En die werken die maken deel uit van een collectie van 19 portretten. Nou, 9 daarvan zijn al in het bezit van Nienoord. En om die hele serie portretten compleet te krijgen, zijn nog 3 werken nodig. 2 daarvan zijn in het bezit van een adellijke Friese familie. En doelman Jan Hoekstra uit Eeksterveen is met zijn club Girondin Bordeaux, moet ik zeggen. Frans is altijd moeilijk, hè? Afgezakt naar het 6e niveau in Frankrijk. Afgelopen seizoen verruilde hij FC Emmen voor een nieuw avontuur bij de Franse club. Bordeaux speelde lang op het hoogste niveau van Frankrijk. En de club werd zelfs 6 keer landskampioen. Vanwege hoge schulden werd de club teruggezet naar het 4e niveau. En de Franse voetbalbond had de club eerder al naar het 6e niveau teruggezet. En de dames van de 4 Drentse rugbyclubs die slaan komend seizoen de handen in 1. De Black Panthers uit Meppel, de Big Stones uit Havelte, rugbyclub Dwingelo en rugbyclub Emmen die vormen samen 1 team, de Drentse Deernes. Het idee is van een Drentse samenwerking is nodig, want de teams hadden namelijk een tekort aan speelsters. Over een maand beginnen de rugbyvrouwen aan het nieuwe seizoen. Nou, tot zover en dan hoop ik dat ze bij Edgar er klaar voor zijn.
5: Je deed het in ieder geval, zette je wel gas erop.
7: Ja,
5: hè?
7: Dat
5: wel
7: moet,
5: tempo.
7: Hè? Ja, zeker, want we willen die bommen natuurlijk horen.
5: Maar ik heb geen idee, Edgar, of er al een beetje tempo in zit daar bij het Holtingenveld.
6: Ja, Anouk, ik denk dat we nog heel even moeten wachten. De personen van de explosieve opruimingsdienst die zijn nou nog steeds een stukje weg aan het lopen. Ik denk dat we nog net iets te vroeg zijn. Maar het kan over enkele minuten wel echt gebeuren, denk ik.
5: Weet je wat, blijf gewoon lekker hangen. Dan ga ik even naar onze weerman. Ja. Hans Nienhuis, een hele goede middag.
8: Hoi Anouk, goedemiddag. Ja,
5: hoi. Wat een spanning daar, hè?
8: Ja, dit is echt wel live radio. Nou. Ik kan niet mooier worden dan dit.
5: Mooi, hè?
8: Nee, als hij afgaat, onderbreken we gewoon het weerpraatje. Dan kun je de knal horen.
5: Helemaal goed. Dus dan weet jij er ook van, hè, Edgar?
6: Ja, helemaal goed, hoor.
5: Oh, ik hoor daar iemand aftellen.
8: Gaat ie.
9: Allereerst welkom. Oh. De eerste bom die we gaan doen. Maandag.
6: Er wordt nu een praatje gehouden.
5: Ik hoor het.
7: Maar het is wel bijna zover, hoor.
9: Onder die bult met zand.
7: Ja.
9: Die gaan we zo meteen laten exploderen.
7: Oh.
9: Denk hierbij aan oortjes. Dat kan een klap zijn. Je ziet waarschijnlijk zie je het zand omhoog komen. We hebben daar een kabel met een afvuurtoestel. Dus ik weet niet wie er gegaagd is om te willen draaien. U gaat draaien. Nou, helemaal mooi. Zodra het de explosie geweest is, gaan we niet met z'n allen naar voren rennen. Gaan we eerst kijken, als EOD gaan we kijken wat de explosie gedaan heeft. En of die daadwerkelijk meegegaan is. En daarna zal er eventueel mogen jullie eventueel kijken. Ja? Nou, dan gaan we door.
4: Is er dan nog wat te zien?
10: Heb je hier gewoon nog moeten oefenen? Ja? Is
11: serieus?
10: Echt
11: wel?
10: In het weekend. Allemaal testjes moeten doen online.
6: Ik geloof dat gedeputeerde Henk Emmers nu naar de knop toe loopt. Die staat vlakbij me, 10 meter hier vandaan. Het is eigenlijk best wel een kleine knop. Er zit een oranje draadje aan. En die is geloof ik bevestigd aan de explosief.
5: En het is op tientallen meters afstand, geloof ik, hè?
6: Ja, ja, we zitten ongeveer op ruim, nou, wat zal het zijn? 50, 75, 100 meter.
5: Want het is een beste bom, hè?
6: Ja, ik geloof dat het een 500 ponder is. Of het een Amerikaanse of een Engelse bom is, dat weet ik even niet. Dat werd wel gezegd. Maar in ieder geval dat het een grote bom is, dat is in ieder geval wel zeker. Oké, okay, Henk Emmers staat nu bij de knop. Het kan elk moment gebeuren. Oh!
5: 2, 1. Dat was hem, Edgar.
6: Dat was hem. Het was wel een flinke klap. Maar ik hoefde mijn oordopjes gelukkig niet in.
5: Nee. En hoe hoog spat het zand allemaal? Was het een beste?
6: Ja, ja, het is, nou, ik denk 15, 20... Nou, wat zal het zijn? 15, 20, 25 meter. Er kwam wat zand omhoog. En er zit nu nog steeds een beetje van die grijze wolken, zie ik.
5: Ja, je hebt alles vastgelegd op met je camera, hè? We kunnen straks ook alles zien.
6: Absoluut. Vanavond om 5 uur is het op Drenthe nu terug te zien.
5: Helemaal goed. En op de socials natuurlijk. Edgar, dank je wel. Doei, doei. Nou, een fijne hand dat je even ruimte wilde maken. En even wilde wachten met het weer. Hadden ze daar op het Holtingenveld droog weer bij trouwens?
8: Nou, voor een bom doen we graag een stapje terug. Dus wat dat betreft.
5: Ja,
8: nee, het is helemaal droog weer inderdaad. Ze hadden vandaag een mooie dag om die bom af te laten gaan. Want het is half bewolkt in onze provincie. Her en der opklaringen. Of soms gaan glijden er ook van die lome schaduwen over Drenthe heen. Geen neerslag en dat gaat vandaag ook niet gebeuren. Het blijft helemaal droog. Het is wel dat de temperatuur vandaag een beetje aan de magere kant is. Het wordt 20, maximaal 21 graden. Nou, ondanks de zonneschijn is dat dus ietsje onder de normaal. De wind die is zwak tot matig uit het noordoosten. Die legt niks in de weg. En die stapelwolken die zakken vanavond in elkaar. Einde van de middag begint dat eigenlijk al. En dan volgt er een heldere avond en nacht waarin het wel aardig kan afkoelen. Een graad of 7 tot 8, aan de grond nog wat minder. Maar het blijft dus helemaal droog vandaag.
5: Oké, en de rest van de dagen?
8: Nou, morgen ziet er eigenlijk nog beter uit. Dan hebben we een temperatuur van ongeveer 25 graden in de kop van Drenthe en 26, misschien zelfs wat erboven in het zuiden. En dan is het helemaal helder. Als er al iets te zien is, dan is het een hoge veeg aan de lucht, een vliegtuigstreep of zoiets. En pas morgenavond, heel laat in de avond, dan zou er wat bewolking kunnen komen opdraven. Maar in de daglichtperiode is het eigenlijk gewoon volledig zonnig. Met een zwak tot matige oostelijke wind en ja, eigenlijk voluit zomer in Drenthe zonder belachelijk hoge temperaturen. Maar dat hoge drukgebied dat ervoor zorgt, trekt over ons heen, daarna richting Zweden en dan met een bocht naar Oekraïne toe. En dat zorgt er bij ons voor dat de wind gaat draaien. Het is morgen oost, overmorgen is hij oost-zuidoostelijk en die wordt steeds zuidelijker van richting. Vanaf het continent wordt nu lucht aangevoerd die wel weer vochtig is en waarin zich ook buien kunnen ontwikkelen. Dus woensdag dan wordt het al onstabiel. We zien woensdag 24, 25 graden. Oost-zuidoostelijke wind matig van kracht. En een mix van zon en bewolking. Meeste zon in de ochtend. En in de middag kan er hier en daar een bui gaan ontstaan. Het zou een onweersbui kunnen zijn. Maar ik vermoed dat het woensdag gewoon nog bij een paar regenbuien blijft. En dan krijgt de zon het wat moeilijker in de namiddag. Nee, pas vanaf donderdag dan gaat het echt pittiger worden. We zien op donderdag een half bewolkte ochtend. Temperatuur gaat als een speer omhoog naar 27, 28 graden. En met een hoge luchtvochtigheid, donderdag wordt een broeierige dag. Zuidoostelijke wind erbij en dan beginnen vanuit het zuiden de buien binnen te lopen. En de verwachting is nu dat donderdag in de tweede helft van de middag of in de vooravond ook bij ons in Drenthe onweersbuien vanuit het zuiden zullen binnentrekken. En dat kunnen pittige exemplaren zijn. Dan is het weer gebeurd met de warmte. Nou ja, de warmte. een warme opstoot. Want richting het weekend zien we dat de temperatuur terugzakt naar ongeveer normaal, een graad of 22. Met een sterk wisselvallig weertype, dagelijks wat regen of buien. Een mix van zon en bewolking, waarbij de bewolking wel in de meerderheid is. En de wind die gaat naar de oude vertrouwde zuidwesthoek. En naar die kant hoef je geen stabiliteit te verwachten. Dus eigenlijk vandaag en vooral morgen zijn echt een mooie zomerse dagen. En daarna wordt het gewoon naar buiten met de radar bij de hand.
5: Ja, gaan we in ieder geval van de komende dagen genieten. Hans, dankjewel hè.
8: Fijne middag.
5: Jij ook. Ik ga zo meteen even kijken hoe het met Aldert is. Aldert die meldt zich tussen stoere meiden.
4: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: Hey!
12: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: Dan Hartman en Relight My Fire.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Op een ijsbaan, tuurlijk. In augustus op een ijsbaan, daar staat hij hoor. Onze Aldert. Wat ja. doe je daar?
3: Ja, ja, wacht tot koud wordt. Ja, ja tot, net zo lang wacht tot koud wordt. Nou, daar kunnen we nog wel even wachten. Nee, dat klopt wel, Anouk. De ijsbaan in Meppel, die liggen in Koedijslanden daar, die wordt ook gebruikt als er genies is, en dat is meestal zo, wordt gebruikt door het rugbyteam, het dames rugbyteam van Meppel, de Black Panthers. Jawel, en die heeft het zelf al in het ijs had, vanmorgen al, de hele morgen volgens mij, is dat de dames rugbyteams van Drenthe, daar bent er een stuk of veren notabene, die gaat samenwerken. Dan kom ik zo even op bij Demi. Demi is een van de sterspeulers hier in Meppel. Ja, dat zegt ze zelf van niet, maar zeg wel. Demi is die, ja, ja, zie je wel. En Erik beaamt dat. Erik is een trainer hier, Erik, mooi.
4: Hoi, goedemorgenmiddag.
3: Ja, want ik heb hier een paar maanden geleden heb ik ook een keer met jullie hier staan. Ja. Toen waren jullie ook op zoek naar nou, nee, sterspeulers voor het team. En ja. dat is dus blijkbaar niet echt goed lukt.
4: Nou,
3: goed.
4: We hebben wel een paar leuke dames gevonden, maar niet genoeg om... Nou ja, het tekort klinkt zo negatief, maar het tekort aan te vullen. Ja. Dus nou ja, in Havelte en Dwingelo in Emmen hadden ze hetzelfde probleem een beetje.
3: Mm-hmm.
4: Dus toen zijn wij door een van de dames van Havelte, de Big Stones, benaderd. Van, zouden jullie het leuk vinden om een cluster te vormen?
3: Ja. Ja, maar ik weet nog, Demi, dat we het er eens even over hadden. Van, ja, rugby en dames, op een of andere manier gevoelsmatig... Klopt dat niet bij elkaar? Maar dat is volstrekt onterecht, hè?
5: Ja, vind ik zeker onterecht. Ja, ja ik denk dat wij heel veel flair mee het spel innemen. Waarin mannen in één keer rechtdoor gaan. Ja, gaan wij er natuurlijk proberen omheen te komen. Ja. Samen te spelen. En ik denk dat we er eigenlijk alleen maar sterker van worden.
3: Ja, ja. Ja maar die man nou rugby precies speelt, dan ben je ook vaak van die kleerkasten, hè? Van die volle type lauwe tel, ja toch?
5: Ja.
3: Ja. Dat is bij de dames toch iets minder?
5: Nou, dat ligt eraan. In de scrum kunnen we wat meer gewicht gebruiken. En in de lijn hebben we wat dunnere spelers staan. Ja. En die wat wendbaarder zijn. Maar ja, als je een beetje gewicht mee kan nemen, dan kan je er wel makkelijker doorheen komen.
3: Ja, ja. Ja, en scrum is natuurlijk voor iedereen gelijk. Hè? Voor dames en slot ook.
5: Ja.
3: Dus qua verschil in gewicht maakt dat dan niet zo heel veel uit natuurlijk.
5: Nee, dat maakt niet uit. De spelregels zijn ook gewoon precies hetzelfde.
3: Ja,
5: dus,
3: ja. Maar wij beschouwen ook altijd nog een hele roege, een stoere sport. Een fysiek zware sport ook.
5: Ja.
3: Ja, dat is ook zo, toch?
5: Ja, zeker. Ja, en ik denk dat ja, dat maakt ons sterker.
3: Ja.
5: En dat vind ik leuk, want dat kunnen we ook laten zien. Kijk, wij kunnen het ook gewoon.
3: Ja.
5: Ja.
3: Ja, waarom niet?
5: Ja, waarom niet?
3: Ja. En toch, Erik, want ik proef het al een klein beetje. Het geeft zich niet genoeg dames op om hier een team in Meppel in de bien te halen.
4: Nee. Twee jaar geleden hadden we dat wel. Maar ja, het blijkt toch een beetje lastig. Weet er niet zo goed waarom. Maar,
3: nee.
4: Want het is een hartstikke leuke sport.
3: Ja.
4: Maar ja, goed, het is ook... Ja, weet je, we hebben hier vier clubs in de buurt zitten.
3: Ja.
4: Als je Zwolle meetelt ook nog een vijfde. En ja, het is niet zo heel dicht bevolkt.
3: Nee.
4: En het is nou helemaal niet sport van sport nummer 1 in Nederland. Het is even zoeken. Het is een kleine vijver om in te vissen.
3: Help me, maar ik heb echt helemaal geen verstaan van rugby op geen enkele manier. Hoe groot is een team?
4: Dan 15 spelers in het veld.
3: Zo.
4: En dan heb je nog wat reserves nodig.
3: Ja.
4: Bij voorkeur. Dus nou ja, voor een goede wedstrijd heb je gauw 18 tot 20 spelers nodig.
3: Ja.
4: En dat moet je dan ook nog een heel seizoen volhouden.
3: Ja. Ja, en dat, ja, als dat niet meer lukt. Je mag niet met één of twee minder spelen.
4: Ja,
3: nou,
4: dat mag wel.
3: Dat moet je niet willen.
4: Je mag met spelers minder spelen. Maar dan mag de tegenpartij altijd 1 speler meer opstellen.
3: Ja.
4: En als het er minder dan 10 worden, dan ben je gewoon klaar.
3: Ja, ja. Ja.
4: Dus dan mag het niet meer.
3: En dan kwam in de praktijk nog alles voor dan?
4: Ja, nou ja, het viel mee. Maar we hebben wel regelmatig met 12 in het veld gestaan afgelopen seizoen.
3: Jullie hebben de koppen bij elkaar stuk. Jongens, er is een half, het is een damesteam. In M nog eentje. En wat nog meer?
4: In Dwingelo,
3: ja, ja. Natuurlijk. Ja, Dwingelo is ook zo'n rugbystart van Drenthe min of meer. Hè?
4: Ja, het oerbolwerk van rugby in Drenthe.
3: Ja, zeker. Ja. En jullie gaan nou samen. Daar hebben jullie met elkaar overlegd.
4: Ja.
3: Maar dan wordt het team zo ineens heel groot, of niet?
4: Dat is, het wordt wel een brede selectie, ja.
3: Zeggen diplomatiek.
4: Ja, Havelt en Dwingelo spelen al jaren samen. Maar die zijn samen ook niet groot genoeg. Emma is net begonnen.
3: Ja.
4: Die hebben maar een klein groepje. Die zijn sinds afgelopen winter zijn ze met damesrugby bezig. Nou ja, wij hebben er ook net niet genoeg. Maar met z'n allen wordt het een mooie grote groep. Ja.
3: Ja.
4: Maar hebben we er altijd genoeg, ga ik vanuit.
3: En hij ook meteen 4 trainers in één keer?
4: Nee. De Big Stones heeft een trainer. En volgens mij traint hij de gemeenschappelijke trainingen van Havelte en Dwingelo.
3: Ja.
4: En
3: wat was je rol dan? Word jij een van de trainers dan ook?
4: Nou, ik ben gewoon de trainer van Meppel.
3: Ja.
4: En als wij een opstelling voor de wedstrijd moeten maken, zullen we dat gezamenlijk doen.
1: Je biedt ook afzonderlijk trainen?
4: Ja, zeker. Zeker. We blijven hier minimaal 1 keer in de week trainen. En dan gaan we 1 keer in de week gaan we hier trainen met z'n allen. En 1 keer in zoveel tijd in avond en 1 keer in het Wingelo.
1: Oké. Okay. Hey, Danny, jullie noemen je hier in Meppel de Black Panthers.
5: Ja.
1: Oh, dat klinkt wel stoer.
5: Ja, dat is wel vet.
1: Nou hebben jullie bedacht om daar de Drense Deernis van te gaan maken.
5: Ja.
1: Dat is ook een mooie naam, giet niet, maar het klinkt wel minder stoer.
5: Ja, maar dat maakt niet uit. We zijn nog steeds vrouwen. En het is natuurlijk de Drense vrouwen dan op het veld.
1: Ja.
5: Ik denk, ik ben ook niet degene die daar de keuze in heeft gemaakt.
1: Ja.
5: Dus ja, ik weet ook niet waarom dat zo is tot stand gekomen. Maar ik vind het wel stoer.
1: Ja, Drense Deernis. Ja. En dan moet er nog een logo komen en een shirt en zo.
5: Nee, we spelen wel in onze tenue of in die van Havelte, die van Dwingelo. Het ligt er net aan waar we spelen en dan dat is de tenue waar we in spelen.
1: Okay. Ja. Maar goed, dan bespeur ik toch wel een klein beetje, Erik, dat het nog niet een team wordt dan, toch? Of
4: nee,
1: toch weer wel?
4: Nee, het blijven gewoon 4 clubs.
1: Ja.
4: Dus alle spelers blijven ook lid van hun eigen club. Maar we gaan samen spelen.
1: Ja.
4: Maar even ter vergelijking, er zitten 10 teams in onze competitie en daarvan zijn er 7 clusterteams. Dus wij zijn niet de enige die het lastig hebben om genoeg spelers te vinden. Dus, maar goed, we blijven gewoon 4 afzonderlijke teams die gezamenlijk de competitie ingaan.
1: Ja, en die competitie dat verandert niet? Ook niet de klasse of de hoogte?
4: Nee, we gaan gewoon, we spelen al jaren in de 3e klasse.
1: Ja.
4: En we gaan nu gewoon weer beginnen in de 3e klasse.
1: Ja. Maar dan komt misschien nog wel meer talenten vrij. Dat je misschien wel in de 2e klasse kunt komen.
4: Nou ja, we hebben er sowieso heel veel kwaliteit bij gekregen hierdoor.
1: Ja.
4: Dus ik denk zeker dat wij bovenin mee gaan doen.
1: Oké. Okay.
4: Ja.
1: Ja,
4: daar ben ik niet bang voor.
1: Dus nogmaals een oproep voor dames en heren wel voor het rugby?
4: Zeker. Blijf komen.
1: Ja.
4: Want het is gewoon een hartstikke leuke sport.
1: Ja, Demi, die ontkent dat zeker niet. Demi, wat is... Want ik zie al een beetje popelend met die bal. Je wilt er wat met natuurlijk.
5: Ja, altijd als ik een bal bij me heb, wil ik er wat mee.
1: Ja, want dat is ook een beetje je specialiteit, begrijp ik. Een beetje kick, de header, hè?
5: Ja, de kicks, de conversies.
1: Het doel staat hier achter ons.
5: Ja.
1: Het bal maar niet in het doel, maar over het doel.
5: Ja, je moet precies daar tussendoor, daar bovenlangs.
1: Dat is het verschil met voetbal.
5: Moet ik het proberen?
1: Ja, doe eens. Okay. Ja, we willen Zim kicken van
5: het
1: ding. Ja, precies. De camera is erbij.

0: Woensdag om 7:30.
1: Ja.
0: Sowieso elke maandag woensdag 7:30. En dan gaan we komende vrijdag gaan we naar Dwingelo.
1: Kijk.
0: Voor gezamenlijke training.
1: Oh man. Nou, Anouk, iets zeg mij dat het niet iets voor je is, maar ik kan me heel hopeloos vergissen. Dus correct me if I'm wrong.
2: Hey, en ik durf het bijna niet te vragen, maar er ligt nog een bal. En hoe erg ben jij soepeltjes met je benen?
1: Ja, maar ja, ik kan niet zo schieten. Hè. Nee, dat kan ik niet. Ik wil het alleen proberen voor je.
2: Ja?
1: Wacht even, dan pak ik weer mijn bal bij. Ja, bal, ik noem het een bal, jongen, want hij is niet rond.
3: Hij is niet rond, zeker.
1: Het is wel een bal.
3: Het moet wel een dropkick zijn.
1: Wat moet het wezen? Een dropkick? Oh, maar ik moet hem eerst op rond stuiten.
3: Ja,
1: ik heb mijn haan te weinig. Wacht even, probeer ik even. Oh, die bal giet al heel aan de kant. Wacht even, maar ik doe het gewoon voor je dan. Misschien, ik doe het gewoon zo, joh. Zo, wil ook niet. En ook, dat is een hopeloos geval.
2: Ergens voel ik dat ook niks voor jou is.
1: Nee, maar daar haak ik dat nog niet memoreerd. Nou, god hem over nu dat ik rugby, dat giet niet meer wordt.
2: Maar ik vind het wel dapper dat je een poging hebt gewaagd. Hey, dankjewel hè. Tot later.
1: Jojo, bye.
2: Dit is Koen.

0: tweede werd hij. Met dit liedje. Bij de laatste editie van het Songfestival Drenthe. Gunnar Koops op Radio Drenthe en Zolang als Kin. En dit is Douwebop.
1: All right.

0: Na een druk weekend wil ik graag in Muut slapen. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra. In Hogeveen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is Beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan Boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar, eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Hé, hey, wat is dat?
9: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
12: Doe maar duur.
9: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
13: Greenwave. Hey, Raymond.
14: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Hey, Raymond.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
15: Toen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Anouk in de middag met

0: Ottawa en hands up.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Wordt ingeschakeld door Bertus, want we kregen een appje van Bertus. Bertus, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Anouk.
0: Van het Klompenmuseum. Wat kan ik voor je doen?
3: Ja, nou, volgende weekend, 5 en 6 september, hebben we de Bloemencorso.
0: Ja.
3: En vorig jaar was de buitenplaats, de museum de buitenplaats, was er met een mooie bakfiets. En toen dachten wij van, dat zou leuk zijn om dat ook te doen. Dus dat hebben we besloten. We gaan dit jaar ook met de reclamestoet mee met een bakfiets voor het Klompenmuseum.
0: Ach, leuk.
3: Maar ja, omdat er heel veel kinderen uit Eelde meedoen op enige wijze met het Bloemencorso, zijn wij eigenlijk op zoek, niet eigenlijk, zijn we op zoek naar twee tieners die in twee rondjes van de reclamekaravaan door het dorp folders voor het Klompenmuseum willen uitdelen.
0: Aha, oké. Okay. En die zijn dan alleen dat weekend of één dag zelfs maar dat ze aan de bak moeten?
3: Ja, alleen die zaterdagmiddag.
0: Ja, hè, zaterdagmiddag alleen.
3: Ja, ja, okay, die zaterdagmiddag.
0: Dus je zoekt inderdaad twee jongeren, inderdaad, in de leeftijd van, wat zal het zijn dan?
3: 14, 15.
0: Ja, precies.
3: 15, ja. Ja. Ja.
0: Die dan even willen helpen met flyeren.
3: Ja, dat zouden wij heel, heel fijn vinden. En misschien zijn er mensen die luisteren en die weten van, goh, ik weet die en die wel, laat ze mij maar bellen.
0: Ja. Ja, als je zelf kinderen hebt, of buurkinderen, of kleinkinderen, ja. Hè, kan van alles.
3: Ja.
0: Oké, okay, ja. Maar dan even contact opnemen met het Klompenmuseum?
3: Nee, laten ze mij maar even bellen.
0: En jouw nummer staat dan ook wel op de site van het Klompenmuseum?
3: Nee, maar ik zal dat ook nog even zeggen. Dan kunnen jullie het ook even bij de receptie neerleggen.
0: Heel goed.
3: Dat is 06
0: ja.
3: 27
0: ja.
3: 224
0: ja.
3: 44 59.
0: Ik heb hem genoteerd. En ik leg hem inderdaad, wat je zegt, al bij de balie neer. Dus mensen die horen en graag mee willen helpen, die kunnen even bellen met RTV Drenthe. 0592-33-8080 is het telefoonnummer dan. En we hebben nog wel even, maar het zou leuk zijn als zich meteen kinderen aanmelden. En Bertus.
3: Dat zou heel mooi zijn.
0: En anders moet je zelf aan de bak.
3: Ja, dan moet ik zelf twee rondjes lopen.
0: Ah, die komen er vast. Nee,
3: maar dan vraag ik jou om mee te doen.
0: Oh ja, mijn jeugdige benen. Ik hoor het alweer.
3: Ja.
0: Hey, Bertus, dankjewel en succes ermee.
3: Anouk, dankjewel.
0: Doei.
3: Doei.

0: Het is ook wel Drenthe muziek, toch?
1: Ja.
0: TT-muziek gewoon.
1: Ja. Gas op de lol.
0: Born to be wild.
2: De slingerplaat.
0: Wij gaan weer op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. En dan skip ik het laatste plaatje dat gepland staat even voor tweeën. Zou ik nog even kijken welke dat is?
1: Ja? Als het maar geen leuke is.
0: Oh, die is wel leuk. Tina Turner, Let's Stay Together.
1: Oh, die is wel leuk.
0: Maar goed, misschien kunnen we die op een ander moment nog draaien. Wij gaan op zoek naar Franse liedjes vandaag. En waarom Frans?
1: Nou, het is misschien heel erg alleen bij ons. Ik weet het niet zo goed. Maar mijn dochter Tess, die zit dit jaar in het eindexamenjaar HAVO. En zij heeft Frans in haar pakket. Dan denk je niks aan de hand. Maar zij heeft een piepkleine eindexamenklas. En ze zit toch op een school waar honderden leerlingen op zitten. Het is echt een grote school. Ze is één van de 6 eindexamenkandidaten Frans. En dat is een trend. Ik sprak haar Fransdocent, dat is namelijk ook haar mentor, die zich al jarenlang eigenlijk een beetje inzet. Want zij zegt, ja, ik heb steeds minder kinderen in mijn klas die Frans kiezen. Terwijl de Duitse klassen, ja, die puilen uit. Iedereen kiest voor Duits.
0: Ik kan dat beamen, want ik denk een jaar of 5 geleden was ook een van mijn dochters, die wilde graag Frans kiezen in haar pakket. En dat kon niet eens aangeboden worden. Dat is wel een kleinere school, maar wel een voortgezet school. Maar dat kon niet aangeboden worden, omdat er zo weinig kinderen Frans hadden gekozen. Nee, doe maar Duits hoor.
1: Oh, wat erg. Omdat er geen docent beschikbaar was.
0: Ja, omdat die klas dan te klein is.
1: Ja, nou ja, bij mijn dochter op school hebben ze dan nu een creatieve oplossing, dat ze dan de HAVO 5 leerlingen bij VWO 5 inzetten. Zo van, nou ja, dan heeft de Frans docent tenminste nog een klas waar ze les aan kan geven, in plaats van een handjevol kinderen. Maar ja, dan nog zijn het er 12.
0: Ja.
1: Ja. Het is echt heel erg.
0: Terwijl wij allebei zo houden van de Franse taal.
1: Ongelooflijk. Ja.
0: Jij hebt het wel in je eindexamenpakket gehad?
1: Zeker weten. Zelfs 2 keer eindexamen. Eindexamen MAVO Frans en eindexamen HAVO Frans gedaan.
0: Prachtig. En ik ben nu aan het Duolingo in Frans.
1: Ook leuk. Ja, heel goed.
0: Hartstikke leuk. Wij dachten Franse muziek, kom maar door. 0592-3311-88. Wij willen graag een heel rad vullen met Franse plaatjes. En er sowieso even voor tweeën dus uitgaan met een Frans liedje. Ja, we laten ons graag verrassen via de app of telefoon. Wij noteren ze wel. Ik zie dat we al iemand aan de lijn hebben. Hallo, met Anouk.
3: Mooi, met Jelmer.
0: Bonjour, Jelmer. Ça va?
3: Bonjour. Nou, ik ga volgende week naar de Ardennen, Franstalig gedeelte, maar ik kan ook geen Frans, dus dat wordt weer mooi.
0: Met handen en voeten. Deux baguettes, s'il vous plaît.
3: Ja, nou, dat kan ik dan nog, maar dan, ja.
0: Hé, hey, maar jammer, had je wel een mooi Frans liedje voor ons?
3: Ja, zeker wel. Non, non, rien, rien, chancy. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar
0: ik snap precies welke je bedoelt. Dat de poppies.
3: Ja.
0: Hé, hey, en welk letter wil je graag hebben?
3: Doe maar de F van Frankrijk. Ja.
0: De F van Frankrijk zet ik erbij. Je bent de eerste die gebeld heeft. Hartstikke goed. En ik wens jou vast een fijne vakantie dan.
3: Dankjewel.
0: Au revoir.
3: Doei.
0: Nou, Franstalige liedjes 0592.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Wat een lekkere stuiterplaat is dit ook, hè? Mud and Tiger Feet. Bijna 1:30 alweer. Het laatste nieuws uit de provincie. Je vindt het altijd in onze app. Je vindt het op de site rtvdrenthe.nl. Maar je hoort het ook.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
7: Half 2 geweest, het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
8: Goedemiddag. Museum Nienoord in Leek is 7 portretten uit de 17e eeuw rijker. Op de werken staan legercommandanten die rond 1640 geportretteerd zijn. De schenker van de schilderijen wil anoniem blijven. De 7 geschonken werken maken deel uit van een collectie van 19 portretten. 9 daarvan zijn al in het bezit van Nienoord. Om de hele serie portretten compleet te krijgen zijn er nog 3 werken nodig. En 2 daarvan zijn in het bezit van een adellijke Friese familie. Doelman Jan Hoekstra uit Eeksterveen is met zijn club Girondin Bordeaux afgezakt naar het 6e niveau in Frankrijk. Afgelopen seizoen verruilde hij FC Emmen voor een nieuw avontuur bij de Franse club. Bordeaux speelde lang op het hoogste niveau van Frankrijk en de club werd zelfs 6 keer landskampioen. Vanwege hoge schulden werd de club teruggezet naar het 4e niveau. En de dames van de 4 Drentse rugbyclubs die slaan komend seizoen de handen in 1. De Black Panthers uit Meppel, de Big Stones uit Havelte, rugbyclub Dwingelo en rugbyclub Emmen vormen samen 1 team. De Drentse Deernes, net zag je het ook bij Aaldert. Het idee voor de Drentse samenwerking die is echt nodig, want de teams hebben namelijk een tekort aan speelsters. Over een maand beginnen de rugbyvrouwen aan een nieuw seizoen. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
7: Marita, dankjewel. Hans Nienhuis nog met het weer.
9: Hoge druk zorgt voor een weersverbetering en de stapelwolken die deze middag boven Drenthe hangen komen niet tot neerslag en ze laten gaandeweg ook steeds meer ruimte open voor de zon. Wel is het iets aan de frisse kant, het wordt niet warmer dan een graad of 21. Ook vanavond is het rustig en dan helder.
10: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: Hey Remo!
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: wat krijgen we veel Franstalige liedjes binnen. Wat zijn ze mooi. We kunnen maar 26 op het rad zetten. Zometeen laten we even een paar horen van binnengekomen suggesties. Maar er komen nog veel meer binnen op de app, zie ik. Dat wordt een lastige keuze zometeen. Dit is Higo.
1: Ik was eigenlijk bang voor wat er nu nog komen ging.

0: Net als vroeger zong Higo.
1: De Slingerplaat.
0: Een paar binnengekomen suggesties, want we kunnen lang niet alles laten horen. Maar leuk dat ze zijn. En verrassend ook weer.
2: Ja, hele verschillende suggesties komen er binnen. Dat vinden we leuk.
0: Hartstikke leuk. Waarom zoeken wij Franse muziek? Nou, jij had het over jouw dochter Tess.
2: Ja, er zitten maar heel weinig leerlingen in haar eindexamenklas Frans. Namelijk 6. En dat terwijl het een enorme school is.
0: Ja, en ik kon dat beamen. Want een paar jaar terug moest mijn dochter haar vakkenpakket samenstellen. En die is inmiddels al lang verder en zo. Maar kon destijds geen Frans kiezen. Omdat er te weinig vraag naar Frans was. En daar konden ze geen docent op zetten op 2 leerlingen.
2: Ja, nou, kortom, er wordt blijkbaar te weinig Frans gekozen.
0: Ja, wij dachten, wij zetten de Franse taal even in de markt door op zoek te gaan naar Franse liedjes. Zullen we maar een paar laten horen? Ik had Jelma als allereerste aan de lijn. En als je als eerste belt, dan mag je, dan heb je sowieso een plek op het rad. Want we pakken het rad met het alfabet er zo meteen bij. En dan mag je een letter kiezen. En dan komt jouw liedje dan achter te staan. Jelma koos voor de letter F van La France. Ja.

0: En wilde daar graag dit liedje achter hebben van Le Poppies. Komt voor de bakker.
1: Toen kregen we een appje van Martijn. En die komt met een Nederlandse band, maar wel met een Frans liedje. BCTN en Mon Amour.
0: En Richard, die kennen elkaar denk ik niet, maar die appten onafhankelijk van elkaar hetzelfde liedje door. Deze namelijk van Julien Clerc. Geke en Richard, we zetten hem erop.
1: Alina en volgens mij nog heel veel andere mensen, die kwamen met het liedje van Adamo, Vous permettez, monsieur.
2: Vous permettez, monsieur.
0: Ja, hier doen we Mini ook een groot plezier mee.
1: Kijk, heel goed.
0: Nee, mooi man. Rika en Jannie en Carla kwamen allemaal met deze prachtige van Edith Piaf. Dit is zo'n klassieke, Marie, die moet er ook op.
1: Ja, zeker moet hij erop, absoluut. De volgende die er ook op gaat, ook zo'n ontzettend leuk liedje, komt van Ali, Parole, Parole, van Talida.
3: Parole, parole, parole.
4: Écoute-moi.
3: Parole, parole, parole.
4: Je t'en prie.
3: Parole, parole, parole.
0: Ik zet regelmatig thuis een Franstalige muzieklijst op, als ik ga koken vooral. Oh. Maar ik heb wel weer nieuwe nummers toe te voegen.
1: Ja, leuk, hè? Dan heb je weer inspiratie. Heel goed.
0: Henk Schoenmaker heeft ook een suggestie doorgegeven. Peter Koelewijn zetten we erop. En Rika komt met deze.
5: Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de sang. Mes disques sont un miroir.
0: Frans Gaal.
1: Helemaal goed. Willem dan, die kwam met eentje van Céline Dion. Pocket tu même encore.
6: J'irai chercher ton âme. Dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai.
0: Oh, we kunnen lang niet alles laten horen. Nog twee doen?
1: Ja, vooruit, ja.
0: Okay.
1: Tieners die belde en die zei, ja, ik heb een liedje en die draaien jullie eigenlijk nooit. Maar ik geef hem heel vaak door. Hebben jullie hem misschien niet? Toen ben ik gaan zoeken en gaan zoeken. Ja, we hebben hem wel. En het is inderdaad een leuk liedje. Bon attendeur en Isabel Pierre, Le temps est bon.
7: Le temps est bon.
0: Terwijl we dit zeggen, zie ik Stromae binnenkomen.
1: Ja, ook zo leuk.
0: Oh, die hadden we ook nog niet. Deze komt trouwens meerdere keren binnen. Amrit, we hebben echt middag genoeg.
1: Het wordt toch een opgave zo meteen. Oei.
0: Wij gaan de lijnen sluiten.
1: Ja.
0: Wij gaan ons buigen over Franse liedjes. En 26 uitzoeken. En daar een letter aan koppelen van het alfabet. En dan zo meteen het rad erbij pakken. En dan ga jij de beste slinger aan geven. Kijk, we kijken.

0: Ring, ring, I've got to sing. Marietje, wat een lastige klus.
1: Ja, ik heb echt liedjes in overvloed, hoor.
0: Ik ook.
1: Oeh.
0: Nou ja. Maar goed, we hebben een keuze gemaakt. Ja. 26 Franse liedjes hebben een letter van het alfabet gekregen. De F weten we al. Daar staat de suggestie van Jelmer. De poppies, die hebben klaarstaan. De overige heb ik voor mijn neus. Dus slinger maar. En dan ga ik kijken welke ik erbij moet pakken.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb trouwens een flinke slinger gegeven. Dus we zijn even onderweg, ben ik bang. Even kijken waar die gaat stoppen. We gaan naar de A, B, C.
0: Oeh, bijna de F.
1: Bijna de F, jammer. Maar het is de C geworden. Ga ik gauw kijken in ons lijstje. Ik hoef niet zo ver te scrollen. Het is de suggestie van Marijke. Die komt met een leuk liedje van een Franse zangeres. Een populaire zangeres in Frankrijk. Zas en Je veux.
0: Ah, die hoor je ook niet zo vaak. Nee. Wat leuk. Oké, pak ik die erbij. Dit is de eindplaats van vandaag.
2: De slingerplaat.

wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel.

0: Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus. Tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7 uur was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag met

0: Gilbert O'Sullivan, Underneath the Blanket Go.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Eind september is dat, hè? Marietje, jij weet precies wanneer, hè?
2: 26 september is het Crossroads Festival in de Nieuwkoek in Assen. Onder andere met Erwin Java en Erwin Nijhoff, de twee Erwins die... Ruthie Foster en Jeffrey Halford en de Healers. Allerlei leuke namen uit de blueswereld.
0: Nou, wij geven nu twee kaartjes weg voor het festival. Maar vanmiddag maak je er ook weer kans op. En morgen vroeg weer. En die dag daarna, in ieder geval deze hele week tot en met zaterdag, spelen we het vier keer op een dag. Ons spel waarbij je kans maakt dus op die vrijkaartjes. Wat moet je ervoor doen? Nou, zometeen even heel goed naar de radio luisteren. En dan vooral even, ik denk je focussen op de tekst vooral, hè, die Wim uitspreekt.
2: Dat is wel het handigste, ja. Let even vooral inderdaad op de tekst.
0: Ja, want bluesnummers worden altijd een beetje gedragen en met veel drama natuurlijk bezongen. Wij hebben het juist het tegenovergestelde gedaan. Wij hebben vrolijke zomerliedjes gepakt. Maar daar heeft Wim een blues sausje overheen gegooid. En opeens zijn ze niet meer te herkennen. Tenminste, nou, die bij Jeffrey was wel makkelijk te doen, hè? Brian Adams met The Summer of 69. Maar ik ben benieuwd of je dit zomerliedje ook weet te herkennen.
3: Eén witte duif. Ik ben maar een vogel in de lucht. Eén witte duif. En ik vlieg over de berg.
0: Nou, dat bedoel ik. Dat vind ik veel lastiger, jij niet?
2: Nee.
0: Nee, vind jij hem te doen?
2: Nee, ik was even afgeluid. Ik krijg een appje binnen. Nee, ik vind hem prima te doen.
0: Oh.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja,
0: ik niet, ja, dus ik laat hem nog een keer horen.
3: Eén witte duif. Ik ben maar een vogel in de lucht. Eén witte duif. En ik vlieg over de berg.
0: Als jij weet welk liedje hiermee bedoeld wordt, kan je nu bellen naar de studio. 0592 33 11

0: Stella Lefty en Boston.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Allemaal bluesgiganten die daar optreden in de Nieuwe Kolk eind september. Ik ga eens even kijken of ik een man in blues aan de lijn heb. Bert, goedemiddag.
2: Mooi, goedemiddag.
0: Mooi. Valt het mee of heb je een beetje de blues?
2: Ik heb de blues, ja.
0: Jij hebt de blues, daadwerkelijk?
2: Ik ben wel een bluesliefhebber. Ik ga regelmatig naar bluesoptredens in de regio.
0: Ach, wat leuk. Wat is de laatste waar je geweest bent?
2: Goeie. Dat was bij Hofstegen in Grollo, maar wie was dat ook alweer? In Lijfste Leeuwband ben ik geweest. En bij Luca Holzenberg op Graswijk, net onder Assen. Op zondagmiddag.
0: Oké, zondagmiddag blues.
2: Ja, zondagmiddag blues.
0: Ben je wel eens bij Ed Baker en de Boogie Machine geweest?
2: Nee, nooit.
0: Dat is een aanrader.
2: Ja,
0: zoek maar eens op.
2: Dat is ook... Ja, oké, zal ik doen.
0: Ed Baker en de Boogie Machine. Hey, ik laat jij eventjes een fragment horen. Een verbloesd zomerliedje.
3: Eén witte duif. Ik ben maar een vogel in de lucht. Eén witte duif. En ik vlieg over de berg.
0: Welk liedje wordt hier verbloesd?
2: Ja, dat is volgens mij Una Paloma Blanca van de George Baker selectie.
0: Had je meteen al met die witte duif te pakken?
2: Ja, direct. Ja. Alle minuut. Ja.
0: Nou, ik heb hier het origineel klaarstaan. Ik heb zo'n vermoeden dat jij de bluesversie van Wim wat mooier vond. Maar jij gaat genieten van lekkere bluesmuziek eind september.
2: Ja, absoluut. Ik was er van plan om erin te gaan, dus dat kwam hartstikke mooi.
0: Nou, en Chris, nou grote score. Blijf even aan de lijn, Bert, en geniet ervan.
2: Oké.
0: Doei, doei.
2: Zal ik doen, dank je.

Lisa Stansfield en Change. Bert Efting won maar mooi even die kaarten voor het Blues Festival. Dat eind september georganiseerd wordt hier in Assen. En daar kan je ook bij zijn. Op kosten van RTV Drenthe zelfs. Vanmiddag worden er weer een setje weggegeven.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Half drie geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
5: Goedemiddag. Museum Nienoord in Leek is 7 portretten uit de 17e eeuw rijker. Op de werken staan legercommandanten die rond 1640 geportretteerd zijn. De schenker van de schilderijen wil anoniem blijven. De 7 geschonken werken maken deel uit van een collectie van 19 portretten. 9 daarvan zijn al in het bezit van Nienoord. Om de hele serie portretten compleet te krijgen zijn nog 3 werken nodig. En 2 daarvan zijn in het bezit van een adellijke Friese familie. Inwoners van Nooit Gedacht zijn niet te spreken over een wegafsluiting in het dorp. Vanaf maandag 21 september gaat de N376 tussen Rolde en Nooit Gedacht 3 weken dicht voor werkzaamheden aan de weg en het fietspad. Vooral de omleidingsroutes via binnendoorweggetjes zorgen voor discussie. De inwoners zijn bang voor extra drukte in de omliggende dorpen. En ook zou de afsluiting gevolgen hebben voor een belangrijke schoolroute. De provincie zegt bereid te zijn om met de inwoners in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid. En die mogelijkheid grijpen de inwoners van Nooit Gedacht aan. En doelman Jan Hoekstra uit Eeksterveen is met zijn club Girondin Bordeaux afgezakt naar het 6e niveau in Frankrijk. Afgelopen seizoen verhuilde hij FC Emmen voor een nieuw avontuur bij de Franse club. Bordeaux speelde lang op het hoogste niveau van Frankrijk en de club werd zelfs 6 keer landskampioen. Vanwege hoge schulden werd de club eerder al teruggezet naar het 4e niveau. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
4: Marita, dank je. Het weer nog, Hans Nienhuis.
6: Hoge druk zorgt voor een weersverbetering en de stapelwolken die deze middag boven Drenthe hangen komen niet tot neerslag en ze laten gaandeweg ook steeds meer ruimte open voor de zon. Wel is het iets aan de frisse kant, het wordt niet warmer dan een graad of 21. Ook vanavond is het rustig en dan helder.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
14: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
14: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB en gaan.
19: Leren mediteren? Zen.nl.

hebben ze ook ooit eens in het Frans uitgebracht. Werd niet een heel groot succes trouwens. De Hollies op Radio Drenthe. En dit komt bij ons uit de provincie. Gers is dit.

0: dit vroeger?
1: Nee, nog steeds.
0: Zo'n leuk liedje altijd. Dat ik dacht, kan daar ook iets mee? En toen zijn we hier intern wat gaan rommelen. En jawel hoor, daar kon wel wat mee. Luister maar.

is toch leuk? Zo, op Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. En dan gewoon je eigen programma erin verweven. Ik vond het mooi.

daar was hij toch. Hadden we hem eerst even verwijderd, omdat het laatste plaatje voor tweeën was. Tina Turner, Let's Stay Together. Maar hij kwam lekker toch nog voorbij. Het is alweer bijna 3 uur. Zometeen ontzettend veel lekkere muziek uit de jaren 60 en 70. Dimitri slijt je er doorheen. En dit is mijn laatste. Dit introotje, dat karakteristieke introotje, dat vonden ze eerst niet goed genoeg. Zeiden ze, nee, doen we niet. Maar uiteindelijk toch doorgezet, gelukkig maar.

0: Zonder te veel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
1: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: Radio Drenthe. 16.

0: Studio Steenbergen.
1: Yes, goedemiddag en van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. René Steenbergen is vandaag vrij, vandaag ik hier. Mijn naam is Dimitris. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. Het programma zit lekker vol vanmiddag. Zometeen hebben we de Jukebox met daarin twee platen die alles te maken hebben met een bijzondere gebeurtenis. Vandaag terug in de tijd. Het heeft iets te maken met de Golden Earring, maar daar kom je later vanmiddag achter. En jouw kans vanmiddag weer op het Radio Drenthe prijzenpakket. Na 4 uur maak je kans op tickets voor Crossroads Blues Festival op zaterdag 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen. En hoe je die tickets kunt winnen, dat ga ik je laten vertellen. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4, hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin gitaarsolo soms langer duurde dan vervelende vergaderingen. Stand by me. Deze komt eraan van so Benny King. Stand by me zometeen. Ook Joe Cocker. Feeling alright van hem. En Robert Palmer. Each and every man's the same inside. Who takes every kind of people. Ah, lekker hoor. Every kind of people. Dit en veel meer 60s en 70s hits tot aan 4 uur hier op Radio Drenthe.

0: Radio Drenthe op maandagmiddag 3:15. Hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1963 bereikt de LP The 12-Year-Old Genius van Little Steve Wonder de eerste plaats in de albumlijsten van Amerika. Hij is zodoende de eerste artiest die in 3 hitparades op nummer 1 staat. Ja, wat een prestatie. Hij staat ook bovenaan in de single- en R&B-lijsten met Fingertips Part 2. En dat klonk zo. Everybody.

When I Grow Up To Be A Man is nog maar 3 weken daarvoor opgenomen in de studio's in Hollywood. De reden dat de single al zo snel na de opname in de platenwinkels ligt is dat de Beach Boys aan de vooravond staan van een uitgebreide Europese tournee. En daarvoor is dringend nieuw plaatwerk nodig. When I Grow Up To Be A Man komt begin september 1964 binnen in de Billboard Hot 100 en bereikt uiteindelijk de 9e plaats. Eind oktober komt de single ook in Europa uit, maar in ons land wordt het geen hit. En in de EBC-studio's in Londen nemen de Bee Gees op deze dag in 1967 dit liedje op. Ja, in de IBC-studio's, hè? Begrijp je. World komt in december 1967 uit. In Nederland staat hij begin 1968 3 weken lang op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En er is meer Bee Gees in de geschiedenis. Want een jaar later, op 24 augustus 1968... komt deze single van de Bee Gees op nummer 14 binnen in de top 40.

Robin Gibb heeft de tekst voor I've Gotta Get a Message to You geschreven naar aanleiding van een treinongeluk dat hij met zijn vriendin Molly in november 67 heeft gehad. Ze zijn dan onderweg naar Londen als hun trein ten zuidwesten van de Britse hoofdstad een ongeluk krijgt. Ja, ze zullen zich met veel moeite uit de wrakstuk bevrijden. 79 inzittenden raakten gewond. 49 passagiers komen zelfs om bij dit ongeluk. Robin en Molly worden met een shock opgenomen in het ziekenhuis. Maar volgens Barry Gibb heeft zijn broer van dit ongeluk de hik in zijn stem gekregen. En daarom is die plaat dus uitgebracht. Uiteindelijk bereikt hij de derde plaats, deze plaat. En dan is er ook een bekend instrumentaaltje dat op 24 augustus 1968 binnenkomt in de tipparade. Namelijk deze. The Horse. Ja, van Cliff Knobs. Vooral bekend geworden omdat hij door Radio Veronica wordt gebruikt in de spotjes voor de drive-in shows. En ook de B-kant van de single heeft een bijzonder plaatje. Het is een gezongen versie. De titel is dan Love is Alright en klinkt zo.

0: Bij de eerste release in 1968 dus, wordt de single geen hit. 7 jaar later komt The Horse nog een keer uit en dan bereikt hij plaats nummer 12 in de top 40. En dan gaan we naar deze dag in 1972. Een warme zomeravond in Californië in het Greek Theater. In Los Angeles kijken zo'n 4500 man naar een spetterend optreden van meneer Diamond. Ja, en die heeft er zin in.
1: Thank you people in the audience, the peas, tree people out there. God bless you, I'm singing for you too. Are you still there, tree people? This is gonna be special. I promised that before I came back to this theater that we would do things for you that you would not forget for a while. And that's what we're about tonight, okay?
0: Show wordt compleet opgenomen en komt later ook nog op een dubbel LP uit. Hot August Night gaan miljoenen exemplaren van over de toonbank. Het wordt een echte klassieker. Paul Anka bereikt op deze dag in 1974 de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Met het meer zoete Having My Baby.

0: Paul Enke heeft het nummer geschreven voor zijn vrouw Anne en hun vier dochters als hij voor een optreden zit te wachten in Californië. En dit liedje van Rob de Nijs komt op deze dag in 1974 op plaats nummer 33 binnen in de Nederlandse top 40.
1: Mirella is het einde, maar waar is het begin? Ik ben op haar gevallen, maar hoe pak ik haar nou in?
0: Ja, Mirella blijft een week lang staan op nummer 26 in de top 40. En daarmee is het eigenlijk ook alweer gebeurd. Na Jan Klaassen, de trompetter, dag zuster Ursula en hey speelman is Mirella de vierde single van Rob de Nijs die door Boudewijn de Groot is geschreven. Ja, en ze zijn ook alle vier geproduceerd door Boudewijn de Groot. Goed, tot zover de geschiedenis. Maar ja, we gaan nog niet helemaal de geschiedenis afsluiten. We pakken er ook eventjes een oude top 40 bij van 24 augustus. Ik heb hier een Nederlandse top 40 van 24 augustus 1974. En daarin Donna Summer, Hostage. Ook Rock Your Baby van George McRae. En die ga ik zo meteen allebei draaien op Radio Drenthe. Maar eerst Paul Da Vinci. Your Baby Ain't Your Baby Anymore uit de top 40 van 24 augustus 1974.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
5: Goedemiddag, het is 4 minuten over 3:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. De dodelijke steekpartij in Boertange van gisteravond heeft zich afgespeeld in een zorgboerderij van stichting Fusis in Assen. Bij het steekincident kwam een 49-jarige man om het leven. Assistenten Alfons Arts en Mark Hegeman krijgen een nieuwe functie bij FC Emmen. Arts wordt hoofdscout en Hegeman gaat aan de slag bij de oudste jeugd van de club. En de dames van de rugbyclubs uit Meppel, Emmen, Dwingelo en Havelte gaan samenwerken. Ze vormen vanaf komend seizoen samen één team. Dit en meer is ook te lezen op rtvdrenthe.nl en in onze app natuurlijk. Gaan we voor het weer naar Hans Nienhuis.
6: Hoge druk zorgt voor een weersverbetering en de stapelwolken die deze middag boven Drenthe hangen komen niet tot neerslag en ze laten gaandeweg ook steeds meer ruimte open voor de zon. Wel is het iets aan de frisse kant, het wordt niet warmer dan een graad of 21. Ook vanavond is het rustig en dan helder.
5: Zo meteen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits, waaronder Joe Cocker en Robert Palmer komt er ook aan.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Goed.

0: Drenthe.
1: Het beste van de Drentse douche.
2: Van 24 tot en met 31 december heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Duizend, de muzieklijst Veur en Deur Drenthe. Elk jaar kan je stemmen op je favoriete platen voor de Drentse Duizend. En het beste uit de Drentse Duizend kan je elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 beluisteren hier op Radio Drenthe. Voor nu hebben we een duik in die Drentse Duizend. Sommige liedjes klinken niet als een liedje, maar als een herinnering. Een huis vol zonlicht, een kop koffie op tafel en iemand van wie je houdt die in de keuken rondloopt. Our House van Grusby, Stills, Nash en Young is precies zo'n plaat. Warm, klein en vertrouwd. Even voelt de wereld buiten heel ver weg en ben je gewoon lekker thuis. Ja, dit is eentje uit de Drentse Duizend klassiekers. Our House stond vorig jaar in de Drentse Duizend op plaatsnummer...
3: Nummer 664.

0: Studio Steenbergen.
1: De Jukebox.
2: Vandaag staan we in de Jukebox stil bij een bijzondere gebeurtenis. De Golden Earring krijgt op 24 augustus 1981... uit handen van wethouder Van Lier van Onderwijs, Kunst en Personeelszaken... de stadspenning van de gemeente Den Haag. Het college van BNW geeft de op één na hoogste onderscheiding van de stad... vanwege het 15-jarig bestaan van de Golden Earring... en hun bijdrage als Haagse groep aan de wereld van de popmuziek. En daarom vandaag in de Jukebox. Twee keer Golden Earring achter elkaar op Radio Drenthe. Zometeen Bombay en eerst Please Go.
0: De

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?

0: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
1: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Hey Tess.
4: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
16: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
12: Hey,
17: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Radio Drenthe.
2: Studio Steenbergen.
6: Met

0: Studio Steenbergen.
1: Let's Dance, David Bowie. Studio Steenbergen op de maandagmiddag hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris. René is er vandaag niet. Maar wel een vol programma hoor. Albert is op Tjak, horen zometeen waar hij is. En je maakt kans op 2 tickets voor Crossroads Blues Festival op zaterdag 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen. Hoe je dat allemaal kunt winnen, vertel ik je zometeen na ongeveer 16:30. En een dikke rel in Griekenland rondom de verjaardag van Madonna deze week. Ja, want vorige week was Madonna daar. Madonna hield namelijk een groot feest in een klein dorpje op het Griekse eiland Corfu. Madonna huurde daar een restaurant af en liet een Italiaans kinderkoor invliegen om daar op te treden. Beetje buitensporig allemaal, maar dat zorgde niet voor de rel. Nee, de rel zorgde. Er is namelijk het volgende gebeurd. Madonna heeft alle inwoners van het plaatsje gevraagd om ramen te sluiten om haar gasten te beschermen tegen nieuwsgierige blikken. En inmiddels is de politiek ermee zich aan het bemoeien in Griekenland. Het verzoek wordt namelijk vergeleken met het slavernijverleden. Madonna die boeit het weinig. Ze heeft een leuke 68ste verjaardag gehad en dankte op Instagram God daarvoor. En er is meer nieuws. De bal waarmee Diego Maradona tijdens het WK voetbal in 1986 zijn beroemde Hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dan denk je, nou, dat is nogal wat, 2,9 miljoen euro. Het is lager dan verwacht. Van tevoren dacht het veilinghuis dat de bal voor ongeveer 8,5 miljoen zou worden verkocht. Want eerder werd ook al een shirt van Maradona dat hij aan had tijdens de kwartfinale voor 8,3 miljoen euro geveild. Maar ja, dit bleek dus toch tegen te vallen. In de kwartfinale die Argentinië met 2-1 van Engeland won, sloeg Maradona de bal met zijn hand langs de Engelse doelman. En na afloop zei hij tegen verslaggevers dat het doelpunt een beetje met het hoofd van Maradona en een klein beetje met de hand van God tot stand was gekomen. Ja, voetbal. Mooie sport. Het is in ieder geval nooit saai.
2: Hey, nu we het toch over voetbal hebben, laten we even iets bespreken. Want het is niet mijn favoriete sport per se. Helaas gewoon omdat er iets gebeurt. Meestal gebeurt het wanneer ik een wedstrijd kijk. En we hebben het allemaal, maar er gebeurt te weinig. Ik heb het over wanneer een voetballer doet alsof hij een trap krijgt. Dat is niet best, hè? Ik kan niet meer kijken dan. Hallo, mijn tenaai ook. Ik zit ook te kijken. Hij doet ook alsof. Ja, ze doen het zo goed. Eerst Grekkie. En ik zeg zo, dan gaat niet goed. Die is zijn been kwijt. Hè? Die is zijn been kwijt. Is hij op een landmijn gaan staan? Zijn er mijnen in het veld? KNVB, let je op. Haal die mijnen weg dan. En dan kijk je de beelden terug, was niet eens in de buurt. Hij springt over die gozer zijn been. Ik kan niet meer kijken dan, man. Wat is nou de straf? Een gele kaart, dat is niet genoeg. Of wel een gele kaart? Nee, dus ik heb erover nagedacht. We moeten iets anders gaan doen, ja? En dit is hoe we het gaan doen, ja? We kijken de beelden terug. Kreeg hij geen trap? Oké, conclusie. Hij krijgt er alsnog één. Ja? Ja? En een goede ook. Daar kunnen we een oud kickboxer voor opstellen. Maken we een momentje van op de middenstip. Oké, dames en heren, Remy Bojanski, geef hem een low kick.

0: Chuck.
1: Met Aldert Oosterhuis.
2: Aldert is vanmiddag op Chuck. En we hebben verbinding met Aldert. Aldert, waar ben jij?
3: Nou, ik ben in Hovelden. Alweer? Ja, alweer. Ik was vanmorgen ook in Hovelden. Maar dat had een hele andere reden. Want toen hadden we hem aandacht voor de buurtbus die van Nijweer stad is in Hovelden en wie de omgeving. Maar ik ben weer in Hovelden en nu weer in het zwembad. Want feest in het zwembad van Hovelden. De Vierdaagse begint daar vandaag. En dat is natuurlijk niet voor het eerst. Nee, dat is voor de 50ste keer. Dus dat is echt een jubileum. Ik sta hier bij de voorzitter en twee dames van die Vierdaagse. Want dat is weer heel apart. Koert, goedemiddag.
4: Hi.
3: Je bent voorzitter van het zwembad hier in Hovelden.
4: Ja.
3: Maar je hebt eigenlijk niks van doen met de zwemvierdaagse. Zie ik dat goed?
4: Nee, maar we hebben wel ons eigen feest ook van 70 jaar zwembad Havelte.
3: Ja.
4: Maar de zwemvierdaagse, dat is eigenlijk gewoon een aparte club die binnen ons zwembad de zwemvierdaagse organiseert.
3: Oh, dus je verhuurt eigenlijk het zwembad aan de zwemvierdaagse. Ze moet zo'n beetje zien?
4: Ja, ze mogen even zwemmen.
3: Oké. Okay.
4: Ja.
3: Ja. En dan kom ik bij de dames. Nou, dankjewel Koert. Ja, nog Gisa en Willy. Maar die staat hier van de zwemvierdaagse.
5: Dat klopt.
3: En dat is ook, dames, in familie, dat heb jullie mij stiekem al in verteld, ook ontstaan uit wat aans.
5: Ja, in 1973 is de reddingsbrigade opgericht door mevrouw Esselbrugge. Die was destijds badjuffier in het zwembad. En in 1974 is vanuit daar de zwemvierdaagse begonnen.
3: Ja.
5: Vanuit de reddingsbrigade.
3: Reddingsbrigade, ja, reddingszwemmen, dat kan ik daar wel. Ja. Dan moest je diploma C hebben, dat meen ik toen de tijd.
5: Ja, dit
3: is dat nog zo?
5: Ja, je moet wel kunnen zwemmen in ieder geval, als je daar mee doet.
3: Ja, dat lijkt me handig.
5: Ja. Nee, maar ja, het was echt voor het redden van drenkeling en het zelfredzaamheid toen de tijd.
3: En doen jullie dat nog?
5: Nee, want wij zwommen altijd 's winters in de Johannes Postkazerne in Havelten.
3: Ja.
5: En die is in 2004 gesloten. Toen hebben wij nog 5 jaar hier alleen in het zwembad gedaan. We deden toen altijd zomers in het zwembad in Havelten en 's winters in de kazerne.
3: Ja.
5: Toen ging de kazerne dicht en toen gingen we alleen nog in het Havelten zwembad. Maar die periode was eigenlijk kort om de kinderen op te leiden voor hun brevetten.
3: Ja.
5: Dus toen hebben we in 2010 gezegd, jongens, we stoppen ermee, maar we gaan wel door met de zwemvierdaagse.
3: Oké. Okay. Ja. Ja, maar jullie lopen net een mooi bad zien met ja, de historie, mooie alle foto's en zo.
5: Ja.
3: Mooi verhaal nu dit verleden. Ja. 50 jaar gebeurt natuurlijk van altijd wel wat. Wil je vertellen eens een mooi verhaal van de afgelopen 50 jaar? Wil je zo wat te binnen schieten?
6: Nee, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Maar uit de papieren zien we wel. Dus heel veel tobbedansen en van alles is eigenlijk wel
3: tobbedansen?
6: Ja, we deden echt van alles wat. Dus, en helaas wordt het aantal deelnemers, dat neemt een beetje af. Ja, we zeggen, wat is de reden ervan? Geen idee. Misschien is het niet stoer genoeg of zo. Nee. Ik heb geen idee.
3: Klopt het ook dat het in die 50 jaar zwemvierdaagse ook er iemand is die al 50 jaar meedoet?
6: Nou, niet één. Er zijn er drie.
3: Drie zelfs?
6: Ja, drieën. Ja. Dus die doet vanavond natuurlijk weer mee.
3: Ja. Ja. Ben de jongste niet meer intussen? Dat kan niet uit.
6: Nee. De oudste is 80.
3: Kijk hem hier.
6: Ja.
3: En gewoon doorzwemmen, hè?
5: En gewoon doorzwemmen.
3: Ja, zwemmen is gezond, zegt ze.
5: Ja. En die drie zijn ook nog altijd vrijwilligers bij onze vereniging. We hebben een vaste groep vrijwilligers. En die elk jaar zeggen ze van, ja, we doen weer mee.
3: Ja.
5: Dus ze zitten ook nog helemaal aan de baan. Elastiekjes uit te delen aan de deelnemers. Nee. En daarna gaan ze zwemmen voor de 50ste keer.
3: En de jonge lui wil niet meer?
5: Jawel, doen ook wel veel jeugd mee, hè? Jawel.
3: Toch?
5: Jawel, hè?
3: Ja, maar zwemmen met hun ouders. Wat terug.
6: Het loopt een beetje terug. Ik denk dat heel veel hobby's hebben mensen natuurlijk. Maar uiteindelijk, als je ziet, het is, hoofdzaak is gezelligheid en zwemmen. Nou, en volgens mij lukt ons dat ieder jaar weer.
3: Ja.
6: Mensen vinden het gezellig, ouders komen kijken, grootouders zijn welkom, iedereen maar komt kijken. Dus het is gewoon supergezellig aan. Maar je ziet helaas dat de aantallen een klein beetje afnemen.
3: Maar als ik met de wandelvierdaagse aan doe, jongens, dan mag ik kiezen. De afstand, zo 5 kilometer of 10 kilometer, is het hier ook zo?
5: Ja, de kinderen tot en met 10 jaar, die zwemmen 250 meter. En de rest zwemt allemaal 500 meter.
3: Dus ik mag niet kiezen?
5: Je mag niet kiezen. Nee, helaas. Dat zit er niet in deze keer.
3: 500 meter. Oh, dat zult te doen, toch?
5: Ja, zeker weten. Ja, dat is goed.
3: Heb je ervaring met Koert?
4: Met het zwemmen?
3: Ja.
4: Nee, ik heb geen ervaring. Ja, met zwemmen wel, maar niet met een zwemvuurdaagse.
3: Nee. Dus je hebt nog geen plan om met te doen vanavond?
4: Nee. Ik blijf even op de droge.
3: Delegeren, hè? Zie je wat? Delegeren. Ja. Dat kunnen ze voorzitters. Dat
5: zeker
3: doet ze. Ja, dat doet ze.
5: Ja.
3: Hey, ik kreeg nog afgelopen een cruzie, nog 4 keer meedoen.
5: Nou, 4 keer meedoen krijg je medaille. Op donderdagavond delen wij de medailles uit.
3: Dan al?
5: Ja. Ja, ze vier dagen draaien weer op, hè?
3: Oh, natuurlijk. Ja, ja, is ook zo. Ja. Nou heb ze wat slecht weer sinds donderdag. Misschien onweer en zo, want dan ga je vast niet zwemmen met onweer.
6: Nee, we zijn zonnetje hier, hè? Ja. Dus dat komt helemaal goed.
3: Oh, daar ben je niet bang voor?
5: Nee, nee hoor.
3: Maar in theorie zou je verzet naar de vrijdag nog, de laatste dag?
5: Misschien... Daar hebben we nog niet over nagedacht.
6: Oh, nee, en we hebben het nog nooit eigenlijk van handen gehad. Het is altijd gewoon goed weer voor de zwemmen.
3: Nooit
6: veel
3: komen?
6: Ja, nee.
3: Nou, dan geloof ik nu dat donderdag gewoon hartstikke druk blijft.
5: Wij ook.
3: Ja, waarom niet? We hebben gewoon ons eigen hoogdrukgebied hier. Kijk, nou, op dit moment klopt dat ontzettend. Ja. Maar ook nog meedoen wilt vanavond. Hoe laat moet je daar wezen?
5: Dan moet je hier om 6:30 moet je hier ongeveer zijn. We beginnen ook 7:15 met zwem. Kun je geen kaartje kopen.
3: Oh ja.
5: En dan zijn ze van harte welkom nog.
3: Wat kost dat ik meedoen wil?
5: Vanavond is €10.
3: €10.
5: Bij de voorverkoop was het €8.
3: Oké.
5: Maar dan krijgen ze elke avond een lekkere tractatie.
3: Oh.
5: Ze krijgen nog een leuke attentie, omdat we 50 jaar bestaan. En een medaille in afloop.
3: En die attentie, dat is het enige wat je doet in het kader van 50 jaar bestaan?
5: Dan wordt er een leuke verloting.
3: Oh, kijk hier.
5: Met mooie prijzen.
4: En de burgemeester komt ook langs.
3: Kijk hier. Ja. En dat heb je ook met. Want ik heb al foto's zien dat de burgemeester bij de opening van het zwembad ook
4: meteen erin sprong. Ja. We zullen meneer Spoelstra vragen of hij het goede voorbeeld wil geven.
3: Hij is een sportief genoeg weer, volgens mij.
4: Dat denk ik wel, ja.
3: In tegenstelling tot mij en ons, want wij doen hem niet met aan het moment. Dimitri is veel te maken aankomen. Laat het hierbij. Maar mensen die als denken van, maar dat lijkt me wat. Het is fantastisch weer. Wees bij het zwembad in Halvelde. Wees op tijd, want het wordt hier een groot feest deze week.
2: Hartstikke goed, Aalde. Dankjewel. Fijne middag.
3: Doei.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Goedemiddag, het is 4:55. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Bij diefstallen uit musea wordt steeds vaker geweld gebruikt. Dat concludeert Europol. In een rapport hierover wordt vooral gewezen naar de kunstroof in het Drents Museum van vorig jaar. De dodelijke steekpartij in Boertange van gisteravond heeft zich afgespeeld in een zorgboerderij van stichting Fusus uit Assen. Bij het incident kwam een 49-jarige man om het leven. En assistenten Alfons Arts en Mark Hegeman krijgen een nieuwe functie bij FC Emmen. Arts wordt hoofdscout en Hegeman gaat aan de slag bij de oudste jeugd van de club. Dit en veel meer ook allemaal na te lezen op rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. Dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
4: Hoge druk zorgt voor een weersverbetering en de stapelwolken die deze middag boven Drenthe hangen komen niet tot neerslag en ze laten gaandeweg ook steeds meer ruimte open voor de zon. Wel is het iets aan de frisse kant, het wordt niet warmer dan een graad of 21. Ook vanavond is het rustig en dan helder.
3: Zometeen jouw kans op 2 tickets voor Crossroads Blues Festival op zaterdag 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen. En muziek komt er ook aan hier op Radio Drenthe van Gloria Gaynor en Bryan Adams.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Studio Steenbergen.

0: laatste op Radio Drenthe. Nou, het is inderdaad hoogste tijd om ze weg te geven. 2 tickets voor het Crossroad Blues Festival op zaterdag 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen. En we hebben een vrolijk zomerliedje verbloest. Ja, Ger, verbloest.
1: Verbloest, ja, dat heb ik nog niet eerder gehoord, dat woord. Maar we hebben inderdaad de bluesmuziek er eigenlijk maar even een beetje bij gepakt. Al moet je dat een beetje bij bedenken dan eigenlijk. Ja, we hebben het liedje helemaal in bluesstijl aangepakt. En jij moet raden dan welk liedje dat is. En ja, het is dus ook naar de Nederlandse taal aangepast. Het is dus niet langer Engels.
0: Nee, het is lastig ook, hè?
1: Het kan best wel lastig zijn. Ik moet zeggen, ik vond deze wel te doen. Maar jij dacht van, nou, ik weet het eigenlijk niet, hè?
0: Ja, nou ja, goed. 2 tickets voor het Crossroad Blues Festival op zaterdag 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen voor jou. Als jij weet welke zomerhit hier is verbloest, daar gaan we.
2: Hete stad, zomer in de stad. En mijn nek wordt vies en stoffig.
1: Oh, wat een goede stem heeft hij toch. En daar zou hij iets mee moeten doen, die Wim.
0: Ja, moet hij iets mee doen, ja.
1: Ja.
0: Oh. Maar hij gaat snel. Seconde of 8, hè?
1: Ja, ja, het is maar een kort stukje. Maar ja, ik vond hem dus wel te doen. Jij vond hem nog wel lastig, dus je zei van, nou, ik ga hem denk ik toch nog een keertje voor de luisteraars laten horen, toch?
0: Ik ga hem nog 1 keer laten horen, maar ja, dit is echt de allerlaatste keer. Dus zit je te luisteren, luister goed naar dit verbloeste stukje. De vraag is, welke zomerhit is het? Daar komt-ie.
2: Hete stad, zomer in de stad. En mijn nek wordt vies en stoffig.
0: Weet je net, als je zit te luisteren, dan mag je nu bellen of appen met je goede antwoord. 0592-3311-88. 0592-3311-88. Ger zit bij de telefoon.
1: Ja, dat komt helemaal goed. Ik zie de belletjes wel binnenkomen. Appen kan natuurlijk ook. Ik hou alles in de gaten.
0: Als je het goed hebt, dan ga je er vandoor met 2 tickets voor Crossroads Blues Festival op zaterdag 26 september dus in de Nieuwe Kolk in Assen. Welk nummer hebben wij verbloest? Als je het weet, bel of app maar. De studio van Radio Drenthe is te bereiken op telefoonnummer 0592-3311-88. 0592-3311-88. Backstreet Boys komen eraan. En dit is Bryan Adams.

0: Jacob aan de telefoon. Goedemiddag, Jacob.
1: Goedemiddag.
0: En welkom op Radio Drenthe.
1: Ah, dankjewel.
0: Bel jij vanaf Airport Eelde of is dit Schiphol? Denk Schiphol, hè, qua lawaai.
1: Nee, ik zal wat rustiger rijden.
0: Oh.
1: Ik rijd net het dorp binnen, dus...
0: Och.
1: Nou, wat beter, ik kan wel even stilstaan, hoor.
0: En welk dorp rij je binnen, Jacob?
1: Ik rijd het dorp Drijber binnen.
0: Drijber, vanaf de A28, bij Spier.
1: Ja, en nu vanaf Weesse dus. Maar ik ben haast thuis, dus dat scheelt weer.
0: Ach, lekker. Wat heb je gedaan vandaag, Jacob?
1: We moesten werken in Groningen, hè.
0: Ah.
1: We zijn daar druk met de Korenweg aan de gang.
0: Ah, ben jij dat?
1: Nou, niet alleen ik, hoor. Dus als het misgaat, mag je naam eraan spreken.
0: Ja. En wat doe je daar precies?
1: Wij doen ons wel. Nou, er wordt een soort fietsstraat wat daar gemaakt. Dus de oude weg die gaat eruit. Mm-hmm. En dan worden de automobilisten die worden daar gast op een fietsstraat.
0: Och ja, dat gaat steeds verder in Groningen, hè?
1: Dat gaat steeds verder. Dus nu wordt het wat beter. Nou sta ik stil.
0: Ah, kijk eens. Lekker zeg. En vanavond nog wilde plannen?
1: Niet echt.
0: Nee?
1: Nee. Die wilde plannen, die heb ik al gehad.
0: Oh.
1: Heel vroeger.
0: Oh ja?
1: Ja, dus nee, vanavond. Ik moet nog even bijkomen eten en dan nog even naar de sportschool.
0: Zo.
1: En dan weer terug. En dan zal de oog wel zo'n beetje dichtvallen.
0: Er wordt geen VI gekeken, dat komt vanavond weer terug natuurlijk.
1: Oh ja, maar goed. Het is wel altijd hetzelfde. Dus ik val er wel mee in slaap. Dus wat dat betreft zou ik het hard kunnen doen.
0: Je valt bij Johan Derksen in slaap? Zeg je niet te hard, hè?
1: Ik wel.
0: Oh.
1: Ik mag hem wel op de radio, mag ik hem wel horen, maar dat hou ik niet voor, joh.
0: Oh, oké. Nou, om 6 uur is hij er weer, hè, hier op Radio Drenthe.
1: Om 6 uur is hij er weer, ja. Dan draait hij wel vrij schiere muziek.
0: Ja, hartstikke goed. En Johan Derksen is natuurlijk ook groot fan van de blues, hè?
1: Dat klopt, ja.
0: Ja.
1: Dat was voor mij de laatste keer in Grollo, dacht ik.
0: Ja, nee, dat klopt ook. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik heb hier wel 2 tickets voor het Crossroads Blues Festival op zaterdag 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen.
1: Okay.
0: En we hadden Johan ook gestrikt voor de promo van dit alles. Dus af en toe dan hoor je hem voorbij komen hier ook op Radio Drenthe.
1: Oh, ja, nou goed, ik luister alleen in principe als ik in de auto zit en weer op huis ga. Dus.
0: Oh, die heb je net even gemist.
1: Die heb ik net even gemist.
0: Oh, ik kan hem er even bij zoeken als je wil, hoor. Maar je kan ook zeggen van, nou, dat hoeft niet.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Nee, oké, nee, goed. Dan gaan we snel naar de opgave voor de kaarten. Want we hebben een vrolijk zomerliedje verbloest.
1: Ja.
0: Ja, en ik ga hem nog 1 keer laten horen en daarna wil ik van jou het antwoord.
1: Eerst goed.
2: Hete stad. Zomer in de stad. En mijn nek wordt vies en stoffig.
0: Ja, hij was lastig vanmiddag.
1: Nou, weet ik niet. De titel die lukte wel vrij schier om eerlijk te wezen.
0: Oh. Verlos ons, Jacob.
1: Nou, dat is Summer in the City van The Laughing Spoonful.
0: Hey, dat is helemaal goed.
1: Kijk.
0: Hartstikke idee, het levert jou 2 tickets op voor Crossroads Blues Festival op zaterdag 26 september. In de Nieuwe Kolk dus, in Assen.
1: Nou, zullen we eens kijken hoe als het daar is.
0: Ja, nee, ik denk dat het een groot feest wordt.
1: Nou ja, goed, dan mag ik hopen dan, hè.
0: En die dikke zomer...
1: Dan moet ik wel bij weten.
0: Ja, nee, maar dat gaan we regelen. Dus blijf even hangen voor je gegevens. Dan komen de kaarten jouw kant op.
1: Eerst goed, doe
0: en die, dat. Die dikke zomerrit uit 1966, want zo oud is die al, die gaan we draaien.
1: Eerst goed, ik hoor hem zo, denk ik.
0: Hartstikke, ja, nee, nu. The Love and Spoonful, okay. Summer in the City. Jacob, fijne dag.
1: Oké, jullie ook.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie

0: informatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: En hoe was het bij het ING servicepunt?
12: Hij is onderweg.
11: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
11: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
16: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
16: Met Dimitri.

0: Studio Steenbergen.
1: Nou, veel zomerser dan met de Beach Boys kan je een radiouur natuurlijk niet beginnen. Dus wat dat betreft is het ook meteen de eerste klap is een daalder waard. Help Me Rhonda is geschreven door de Beach Boys-leider Brian Wilson en zijn neef Mike. En Brian heeft er eens over gezegd dat hij voor het liedje is geïnspireerd door Mac the Knife van Bobby Darin. Dat is deze.
2: Oh, the shark baby has such teeth there. And it shows them pearly white.

0: zijn.
1: Help Me Rhonda gaat over een man wiens vriendin hem heeft verlaten voor een andere. En hij vraagt aan een vrouw genaamd Rhonda om hem te helpen haar te vergeten. In Amerika wordt het de tweede nummer 1 hit voor de Beach Boys. In Nederland lukt dat niet. Het liedje komt hier niet verder dan de schamele positie nummer 27 in de Nederlandse top 40. Ja, en dan heb ik het over het jaar 1965. Want dat jaar, of eigenlijk beter gezegd de augustusmaand van dat jaar, staat centraal komend uur hier op Radio Drenthe. Nou, dan is het maar goed dat we toen de Beach Boys hadden voor het zomerse gevoel. Want de zomer in Nederland leek echt helemaal nergens op. De zomer van 65.
2: Zomer 1965. Alle eendjes zwemmen in het water. Alle kampeerders helaas ook. Enfin, de fabrikanten van regenkleding waren de enigen die onder deze omstandigheden gul konden lachen. En toen begon de vakantie van de bouwvakkers. Volgepakt reden de vakantiegangers Duitsland binnen, op weg naar het zuiden. Naar warme en zonnige streken. En alsjeblieft weg uit Nederland in de zomer.
1: Ja, volgens het KNMI geldt de zomer van 65 nog steeds als een van de natste en koelste zomers van de eeuw. Met enorme regenoverlast en lage temperaturen. Dan maar snel kijken of we de zomer dan via de radio een beetje tevoorschijn kunnen toveren komend uur. Nou, dat gaat met dit Flower Power-achtige liedje van Jewel Akins wel goed komen. Hij bleek uiteindelijk een eendagsvlieg te zijn. En dat past eigenlijk ook wel goed bij de titel van het nummer. The Birds and the Bees.

0: geschreven door Chris Andrews, die je ongetwijfeld kent van Yesterday Man. Maar dit nummer schreef hij voor Sandy Shaw, Long Live Love. 7 weken stond het nummer in de top 40 in de zomer van 1965. Het zijn bijzondere tijden, die augustusdagen in 1965. Zo wordt aan het eind van de maand namelijk de Gemini 5 gelanceerd. 10,
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Liftoff.
2: Roger, you stage.
3: Roger, on the stage.
2: Roger.
3: Gemini 5, you're go, you're go.
0: Ja, daar gaat hij. De oefen- en testvluchten zullen bijna 8 dagen duren. En dat is dan een duur record voor bemande ruimtevluchten. Dat de Amerikanen daarmee ook afpakken van de Russen. De astronauten landen uiteindelijk veilig in de Atlantische Oceaan, maar wel ruim 150 kilometer naast de plek die oorspronkelijk de bedoeling was. Ja, een rekenfoutje in het commandocentrum kan gebeuren. Zomer 1965 staat centraal hier op Radio Drenthe tot aan 6 uur. En ook dit was een hit in de zomer van 1965. The Animals, Bring It On, Home to Me.

0: dit is het origineel. Zojuist hoorde je The Animals. Bring It On Home To Me. De versie van The Animals is wel de meest beroemde versie. The Animals brengen hem uit als eerbetoon kort nadat Sam Cooke door een bedrijfsleider wordt doodgeschoten in een motel in Los Angeles. En het is nooit helemaal duidelijk geworden wat nou eigenlijk de aanleiding was voor die moord. Bring It On Home To Me van The Animals staat bij ons in Nederland maar liefst 15 weken in de top 40. Zomer 1965 staat centraal hier op Radio Drenthe tot aan 6 uur. Zometeen de Beatles en deze kan je meezingen. Ja hoor, hier is Sofietje, Johnny Lyon.
1: Zij dronk Ranja met een rietje.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Nee, het is geen Dries Roelvink. Die heeft het ook nog eventjes geprobeerd om hier een hit van te maken. Is hem niet echt gelukt. Dit is uit de zomer van 1965. Johnny Lyon, Sofietje. 22 weken staat hij maar liefst in de top 40. Oorspronkelijk is het een Zweeds nummer en heet hij Vronkenfrakken. Ja, en ik heb hier het fragment. Hij klinkt zo.
1: Lilla Zeta Vreuken Vreken. Die frontfrieken.
0: Ah, je hoort gelijk die deun, hè?
1: Met blond sommengens rood. Wakker als tuta, walla flik, una ja zo.
0: Sofietje is een ode aan Johnny Lyons vriendin. Dat is een modeontwerpster, Sophie van Kleef. Het liedje wordt een dikke hit. En de single is goed voor een gouden plaat. En die krijgt Johnny Lyon uit handen van Sofietje inderdaad. Ja. Goed, dan naar de Beatles. Want er is een hoop nieuws rondom de band uit Liverpool in de zomer van 1965. Zo nemen ze half augustus in de CBS-studio's in New York een aantal nummers op voor de Ed Sullivan Show. Ja, de Beatles spelen er 6 liedjes en de opnamen zijn 3 weken later op de televisie te zien. Een dag na de opname spelen de Beatles in New York voor 60.000 uitzinnige fans. En ook daar worden ze geïntroduceerd door de talkshow-host Ed Sullivan. Dat klonk zo.
2: Now, Ticket to Ride, Yesterday and Help, the Beatles, here they are.

Hoor je dat gegil op de achtergrond? Het is de eerste keer dan dat een band een stadion weet te vullen. En het concert markeert zich ook in het begin van de stadion rock. Maar later zeggen de Beatles, we gaan nooit meer live optreden. Want ze kunnen zichzelf door het gegil van de fans niet meer horen. Het gegil van de fans is niet terug te horen op hun plaat Ticket to Ride. Nu te horen op Radio Drenthe.

0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Goedemiddag, 2 minuten voor 5:30 is het. De hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Bij diefstallen uit musea wordt volgens Europol steeds vaker geweld gebruikt. In een rapport hierover wordt vooral gewezen naar de kunstroof in het Drents Museum van vorig jaar. De dodelijke steekpartij in Bourtange van gisteravond heeft zich afgespeeld in een zorgboerderij van stichting Fusis in Assen. Daarbij kwam een 49-jarige man om het leven. En assistenten Alfons Arts en Mark Hegeman krijgen een nieuwe functie binnen FC Emmen. Arts wordt hoofdscout en Hegeman gaat werken bij de oudste jeugd van de club. Dit en veel meer ook te lezen op rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben wij contact met Hans Nienhuis. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Mooi.
4: Goedemiddag. Het weer.
5: Ja, het weer. En hoe vond je het weer vandaag?
4: Nou, ik ben weinig buiten geweest, maar ik zag wel een zonnetje op weg hier naartoe. Dus dat vond ik wel weer lekker. Alleen ik vond het wel aan de frisse kant.
5: Nou, dan heb je een goede samenvatting gegeven van wat het eigenlijk was vandaag. Want geleidelijk aan kwam de zon er steeds beter bij. De stapelwolken zijn in elkaar aan het zakken, plat af en zullen vanavond oplossen. En de zon die kreeg steeds meer ruimte. Er stond een zwak tot soms even matige noordoostelijke wind, hele andere richting. Maar ja, de aangevoerde luchtsoort die was nog niet al te warm. Dus uit de wind in de zon, het bekende verhaal, dan ging het prima. Maar als je in de wind en uit de zon stond, dan was die 20, 21 graden, viel toch nog een beetje tegen. Nou, als je denkt, is dit het nou? Nee hoor, het gaat een stukje warmer worden. Vannacht koelt het af naar een graad of 7, 8. Niks bijzonders eigenlijk. En omdat er een beetje wind blijft staan, hebben we niet te maken met nevel of mist. Het blijft vannacht gewoon helder. En dan zien we morgen dat er met een oostenwind wat warmere lucht onze kant op komt. 24, 25 graden in de kop van de provincie en het zuiden van Drenthe zou zelfs op pad kunnen gaan naar 26 graden. Matige oostelijke wind staat weer bij en morgen geen wolken ter decoratie. Het is eigenlijk volledig helder. Pas in de namiddag en avond zul je wat hoge bewolking zien komen vanuit het zuiden. Nou, de nacht daarna, dan blijft het wat bewolkter en dan zul je zien het koelt minder af, een graad of 13, 14 is het dan. Maar dat hoge drukgebied dat zorgt voor die opleving vandaag en die mooie zonnige dag van morgen, dat is een hoge drukgebied dat helemaal geen zin heeft om in onze buurt te blijven. Is op doorreis, gaat eerst naar Scandinavië en gaat er daarna vandoor richting het oosten van Europa. Bij ons gaat de wind verder draaien naar het zuidoosten en dan zien we woensdag dus een zuidoostelijke wind die ander weer aanvoert. De temperatuur die blijft wel op peil, 4, 25 graden, maar de lucht wordt onstabieler. Woensdag in de ochtend nog wat zon, maar de bewolking begint al gauw goed te overheersen. En in de middag kan er een enkele regenbui of zelfs een losse onweersbui gaan ontstaan. Dan verwacht ik daar woensdag niet al te veel van. Als het een onweersbui is, is het gewoon een onweersbui zonder bijzonderheden. Maar donderdag wordt het anders. De wind wordt dan bijna zuidoost. En donderdagochtend dan hebben we eerst nog wat zon. Maar donderdagmiddag bij 27 of 28 graden wordt het sterk broeierig, vochtige lucht. En dan gaan er wat zwaardere buien ontstaan die waarschijnlijk in een lijnvorm vanuit het zuiden over Nederland heen gaan trekken en ook Drenthe onder de voet gaan lopen. Dus hou donderdag namiddag en avond rekening met stevige onweersbuien. Als dat allemaal weer vertrokken is, gaat vrijdag de temperatuur wat dalen. We gaan naar 23 graden, uiteindelijk richting het weekend 22 graden. Dat is ongeveer de jaarnormaal. En de wind gaat naar het zuidwesten. En dat is het begin van een wisselvallige periode. Met dagelijks meer wolken dan de zon is. Al zal de zon met de opklaringen zeker wel tevoorschijn komen. Maar ook weer neerslag van betekenis. Dus we hebben eerst een dag of twee met eigenlijk alleen maar zon. En hoef je niet na te denken. En daarna wordt het de radar in de gaten houden.
4: Oké, nou we zijn er helemaal bijgepraat, Hans. Dankjewel.
5: Fijne avond.
4: Fijne avond, hoi hoi.
6: De
4: zomer van 1965 staat centraal hier op Radio Drenthe. Tot aan 6 uur. En zometeen muziek van de Rolling Stones. En ook de Birds komen eraan.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
14: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
15: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
16: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
17: Studio Steenbergen.

zomer van 1965 staat centraal hier op Radio Drenthe. You've Got Your Troubles van The Fortunes hoorde je. Geschreven door Roger Greenaway en Roger Cook. Roger en Roger. Ze schreven het in een theater op een ukuleles. En binnen 2 uur hadden ze het hele nummer klaar. The Fortunes komen er in augustus 1965 mee binnen in de top 40. En ze staan in de top 40 maar liefst 31 weken. Waarvan 5 weken op nummer 3. Zojuist had ik het al eventjes over de Beatles. Later dit uur trouwens nog een keer. Maar laten we nu ook eventjes gaan praten over hun conculega's, de Rolling Stones. Want in augustus 1965 komt er een single uit die uitgroeit tot misschien wel hun grootste klassieker. Het is dat liedje met die uit duizenden herkenbare gitaarriff die Keith Richards droomt, naar het schijnt. En als hij wakker wordt, weet hij niet hoe snel hij het moet noteren en moet opnemen. En de rest is geschiedenis. Een klassieker van formaat. In onze top 40 staat hij 5 weken op nummer 1. De Rolling Stones en Satisfaction.

0: Radio Drenthe met The Birds en Mr. Tambourine Man. Het is hun eerste single die meteen uitgroeit tot een klassieker met de hoofdletter K. Het is trouwens een compositie van Bob Dylan. Ja, Bob Dylan's versie vind je op zijn album Bringing It All Back Home. En die klinkt zo.
1: Hey.

Bird staan met Mr. Tambourine Man op nummer 3 in de Nederlandse top 40 in 1965. Zomer 1965 staat centraal hier op Radio Drenthe. En je kan nu je herinneringen aan de derde James Bond film Goldfinger ophalen, want hier is Shirley Bassey.

1965 is het jaar waarin de derde James Bond film uitkomt, Goldfinger. Sean Connery speelt geheimagent 007 en veel critici vinden het nog steeds altijd de beste Bondfilm ooit. En minstens zo belangrijk als de film zelf is natuurlijk de titelsong. Shirley Bassey heeft die keer de eer om het te mogen opnemen. Hier in Nederland wordt het een grote hit. Nummer 5 notering in de top 40. Shirley Bassey en Goldfinger zojuist op Radio Drenthe. De zomer van 1965 staat centraal. De grootste hit van die zomer hoor je zometeen hier. Eerst Dave Barry. This strange effect.

even door. Ray Davies van The Kinks. Maar het schijnt dat hij het zelf niet een bepaald goed nummer vindt. Toch wordt het een grote hit voor de man met de armbanden. Misschien kan je het je nog herinneren. Dave Barry en This Strange Effect. Hier op Radio Drenthe. En dan zijn we alweer toegekomen aan de allergrootste hit van augustus.

Ja, de film Help van de Beatles. Het is een flinterdun en vaag verhaaltje over drummer Ringo Starr, die een mysterieuze ring in zijn bezit heeft en waarvoor die achterna wordt gezeten door een sekte. De film heeft dan verder niet veel om het lijf, maar met de muziek is natuurlijk niets mis. De soundtrack wordt een groot succes. De titelsong staat maar liefst 24 weken in de top 40, waarvan 6 weken op nummer 1. En dat allemaal dus in de hele maand augustus van 1965.

0: grootste hit van augustus 1965, Help van de Beatles. Ah, fijn hè, dat uur tussen 5 en 6 op Radio Drenthe de hele maand augustus. Stellen we augustusmaanden centraal. En morgen staat augustus 1970 centraal tussen 5 en 6. Zometeen hier op Radio Drenthe, Johan Derksen. Hij komt eraan met zijn programma Muziek voor Volwassenen. Ik wens je een fijne avond.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
5: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
4: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
6: Lekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
9: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
10: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
11: Lekker.

0: dekkerslapen.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periode staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen, de Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Leren mediteren. Zen.nl.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
1: Radio Drenthe.
16: Muziek voor volwassenen.
1: Met Johan Derksen.

0: Presentatie Johan Derksen.
1: Deze week komt alle muziek uit Louisiane en dat is geen straf, want daar komt prachtige blues, soul, Cajun en Zydeco vandaan. Dit is eigenlijk een nummer van Chuck Berry uit 1964 en er verschenen covers van Dave Edmunds, The Band, Elvis Presley, The Grateful Dead, Meatloaf, Kingfish, Jerry Lee Lewis, Jimmy LaFave en Mike Cito samen met Tinsley Ellis. Johnny Allen uit Rain in Louisiana was eigenlijk onderwijzer, maar trad in zijn vrije tijd op als zanger en hij had een grote hit in Amerika. Johnny Allen, Promised Land.

Johnny Allen, Promised Land. Danny White uit New Orleans nam een nummer op van Al Reed. En het nummer werd ook nog opgenomen door Johnny Winter, JoJo Benson en Ernie K. Doo. Maar het was alleen een hit voor Danny White. Kiss Tomorrow Goodbye.

Danny White, Kiss Tomorrow, Goodbye. Cookie and the Cupcakes, dat was een band uit Lake Charles in het zuiden van Louisiana met zanger Huey Cookie Cherry. Het was de huisband van de Moulin Rouge Club in Lake Charles en de band toerde ook als begeleidingsband door Amerika met Jerry Lee Lewis en Fats Domino. Dit was in 1959 een grote hit voor Cookie and the Cupcakes, Matilda.

Cookie and the Cupcakes, Matilda. Lynn August, dat was een blinde zanger en accordeonist uit Lafayette. En hij begon in de band van zijn oom, Claude Duffy. Daarna werd hij drummer bij Buckwheat Seidico en hij trad op als zanger en pianist in allerlei nachtclubs in New Orleans. En hij had een eigen band, de Hot August Nights. Hij overleed in 2025 op 76-jarige leeftijd. Lynn August, Blind Man.

Lynn August, Blind Man. Buckwheat Zydeco, dat was de band van accordeonist Stanley Durell. Eric Clapton en U2 speelden als gasten mee in deze band. Het was de begeleidingsband van Joe Tex en Clarence Gatemouth Brown. En hij speelde nog als pianist in de begeleidingsband van Little Richard, Fats Domino, Ray Charles en Clifton Sunier. Buckwheat Zydeco. I've had trouble with the blues.

Buckwheat Sidico, of het Trouble with the Blues. Terence Simeon, dat was de frontman van The Sidico Experience. En hij maakte albums met Paul Simon, Dr. John, The Meters, Dave Matthews, Stevie Wonder en Robert Palmer. Terence Simeon, Groove Me.

Terence Simeon, Groove Me. Chris Kenner had een grote hit met een eigen compositie in Amerika. En het nummer werd ook nog gecoverd door Wilson Pickett, Fats Domino, The Moody Blues, The Searchers, Dem, Bruce Springsteen, Jimi Hendrix en Hu en de Hilltops. Chris Kenner, Something You Got.

Chris Kenner, Something You Got. Ronnie Barron, dat was een zanger en sessiemuzikant uit New Orleans. En het was een jongen met veel ervaring, want hij speelde bij de Paul Butterfield Blues Band, Kent Heat, Ry Cooder, Tom Waits, Eric Burdon, Dr. John, Delaney and Bonnie en Sonny and Cher. Ronnie Barron, Did She Mention My Name?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Soul Queen of New Orleans van Irma Thomas is het album van deze week. En toen Irma Thomas 19 jaar was, had ze al 2 huwelijken achter de rug en had ze 4 kinderen. En er moest gewerkt worden voor de kost en ze werd serveerster in New Orleans. En de bandleider Tommy Wisley van dat restaurant liet haar af en toe een liedje zingen. En het resultaat was dat ze even later de bijnaam kreeg: The Soul Queen of New Orleans. Irma Thomas, Dr. Feelgood.

Irma Thomas, Dr. Feelgood. Lee Dorsey uit New Orleans was beroepsbokser onder de naam Kid Chocolate. Maar dat werd geen doorslaand succes. En toen begon hij een garage in New Orleans. En hij begon tevens heel voorzichtig aan een carrière als zanger. Hij werd ontdekt door Alan Toussaint. Hij zou 15 hits scoren. Dit nummer eindigde 5 in Amerika, 22 in Engeland. Lee Dorsey, Get Out of My Life, Woman.

Lee Dorsey, Get Out of My Life, Woman. Tommy McLean, dat was een uitstekende zanger, maar hij speelde ook nog goed gitaar, piano, orgel en viool. Hij kwam voort uit de band The Veltones en later speelde hij bij de beroemde Boogie Kings. En hij schreef nummers voor Freddie Fender, Elvis Costello, Nick Lowe, Ivan Neville en Warren Storm. Hij overleed in 2025 op 85-jarige leeftijd. Tommy McLean, Before I Grow Too Old.

Tommy McLean, Before I Grow Too Old. Gary Walker, dat is een Cajun Swamp zanger. Hij komt uit Jennings in Louisiana en hij was zanger van The Glades en ook van de Boogie Kings. En hij wordt vaak verward met de country zanger Gary Walker, terwijl de drummer van de Walker Brothers zich ook nog Gary Walker noemt. Maar dit is Gary Walker uit Louisiana. Who needs you so bad?

Gary Walker, Who Needs You So Bad. Carol Friend, dat is een blueszangeres uit Lafayette in Louisiana. Ze begon in het clubcircuit van Bourbon Street in New Orleans en ze toerde veel door Amerika met Guitar Slim, Nappy Brown, Lee Dorsey en Joe Tex. En ze coverde een oude hit van The Platters. Carol Friend, The Great Pretender.

Carol Flynn, The Great Pretender. Frankie Ford komt uit Gretna in Louisiana, langs de oever van de rivier de Mississippi. Hij was de zanger en pianist van de Syncopators en hij werd ontdekt door Ace Records. De man trad vooral op voor Amerikaanse militairen tijdens de oorlog in Japan, Korea en Vietnam. Dit was een hit in Amerika voor Frankie Ford, want het is het probleem van alle gescheiden mannen. Frankie Ford, Alimony.

Frankie Ford, Alimony. Bobby Marchand kwam vanuit Ohio naar Louisiana en daar werd hij de zanger van Huey, Piano Smith en The Clowns. Daarnaast had hij nog een drag queen show in het nachtclubcircuit. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika in 1960 en er verschenen covers van Freddie Fender, B.B. King, Albert King, Etta James, Conway Twitty en Gene Vincent. Bobby Marchand, There's Something on Your Mind.

Bobby Martian, There's Something on Your Mind. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Robert Parker, dat was een one-hit wonder. Deze eigen compositie eindigde 2 in Amerika, 7 in Canada en 24 in Engeland. En daarna zagen we Robert Parker nooit meer terug in de hitparade. Er verschenen nog wel covers van Barefoot Jerry, Walter Wolfman Washington, Alan Jackson en Jimmy Buffett. Robert Parker, Barefootin'.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Maak kennis met de Amy Heat zonnestroomboiler.

0: De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emeheat.nl.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Hey, je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
14: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
13: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Drenthe.
15: De avond van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën, Bessent, spreekt van een economische D-Day.

0: doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
1: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
0: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

Groeten, ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, twee uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking.

0: schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: bij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt. Goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een ander departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: bij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.